0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het zevende lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. In Amsterdam-West is gisteravond een grote brand uitgebroken in een supermarkt. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De bewoners van 5 bovengelegen woningen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in het politiebureau aan de overkant van de straat. Niemand raakte gewond. Wel is er veel schade aan de supermarkt in Amsterdam-West. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn voorlopig laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Vandaag ook geregeld een bui overdag, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag daarbij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen ook opgepakt vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. De politie heeft in Brunsum in Limburg een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods, waar ook spullen zijn gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het ging onder meer om maatbekers, kannen en persen. De politie kwam die loods in Brunsum op het spoor door tips. De spullen zijn in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. Meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens zijn tour door Amerika, hebben daarvoor afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Wat het betekent voor de tour van Ed Sheeran is nog niet bekend. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden ook meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljoen euro gekost. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraniërs die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. En zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig beelden van de acties, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het weer

0: In het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij momenteel een graad of 13 met weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

gast die mij een glas aanbiedt. Tot ik genoeg op heb voor een volgende stap. Ik babbel met het meisje.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen nog wie er achter de actie zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken in Nederland wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren ook 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour door Amerika. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma al was gehaald. Dat was vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraak op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de tour van Ed Sheeran. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 momenteel. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluefm.nl en word ook uitzendkracht.

FM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

zeggen kan. Hij zingt omdat hij het niet zeggen kan. In de wijde stilte van de nacht legt hij zijn akkoorden fluisterzacht.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Ik sta buurttuin bij. Vind ik leuk om een keer mee te helpen.
1: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan er file op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Afrit Hoenderlo en Knoopend Waterberg is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. De werkzaamheden aan de N303 tussen Putten en Voorthuizen starten komende maandag. De provincie Gelderland begint dan met het verleggen van kabels aan leidingen, het verwijderen van bomen en de aanleg van ecologische verbindingen. De weg gaat daarmee meerdere weken geheel of gedeeltelijk dicht. De weg geldt als een van de onveiligste verkeerslocaties van onze provincie. De N303 is op verschillende plekken smal en onoverzichtelijk. Vooral de combinatie van landbouw en vrachtverkeer zorgt voor problemen, zegt de provincie. Ook het naastgelegen fietspad is smal en bomen langs de weg beperken op sommige plekken het zicht. Het centrum van Ermelo staat vrijdag 18 september tijdens de koopavond in het teken van de Nacht van de Pauw. Verspreid over het centrum zijn live muziek, theater, workshops en andere activiteiten. Het programma begint om 6 uur 's avonds met muziek op het Pauwenplein. Op het Raadhuisplein zijn muziek en theater te zien. Het hoogtepunt is de Pauwenparade die om 7 uur 's avonds vanaf de ijstijd via de Stationstraat naar het Raadhuisplein trekt. Verder staan onder meer acrobatiek, comedy, dans, een silent book disco, workshops, filmfragmenten en een modeshow op het programma. En tot slot, de gemeente Putten wil het verouderde bedrijventerrein aan de Ambachtstraat transformeren naar een woongebied. De gemeente stelde deze ambitie een jaar geleden vast en gaf opdracht om de benodigde onderzoeken uit te voeren. Die zijn inmiddels afgerond. De resultaten worden woensdagavond 7 oktober toegelicht tijdens een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis. Ook worden de uitkomsten gebruikt bij het opstellen van uitgangspunten en stedenbouwkundige kaders voor de verdere ontwikkeling van het gebied. De informatiebijeenkomst vindt plaats van 7 tot 9 in het gemeentehuis aan het Fontanusplein. En tot zover het Veluwe FM regionieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Het Amerikaanse leger heeft twee Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen ook zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de twee boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om twee vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De familie van Ben Sanders heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Gisteren werd al een lichaam gevonden bij een recreatieplas bij Arnhem. En toen waren er al vermoedens dat het om Sanders ging. Zijn broer Dean bevestigt nu dat Ben dood is. Hoe hij om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. De politie liet wel weten dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Sanders brak in 2011 door toen hij de winnaar werd van het allereerste seizoen van The Voice of Holland. Daarnaast had hij een tattoo shop in Arnhem, waar hij ook woonde. Ben Sanders was 43 jaar. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus al aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was voorlopig zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober dus. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13. Overdag ook nog geregeld een bui, maar er is ook zon met af en toe wolken bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen. In het midden van het land staan files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken is de vertraging 5 minuten. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg 10 minuten oponthoud. Wat komt er een ongeluk met een vrachtwagen? 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
4: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
3: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
4: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
3: Wow, klinkt gezellig.
4: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
3: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
4: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Hey, wat is wakker? Hey, wat is...

Een hele goede morgen, welkom bij de Wereld Wordt Wakker. Het is alweer woensdag en dan hakken we de week door midden vanaf een uur of acht doe ik dat samen met Rees. En nou, voor de rest doe gezellig mee. Er zijn er nog een aantal op vakantie. Maar degene die zin hebben en aanwezig zijn, doe gezellig mee. Hey, wat is wakker? Hey, wat is...

Je kan WhatsApp, bellen, mailen en langskomen. Dus keuze genoeg. Kijk maar even wat het best bij je past. Qua agenda, qua persoonlijkheid. En of je nou journalistiek verantwoord nieuws hebt of gewoon iets wat je wilt delen. Oproepjes of muzikale verzoekjes. Nou, laat het allemaal weten. Hey, wat is wakker? Hey, wat is...

meest gebruikte en het snelste is de WhatsApp. Dat is 06-8309-8309. En dan is over het algemeen de mail studio@velofm.nl. Studio@velofm.nl. Maar je kan natuurlijk ook bellen live in de uitzending 0341-360-148. 0341-360-148. Of langskomen aan de Brinkstraat 91 te Putten. De koffie staat klaar. Hey, wat is wakker? Hey, wat is wakker? Hey, sta eens op. Hey, sta eens op. Maar eerst even drie nummers snoezen.

De Eagles was toch onderling altijd wel wat gesteggel en wat gemorrel. En die vond dat hij de baas was en die vond hij de baas was. En ze waren allemaal arrogant en een beetje over het paard gevallen. Of omhoog gevallen, over het paard getild, zo kan je het ook maar zeggen. Hoe dan ook.

Ja, dat was van een wakker worretje na de ochtendgymnastiek. En dan, ja, gisteren kwam ons het bericht te horen dat een Nederlands artiest niet meer wakker gaat worden. En dat is Ben Saunders. De meesten zijn hem misschien al wel vergeten. Maar hij was de eerste winnaar van The Voice of Holland. Ja, en dat is toch wel bijzonder, hè? Die allereerste winnaar. Ik zie nog zo dat Van Velzen bij hem in de armen springt. Zo van, oh, hij heeft voor mij gekozen. En uiteindelijk wint hij daarmee. En dus vandaag Ben Saunders, artiest van de dag. En hij had een aantal covers. En ook een eigen nummer. Een aantal eigen nummers. Maar ja, ik heb drie covers uitgezocht van hem. En twee eigen nummers. En we beginnen met een bekende cover van hem.

Elk uur even een plaatje van hem draaien. Ben Saunders is ons ontvallen. Goed, dat de artiest van de dag dus. Eens even zien, wat gaan we dan doen? Oh, er loopt hier van alles maar door. Dat is niet helemaal de bedoeling. We gaan eens even kijken. Ja, want we gaan naar het weerbericht. Dat is wat we nu moeten gaan doen. En grappig allemaal wat er ook gebeurt. Naast buien ook zonnige momenten. In de avond wordt het minder buien. En het wordt 19 graden op de Veluwe. En daar moeten we het mee doen. De wind is westelijk en matig. 3 tot 4 Beaufort tot vrij krachtig aan zee. Met 5 tot 6 Beaufort dan de komende 5 dagen. Morgen 17 s'nachts 11. Vrijdag 19 s'nachts 11. Zaterdag 20 s'nachts 14. Zondag 19 s'nachts 13. En maandag 20 s'nachts 12. De kans op neerslag in procenten 75 morgen. Vrijdag maar 5, zaterdag weer 60, zondag weer 70 en dan maandag weer 15. Het weet ook niet wat het allemaal moet gaan gebeuren. Hoe dan ook, dat dus. En eens even zien, wat hebben we dan nog meer? De kans op zon, ja, 15% morgen. Vrijdag 75, zaterdag 5, zondag 60 en maandag 65. Nou, we doen even een Nederlands productje, want we hebben ook op woensdag veel Nederlandse producten. Dit is Earth and Fire.

So, ja, en dan houdt het in één keer op. En ja, Ruby was the one. En dat was het dan. Dat klopt ook wel. Dus ga nog maar even door.

eerder stal uit Grun. Ja, in afwachting op het file-nieuws gaan we nog even een plaatje draaien. En dat is deze...

I'm going home, Earthbound Jesus was dat. En dat brengt ons bij het filenieuws. Want ja, het is mooi. Het is mooi. Ja, want er is geen file te melden wat betreft de A30 en de A28 ook niet. Ik wil niet zeggen dat ze er niet staan, maar er zijn geen meldingen. Dat betekent dat we alleen de A1 nog overhouden. En die is weer ouderwets gevuld tussen Kootwijk en Hoevelaken. 11 kilometer, lekker ouderwets dus weer. Ja, dus dat is het. Dan gaan we naar Hierde. Daar komt oorspronkelijk de zangeres Elizabeth Gray vandaan. En ze heeft last van slapeloosheid.

0: u een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht, zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen, de totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljard euro gekost. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel de woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar 26 miljoen euro vrij voor sport en bewegen. Het weer nog, af en toe een bui, het is een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar is de vertraging bij Hoevelaken 10 minuten. De N304 Apeldoorn richting Ede bij Otterlo een kleine 10 minuten oponthoud. En op de A50 van Arnhem naar Os, daar rijdt het langzaam bij Ravenstein. Hier is de vertraging bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Nou, en als we dit nummer horen, dan zit ze er weer. En je hoort het nu al. Ze zit er nu ook weer. Goedemorgen, Trace.
1: Goedemorgen, Bas. Ik weet niet, ik hoor een vreemd geluid. Mijn koptelefoon doet het niet.
0: Doet het niet?
1: Nee, hoor je mij wel?
0: Ik hoor jou, ja.
1: Oh, nee, dan zal het wel goed zijn.
0: Maar heb je aan de knopje gedraaid? Daar, de volume misschien?
1: Nee. Zit allemaal, dus... Nou.
0: Ja, maar het knopje staat ook open bij de groene lamp.
1: Nee, dat ding, ja, hier.
0: Dat knopje waar je kan
1: nu
0: draaien.
1: Nu
0: hoor je het wel?
1: Nou hoor ik het wel. Dus iemand had het helemaal naar nul gezet.
0: Ja, precies. Ja. Er zat gisteren een tamelijk nieuw iemand die er waarschijnlijk toen die wegging. Dacht ik, moet hem uitzetten.
1: Oké. Okay. Ja, nu is het weer in orde. Geen problemen. En goedemorgen iedereen die luistert. Gezellig weer. We maken er weer een leuke woensdag van, toch?
0: Ja, we gaan het weer helemaal proberen. Maar ik heb vandaag wel, misschien heb je er vanmorgen meegekregen, misschien ook niet. Ben Saunders is doodgevonden.
1: Ja, dat heb ik gehoord.
0: Ja, en die, kijk, er zijn wel meer artiesten die overlijden. Dus ja, zelf elke dag, dan heb je wel 40 artiesten per dag. Maar Ben Saunders was de eerste die de Voice won.
1: Ja.
0: En daarna werd het de vuist van Nederland, want toen sloeg hij nog regelmatig mensen in elkaar en dat soort dingen. Dus, vandaag artiest van de dag.
1: Ja, ik heb het gehoord. Ja,
0: dus we gaan even een nummer draaien van hem. En dat was het allereerste, dat doe ik later. Even een cover nog van hem. En dan gaan we zo verder met de normale gang van zaken.
1: Goed zo.

0: Ben Saunders, artiest van de dag vandaag. Het was geen misdrijf, had gekund, want hij zat bij de motorbende en had ook nog wel wat criminele activiteiten zo af en toe. En wat gewelddadige toestanden, maar het was geen misdrijf.
1: Zou hij er zelf uitgestapt zijn?
0: Dat lijkt me toch ook stug. Hij had vorige week of twee weken geleden, begreep ik, op een bruiloft van een andere collega gespeeld. Met zijn vrouw was ze aanwezig. Dat was zielsgelukkig, twee kinderen. Maar ja, dat zegt natuurlijk niks.
1: Dat zegt niks. Nee, je weet niet. Want we weten het niet.
0: Nee. We zullen het wel te horen krijgen. Het lijkt me niet dat hij daar plotseling met een griepaanval neer is gestort of zo.
1: Nee, maar goed. Hij lag er in een plas of zo. Nee.
0: Ja, die indruk had ik in eerste instantie ook. Maar gisteren lieten ze het terrein zien waar ze hem gevonden hadden. Dat was gewoon
1: In de natuur.
0: In de natuur, ja. Dat was afgezet en ze hebben wel duikers gestuurd, omdat ze dachten dat hij daarin zat. Maar dat was een beetje vaag. Ja. De plaats delict met het rood-witte lint was in ieder geval niet in het water.
1: Nee.
0: Nou, dan is dat ook wat moeilijk spannen natuurlijk.
1: Dat lint. Ook. Jongen, ja. Maar het is triest, laat ik het zo zeggen.
0: Hoe was je week?
1: Mijn week was enorm heftig.
0: Enorm heftig. Vertel.
1: Nou, vertel wat dan. Nou, de woensdag moest ik natuurlijk eten, wist niet wat. En dat was een hartige taart. Nou, gevuld met kip gehakt en allerhande dingetjes. Toen verder was het dus even normaal. En belde een nichtje van me, een tantezeggertje uit Brabant. En of tante Therese zondag thuis was. Nou, die was thuis dus om 11 uur van het station gehaald. Toen 's middags naar de Chinees, Peking Eend natuurlijk in dit geval, voor mij. Nou ja, en om 4:30 heb ik er weer dus richting Brabant gestuurd. Nou, toen kwam, 's avonds kwam, ik denk, nou die zondag waar nooit iemand komt. Nou, toen kwam Regie met haar man nog. Dus die waren net terug uit, waar hebben ze die, Pamplona?
0: Pamplona, ja, die stierenvechten.
1: Ja, en ze waren naar Portugal geweest, want daar hadden ze iets van de Porsche Club, weet ik veel wat. Nou, en ze zei, ik had jou zo lang niet gezien. En die hebben een vakantiehuisje in Garderen. En dat was met erfpacht. En nu, die man waar dat park van was, die stopte ermee en dan konden hun die grond kopen. En dan moesten ze dus maandag naar de notaris om te tekenen, want die grond hebben ze gekocht.
0: In Portugal?
1: Nee, hier in Garderen.
0: Oh.
1: Ja, het is allemaal een heel warm verhaal, maar in ieder geval. En toen zijn ze zondagavond naar Garderen gekomen en ze zei, ja mam, we hadden jou zo'n poos niet gezien, dus we dachten, gaan we bij jou even thee drinken.
0: Ja.
1: Dus dat was mijn zondag, dus ook behoorlijk heftig natuurlijk. Nou, maandag was het wel weer vrij rustig. En gisteravond ben ik naar het concert geweest van, hoe heet die, dat koor? Nou ja, zeg maar, Fontanus.
0: Ja? Spontaans, ja.
1: Ja, die zingen goed, man. Dat is hartstikke mooi.
0: Mannenkoor.
1: Christelijk mannenkoor. Ze zongen dus echt goed. Ik dacht, nou, ik kan daar natuurlijk niks mee, want al die psalmen en zo, dat kan ik niet. Maar ze hadden dus wel psalmen, maar die zongen op een bekende melodie.
0: Oké.
1: Dus dan kon ik wel. En we hadden dus een folder waar we dus in, of een flyer, kon je meezingen. Ik heb meezitten galmen.
0: Oké. En dat mocht gewoon, want het is een mannenkoor, hè?
1: Ja, dus, maar er waren toch wel heel veel vrouwen.
0: Oké.
1: Ja, en het was in het atrium van de. Van de schouw, hè? Dus ik bedoel, ik hoef alleen de weg maar over te steken.
0: Oké, lekker dichtbij ook.
1: Ja, het was
0: dus,
1: lekker dichtbij. Dus al met al, wel leuk.
0: Ja. Nou, dan zag ik je gistermorgen ook nog.
1: Heb je mij ook.
0: Ja.
1: Ik ben altijd vroeg op en toen zag ik jouw auto. Ik zag je ook naar binnen lopen. En toen denk ik, zal het even in de gaten houden. Ja. Dus ik ben toen even op het balkon gestaan. En ik heb je weer uitgezwaaid dat je deze kant in ging.
0: Ja, ik zag je voor het eerst staan. Ja. Dus ik weet nu precies waar je huis woont.
1: Waar mijn huis is en waar ik woon. En noem maar op. Maar ja, ik heb dus even naar je gewoven.
0: Gewoven, ja.
1: Ja, gewoven. En jij hebt naar mij gezeind.
0: Gezeind, ja. Want ik stak mijn vinger op, maar ik denk, ja, als je net zo ogen hebt als ik, dan zie je dat vingertje niet.
1: Nee.
0: Dus ik zag even met de lampen knipperen.
1: Ik zag de lampjes knipperen. Nou, mijn dag was weer helemaal goed. Dus
0: nou, dan gaan we naar Josh Groban van jouw lijst van de Team van Trace. Laten we daar dan maar even mee beginnen.
1: Ja, dat is een mooi nummer.

0: Groban met Home to Stay van de lijst van Trace. De 10 van Trace. Goed, inmiddels is het alweer tijd, Trace, dat we even de headlines van de NOS moeten pakken.
1: Nou, dat doen we dan toch?
0: Ja, Trace en ik noemen ze om en om op. En we kunnen. We noemen het paginanummer. En als je daarna denkt van. Oh, ik wil het hele bericht wel horen. En met name wat die fantastische types daar aan de andere kant van de microfoon ervan vinden. Dan even het paginanummer doorgeven. Nou, gevonden lichaam is van Saunders, 108.
1: Weinig beelden van spoorsabotage, 104.
0: Vier dode vrouwen gevonden in Zuid-Afrika, 127.
1: Iran bespioneert dissidenten online, 125.
0: Sabotage mogelijk werk van boeren, 106.
1: Jette zegt sabotagereacties onacceptabel. Sabotageacties. En dat is 107.
0: VS vernietigt twee Iraanse boten, 128.
1: RVS niet zichtbaar dat werken loont, 164.
0: Kritische geluiden van links en rechts. En dat heeft natuurlijk met de begroting te maken.
1: Ja.
0: 104 zetten we klaar, daar zit een abonnement op. En voor de rest laten we het afhangen van wat jullie zouden willen horen. En dan heten wij René, El Japo en Bart Vis ook alvast welkom. Want die zwaaien ons allemaal goedemorgen toe.
1: Nou, helemaal goed. En ja. wij zwaaien terug.
0: Hè? Wij zwaaien terug, ja. Eens even kijken, dan gaan we naar het volgende muziekje.

0: En dat was hem. Nou, dan kunnen wij beginnen met pagina 104. Eens even kijken, waar heb ik hem gelaten? Pagina 104. Ja, die een... staat klaar.
1: Moet ik hem doen?
0: Ja, doe maar.
1: Er zijn weinig beelden beschikbaar van de sabotageacties op het spoor van gisteren. Dat zegt bestuursvoorzitter Mirjam van Veldhuizen van ProRail in Nieuwsuur. Laten we eerlijk zijn, we hebben 7000 kilometer spoor. Die houd je niet zomaar helemaal in beeld. Volgens Van Veldhuizen is het daarom lastig om te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat er boerenactivisten achter de spoorsabotage zitten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd. Op bijna 35 plekken gingen de seinen op rood, waardoor de treinen niet konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in.
0: Nou, ja, dat zijn er al beschuldigingen eventueel, hè?
1: Ja, eventueel, maar ik vind het ook schandalig wat ze gedaan hebben. Nou, dat is niet normaal meer.
0: Nee, precies.
1: Je speelt met mensenlevens.
0: Ja, en daarom. Dus dan denk ik van, ja, die boeren hebben ooit strobalen op de weg gegooid. Een paar brandjes gesticht. Ja. Hier en daar met een trekker rondgekart. Maar dit lijkt mij niet iets van de boeren.
1: Nee, dit zijn gewoon aanslagen die ze plegen.
0: Dit is gewoon terrorisme. En dit is gewoon moorddadig.
1: Ja.
0: Echt met het doel om... misschien hebben ze dat doel niet. Maar als je dit doet, dan weet je dat doden kunnen vallen. En,
1: ja, zeker.
0: Dus ja, het lijkt mij stug dat de boeren in Nederland dat...
1: Nee, daar zit veel meer achter. Dat zal je beleven. Maar het is natuurlijk ook zo dat als je dit soort dingen uithaalt, dan ben je een misdadiger.
0: Ja,
1: zonder meer. Ja.
0: Daar
1: moeten ook stevige straffen op staan.
0: Inderdaad.
1: Je kan zeggen van ze zijn het niet eens met de regering en ze zijn het niet met die en met die. En je mag demonstreren, maar dit is geen demonstreren.
0: Nee, dit
1: is aanslagen voorbereiden.
0: Dit is gewoon...
1: Ik vind dit schandalig.
0: Schade aanrichten, bewust.
1: Ja, nee, dit kan niet.
0: Nee, maar ik wil toch een lans breken voor de boeren.
1: Ja.
0: Ik kan me niet voorstellen, als dit wel van de boeren komt, dan hebben ze zichzelf waarschijnlijk een heel lastig pakket. Want wie houdt er dan nog rekening met ze?
1: Nee, maar dus, ik geloof niet dat boeren dat doen. Dat geloof ik gewoon niet.
0: Ik ook niet.
1: Echt niet.
0: Ik kan het niet voorstellen.
1: Ik kan het ook niet voorstellen.
0: Maar mochten er boeren zijn die zeggen, wat, onderschat je ons hoor. Nou, laat maar weten, zou ik zeggen.
1: Ja, zou ik ook weten. Maar als ze het wel gedaan hebben, drink ik nooit geen melk meer.
0: Precies. Dan laten ze meteen niet alleen de veestapel, maar ook het aantal boeren maar halveren.
1: Zo is dat.
0: Als ze het wel gedaan hebben.
1: Als ze het wel gedaan hebben, maar ik kan het hem ook niet voorstellen.
0: Nee.
1: Want daar moet dus diep over nagedacht, hoor. Ze moeten weten wat er gebeurt als je... ik bedoel, kijk, ik kan wel zeggen, ik leg wat op de rails en weet ik veel wat er dan gebeurt. Maar ze weten wat er gebeurt dan.
0: Ja,
1: ze hebben het geweten, dat kan niet anders.
0: Nee, precies.
1: En dan op zoveel plaatsen, hè?
0: Nee. Ja, nee, maar dat is dit is georganiseerde misdaad.
1: Ja, zeker wel.
0: Zelpen moet lachen, nooit meer melk.
1: Ik drink nooit meer melk. Ik drink toch nooit melk, hoor. Dus nee, ik lust geen melk.
0: Je lust geen melk? Oh, kijk aan. En chocolademelk ook niet?
1: Nee, helemaal niet. Nee, ik vind het allemaal zo kleverig.
0: Jammer.
1: Ja,
0: jammer. Je krijgt wel zo'n bobbel
1: in je keel.
0: Dat wel.
1: Ja.
0: De insinuatie vind ik wel erg. Ja, precies.
1: Ja, zeker.
0: Dat ben ik met El Japo eens. Ik vind dit nogal een beschuldiging. Als je niet geen camerabeelden hebt. Ja, ik kan het maar eens niet voorstellen.
1: Nee,
0: dat
1: ik ook niet. Echt niet. Nee, want
0: ja.
1: Nee, dat is ook niet even spontaan opgekomen. Hè? Daar is over nagedacht.
0: Dit is in het buitenland al eerder vertoond. Dus ik denk eerder dat je het in de... Ja, sorry dat ik het zeg. In de linkse wokhoek moet zoeken.
1: Ja,
0: dan bij de boeren.
1: Ja, nee. En het is makkelijk om iemand de schuld te geven. Hè?
0: Nou, precies.
1: En ze kunnen zich verweren door te zeggen, nou, dat hebben wij niet gedaan. Maar

0: Maar die verdenking die is meteen al gelegd. En dat vind ik niet in de haak.
1: Nee, daarom. Dat vind ik ook. Ik vind het, als je dit wil uiten, dan moet je wel een bodem hebben waar je op baseert. En anders moet je de insinuatie voor je houden.
0: Ja, zeker.
1: Want dit zijn er wel. Kijk, je kan zeggen, boeren zijn dwarsliggers. En dwarsliggers hebben we op het spoor. Ja, dat is dan een mooi woordgrapje. Maar, beschuldigen van moordaanslagen.
0: Ik heb er eigenlijk geen woorden voor.
1: Nee, ik ook niet. Laat me gauw muziekje draaien.
0: Ja, laten we dat maar doen.

0: Ja, en dan, dan moeten we nog even pagina 160 even bijpakken. Want ik kan me voorstellen dat in het vorige stuk 104, daar werden de boeren niet genoemd. Nog niet genoemd, laat het zo maar zeggen. Want, maar dat staat allemaal op pagina 106, om het verhaal even compleet te maken. Ja. Doe je die ook even?
1: Er zijn aanwijzingen dat radicale boerenactivisten achter de sabotage van het spoor zitten. In boerengroepen zou online over acties op Prinsjesdag zijn gesproken, waaronder het plaatsen van buizen op rails. ProRail meldde 35 storingen door voorwerpen op het spoor. Agractie en Farmers Defence Force, FDF, ontkennen betrokkenheid. FDF sluit niet uit dat individuele boeren meededen. Landbouwverbond LTO zegt dat grenzen zijn overschreden en dat sabotage niets met demonstreren te maken heeft. De politie onderzoekt betrokkenheid van boerenactivisten. ProRail noemt de acties levensgevaarlijk en houdt de komende tijd extra toezicht.
0: Ja.
1: Nou, zo zie je maar weer.
0: Ja, dus er wordt er van alle kanten dus op de boeren gelet nu.
1: Ja.
0: En nou moet ik eerlijkheidshalve zeggen dat bij die FDF...
1: Ja.
0: En dat is wel een heftig clubje. Die hebben in het verleden ook nog wel eens wat uitlatingen gedaan.
1: Ja.
0: Nou, uitgefroten net niet, maar wel gedreigd.
1: Gedreigd te doen, ja.
0: Ja, dat ik denk van ja... Nou
1: maar dat wil nog niet zeggen dat ze het gedaan hebben.
0: Nee, zeker niet.
1: En het is maar goed dat de politie dat onderzoekt. Maar het zou mij zwaar tegenvallen als ze er wel wat mee te maken hebben.
0: Ja, precies.
1: Ik geloof daar niet in, maar ja... Nee. Als het wel zo is, dan moet ik het geloven natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja. Dat, natuurlijk, je gaat uit van het, hoe jij denkt over zaken. Hè?
1: Ja.
0: Het beste van een mens ga je vanuit. Ik ben al over het algemeen niet zo positief over mensen in het algemeen. Maar goed.
1: Maar dit vind ik toch een beetje te...
0: Nee. Precies.
1: Nee, echt niet.

0: Zo, nou, dat was Timmy Euro van het team van Trace met It Must Be Him. Ja,
1: ja, zonder
0: en wat er dan precies met hem aan de hand was, dat weten we dan verder niet.
1: Nee, maar ja, goed. Het zou wel niet veel bijzonder zijn.
0: Nee, daarom. We gaan naar, eens even kijken naar de volgende pagina. Ja. Iran gebruikt spionagesoftware om informatie te verzamelen over kritische Iraniërs in het Westen. Daarvoor waarschuwt de AIVD samen met de FBI en het Britse Cybersecurity Centrum NCSC. Ik denk, is Pieter weer aan de gang?
1: Ja, nee. Het is iets anders.
0: Ja, ja. Via sociale media winnen Iraanse cyberactoren eerst het vertrouwen van bijvoorbeeld dissidenten, activisten en journalisten. En daarna wordt aan hen gevraagd een bestand te openen. Nadat is gebeurd, geeft de software Chosen Brick toegang tot onder meer e-mails, contacten en sociale media. Vooral Windows-apparaten zouden doelwit zijn. Critici van het regime wordt geadviseerd hun apparaten beter te beschermen tegen schadelijke software. Ja, ik denk altijd maar zo, ja. Waarom zou je als land je nog druk maken om bewoners die al lang het land verlaten hebben? En wereldwijd, daar ben je, kan je hartstikke druk mee zijn met dat soort dingen.
1: Maar ja, ze moeten toch iets te doen hebben.
0: Ja, dat is misschien ook wel zo. Dat, in het eigen land hebben ze iedereen al onderdrukt. Dus,
1: daarom.
0: Daar is niks meer te beleven. Af en toe even iemand ophangen en zo.
1: Dat mag allemaal. Ja, en op een zeker moment denk je ook, nou, dat hebben we al zo vaak gezien.
0: Ja, precies.
1: Laten we bungelen.
0: Ja, laten we eens even een beetje gaan hacken overal. En eens even kijken wat we voor onrust in andere plaatsen kunnen maken.
1: Ja, dat zeker.
0: Ja, nou... Goed.
1: Nee. Dus als je in het Westen woont, mag je ook niet kritisch zijn als Iranier zijn.
0: Nee, dat kan je beter niet doen.
1: Nee. Dus hou je kalm, hè?

0: Ja, en dan 127 nog en dan hebben ze allemaal gehad. Pak jij hem
1: ja.
0: even?
1: De politie in Zuid-Afrika waarschuwt vrouwen om extra voorzichtig te zijn nadat opnieuw in de buurt van de stad Johannesburg een dode vrouw is gevonden. Het is het zevende lichaam dat in 2 maanden tijd in het gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden. Eén van hen was aan het hardlopen toen ze verdween. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar. President Ramaphosa heeft de politie opgedragen om alles op alles te zetten om de daders op te sporen.
0: Ja, als 7 nog geen reden is voor een seriemoordenaar en dat ze allemaal op elkaar lijken, dan denk ik, ja, hoeveel moet er nog volgen?
1: Ja,
0: hoeveel moeten er nog komen? Hoeveel moeten er nog gaan?
1: Ja,
0: daar kan ik een rapnummer van maken.
1: Het zal ons verbazen als het hiermee afgelopen is.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, ja. Ik vond de kopie eerst maar een beetje raar. Weer dode vrouwen gevonden in Zuid-Afrika. Ik denk, ja, als we alle dode vrouwen die gevonden worden wereldwijd moeten behandelen, dan ben je de hele dag druk.
1: Maar, ja, maar dit is wel iets bijzonders.
0: Dit is een bijzonder een serie van moordenaar.
1: Waarschijnlijk wel.
0: Ja.
1: Spannend.
0: Nou, ja. Het is ook altijd wat in Zuid-Afrika.
1: Ja, maar ik kom er nooit. Jij dan?
0: Nee, ik kom er ook nooit. Nee. Maar het is wel een heel zwart-wit land. Het is of zwart
1: echt,
0: of wit. Of het is nooit eens een keer grijs.
1: Nee.
0: Jongen.
1: En als ze ze vermoorden, dan is het ook raak.
0: Ja, He? Dan is het ook
1: helemaal
0: ook,
1: hartstikke
0: pierenmotje dood.
1: Ja,
0: goed. We gaan er weer even een van jouw lijsten. En dan lopen we daar in ieder geval
1: we
0: ook
1: daar
0: weer
1: mee
0: op tijd.
1: Ja.
2: Close your heart.

0: En Johnny Logan won twee keer. Ja. En dus het Songfestival hebben we dan over.
1: Ja, ja.
0: Zat er voor jou nog wat bij?
1: Ja, ik wil nog even zien van RVS dat het niet zichtbaar is dat werken loont.
0: Ja.
1: 164.
0: De lastenverhoging van het kabinet komt vrijwel volledig voor de rekening van de werkenden. Dat stelt de Raad van State na bestudering van de begroting. Zo gaat de inkomstenbelasting omhoog, de belasting die iedereen die werkt moet betalen. Het minderheidskabinet schrijft in de miljoenennota in het coalitieakkoord dat werken moet lonen. Desondanks blijken dat de plannen waar het kabinet extra geld voor uitreikt stevast worden betaald door de belasting op arbeid te volgen. Ja, dat is ook mooi, hè?
1: Ja, ja, daarom.
0: Ja, maar dat kunnen we zeggen. Werken moet lonen, ja. Daar ja. kunnen we niet aan voldoen, maar het moet wel lonen.
1: Ja, ja, zeker.
0: In 2027 gaat van de 6 miljard euro aan lastenverzwaring 5,8 miljard euro ten koste van de werkenden.
1: Dus ik bedoel maar.
0: Ben ik even blij dat ik niet meer werk.
1: Nou,
0: jij ook.
1: Nou, ik ook. Dat is een sigaar uit eigen, uit eigen doos.
0: Huh? Moeten we dit land een beetje onderhouden? Doen
1: nou,
0: we
1: nou, nou, kom.
0: Nou, dat gaat niet gebeuren.
1: Nee, dat doen we niet. Nee. Ik ga nooit meer werken.
0: Goed.

0: خيلو أفهم.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.

0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Stroud op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Stroud nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website stroud.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Stroud bij de Open Dag.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Het zijn Verschuren met het NOS-journaal. Na Prinsjesdag beginnen vandaag in Den Haag de algemene politieke beschouwingen. Dat 2 dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. In de Tweede Kamer zullen Kamerleden praten over wat ze missen in de plannen van het minderheidskabinet. Anders dan bij meerderheidskabinetten moet de coalitie van D66, VVD en CDA de oppositiepartijen zien te overtuigen om voor de begroting te stemmen. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. Daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Morgen is het de beurt aan premier Jetten namens het kabinet. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig acties van de beelden, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas in Arnhem is inderdaad van zanger Ben Sanders. Zijn broer Dean heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Ben Sanders brak in 2011 door met The Voice of Holland en was de allereerste winnaar van de talentenjacht. Sanders was 43 jaar. Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd tegen Benin op 6 oktober draagt hij voor het laatste shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een afscheid te goed had en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer nog. Vandaag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden en er waait een stevige westenwind. In de avond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land worden de files inmiddels weer korter. Er staat nog wel file op de N227, wijk bij Duurstede richting Amersfoort. Daar is het oponthoud bij de aansluiting met de A28 zo'n 10 minuten. De A50 Arnhem richting Os bij Ravenstein, ruim 10 minuten vertraging. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht staat file vanaf Den Dolder tot aan Utrecht een kleine 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Stroud op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Stroud nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website stroud.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Stroud bij de Open Dag.
2: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, Ben Saunders, derde nummer vandaag is dat, die is van de dag. En hij komt nog twee keer voorbij, net na 10 en na 11. En dit was het nummer waar hij de auditie mee deed, alleen in een ander jasje weer. Mm. Want hij deed meer een kopie van het origineel. Maar voor zijn album hebben ze dit een beetje aangepast.
1: Ja.
0: Goed, we gaan zo meteen in dit uur de regio in, maar tot die tijd even nog een paar andere dingen doen. Ga eens even kijken wat er allemaal in de WhatsApp-bak gebeurt. Nee, alle verplichtingen uit de WhatsApp-bak hebben we gedaan. Dus,
1: ja, dus we zijn aardig op tijd.
0: We lopen aardig op
1: ja,
0: schema, inderdaad.
1: We zijn bij de tijd.
0: Ja, inderdaad. We gaan even wat, Elvis, een nummertje van jou uit de lijst weer klaarzetten.
1: Okay.
0: En ondertussen luisteren we naar...

0: Ja, zij overleed de afgelopen periode ook al, hè?
1: Ja, er gaan er wel veel dood, hè?
0: Ja, ze worden ook allemaal ouder, hè? Dat is ook heel apart, hè, met die muzikanten. Hè. Dat is allemaal ouder worden.
1: Ja, dat is ook zo natuurlijk. Ja.
0: Vroeger had je de club van 27, dan wist je gewoon waar je aan toe was.
1: Ja, 27. De een na de ander die sneuvelde toen.
0: Ja.
1: Als je 27 was, dan kon je je testament opmaken.
0: Ja, dan had je je beste tijd ook wel gehad.
1: Ja,
0: maar tegenwoordig gaan ze gewoon ook heel oud dood.
1: Ja, ze gaan dood dood.
0: De laatste tijd, wat hadden we nou? Bonnie Tyler dus. En dan, hoe heet ze? Dolly Parton. Johnny Knaagman.
1: Ja.
0: En hoe heet ze? Nu dus Ben Saunders. Maar die was 43. Dus
1: ja, dat
0: die,
1: is jong, hè?
0: Ja. Die ging er wel een beetje tussen hangen, zeg maar.
1: Maar goed. Het is niet anders.
0: Wij gaan de regio in. En dan gaan we naar inwoners. Kunnen de gemeente vragen hun persoonsgegevens uit de basisregistratie personen niet aan bepaalde organisaties of personen door te geven. Het aanvragen van geheimhouding persoonsgegevens is gratis en kan online met DigiD. De beperking geldt niet voor overheidsorganisaties die de gegevens nodig hebben voor hun wettelijke taak. En dan hebben we het over de Belastingdienst en
1: dat soort dingen,
0: de Volksbank.
1: Ja.
0: Dat geldt, dat is een stuk uit Harderwijk, maar dat geldt natuurlijk voor alle gemeentes.
1: Ja.
0: En dan heb jij alle persoonsgegevens beschermd, achter slot en grendel, dichtgetimmerd?
1: Ik zou het niet weten.
0: Bij jou komen ze het huis niet in?
1: Nee, ik denk. Niemand is daar ook in geïnteresseerd, denk ik.
0: Nee. Dat is ook waar. Ik bedoel, we kunnen allemaal wel denken dat we heel belangrijk zijn.
1: Wel, nee joh.
0: Maar toevallig als een inbreker langs je huis komt, zal hij even een blik werpen.
1: Ja.
0: Maar dat valt dan meteen op. Dat hoor je ook vaak. Hè?
1: Ja, en dat blik werp ik gelijk terug.
0: Precies. Ja. Ja. En als je hem dan goed voor zijn hasses raakt, dan
1: is
0: met
1: het helemaal geweldig. Ja.
0: Precies. En als de blik dan nog vol is, met bijvoorbeeld een blik boontjes, met vocht er nog mee in.
1: Ja, dat komt aan hoor.
0: Als je dan zo'n boefje voor zijn bakkers gooit, dan is het wel gebeurd met
1: dan lust hij nooit geen boontjes meer of zo.
0: En dat is dat.
1: Nee,
0: precies. Daarom. Goed, we gaan weer even de muziek hier doorheen jassen.

0: Zo, dat was hem, Jonathan Wilkes met Just Another Day. En ja, laten we het er nou net over hebben, over wie er allemaal overleden is. Ja. Komt die gewoon, komt ze gewoon op de lijst van jou voorbij?
1: Ja, hoe bestaat het, hè?
0: Ja, hoe het toeval ook weer dat allemaal zo loopt, hè.
1: Zo is dat ook.
0: Ja, en het is een wat minder bekend nummer van Dolly, maar niet minder mooi.
1: Ja, het is een mooi nummer. Mooi nummer. Dacht ik ook, ja.

0: So, dat was You Are Dolly Parton. In haar geval, You Were. Ja, het is niet anders, hè?
1: Nee, het is niet anders.
0: Dan gaan wij eens even naar Harderwijk. Daar is in het Stadsmuseum vanaf 26 september tot en met 24 januari 2027... de tentoonstelling Sporen van beeldend kunstenaar Marijke Breuers. Aan de hand van bestaand en nieuw werk laat de tentoonstelling zien hoe haar kunstenaarschap zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld. Centraal staat de relatie tussen mens en omgeving en de sporen die mensen achterliet.

0: laten. Het is een intieme tentoonstelling waarin bezoekers dicht bij de persoonlijke verhalen en de herinneringen van de kunstenaars komen. Nou, niet te intiem hoop ik. Heb jij veel geschilderd in je leven?
1: Nee, helemaal niks.
0: Helemaal niks?
1: Nee. Nee. Ja, misschien is een deur, maar
0: verder. Deur geschilderd?
1: Ja.
0: Ah, daar hebben ze bij de Rolling Stones een lied over gemaakt, hè?
1: Ja.
0: I see a red door and I want it painted black.
1: Daarom. Dus, ja. Nee, ik niet. Nee.
0: Nee, echt anders niet. Kunstzinnige activiteiten.
1: Nee, joh, nou, joh,
0: macramee.
1: Dat heb ik geprobeerd, maar dat lukte me dus niet. Dus en, dat heb ik.
0: Diamond bulb, diamond painting of zoiets.
1: Nee, ook niet. Nee, alleen borduren.
0: Oh ja, borduren.
1: En dat soort dingen. Dat
0: wat wel, is je project op dit
1: op
0: moment?
1: Op het ogenblik is het een tafelloper voor de kerst.
0: Oh ja,
1: dus,
0: ja.
1: Dat heb ik je verteld, weet
0: ja,
1: je wel.
0: Ja.
1: En dat gaat monster.
0: Dat gaat monster?
1: Ja, gaat goed.
0: Zo.
1: Dus het was een monsterlijk ding.
0: Dat gaat monster. Dat had ik nou niet uit jouw mond monster verwacht.
1: Nee,
0: zeg maar.
1: Nee. Maar ja, goed.
0: Dat gaat monster.
1: Het
0: nou,
1: gaat
0: ja,
1: monster.
0: Mooi.
1: Ja, toch?
0: Met de kerst. En komt die dan op je eigen tafel te liggen?
1: Ja, ik vrees dat er wel weer liefhebbers zijn die het willen hebben.
0: Jij bent toch de baas?
1: Ja, dat weet ik wel. Maar van de andere kant toch. Als ze het dan zo geweldig vinden, dan denk ik ook, ja, voor mij is het maken leuk.
0: Ja, oké.
1: Als het dan eenmaal af is, heb ik niet zoveel...
0: En wie vindt dat dan heel geweldig allemaal?
1: Dat zijn familieleden die dan staan, wat ben je nu aan het maken, mam?
0: Mam, wat leuk, mam.
1: Ja. En wanneer maak je het? En toen mijn kleindochter van...
0: Kinderen, kijk eens wat omi aan het maken is. Oh, omi, dat is best leuk.
1: Ja,
0: en voordat je weet, moet je 6 maken, hè?
1: Ja, daarom, ja.
0: Maar, dus, maar hoe lang doe je over zo'n ding?
1: Ja, dat weet ik niet. Het ligt er ook aan of ik zin heb om te doen. En de ene keer zit ik er een half uur aan en de andere dag 2 uur en de volgende dag niks.
0: Maar dus, stel dat ze aangeven, de kids en kinderen, en noem ze allemaal maar op wat je allemaal hebt. We willen allemaal wel zo'n ding.
1: Ja, nou, dan is het een kunstwerk dat is eenmalig.
0: Eenmalig.
1: Ja, dan moeten ze er maar om vechten.
0: Oké, of bezoeksrekening afspreken.
1: Ja, dat kan ook.
0: De ene keer een weekje bij hun en
1: ja,
0: dan een weekje
1: nog
0: bij de...
1: Nou, ja. Maar dat weet ik niet. Maar hij ziet er wel aardig uit weer. Dus ik vind het wel... Maar ik vind het heel leuk om te maken.
0: Ja.
1: En verder heeft het dan voor mij niet zoveel zin meer.
0: Dus, nee. En je bent ook Sinterklaas niet natuurlijk. Hè?
1: Daar hebben ze weer iemand anders voor. Daarom.
0: Hoewel, je witte haar...
1: Ja,
0: een
1: het zou kunnen.
0: Een beetje door laten groeien onder je baat en dan op het haar. Dat zou nog maar zo kunnen.
1: Zou zomaar kunnen, ja.
0: Ja, goed.
1: Maar ja, er zijn er nog beide die nog geloven in Sinterklaas.
0: Ja, kleintjes. Nee, maar dan moet dat zo houden.
1: Ja, dat houden we zo.

0: Zo, dat waren, eens even kijken, gewoon een abonnement, dacht ik zo. Ja, inderdaad. Met Bring On, Bring On the Dancing...
1: Dancing Horses.
0: Horses,
1: ja. Yeah.
0: Inderdaad. Eens even kijken, we hebben een cabaretier die komt optreden. Ja. Lees je het even voor?
1: Ja, Chris Verlaan veroverde met zijn programma's Man in de Maak en De Kringloper de harten van velen. Met zijn unieke autistische kijk op het leven en zijn gevatte humor neemt hij het publiek mee in zijn wereld. Chris' verhalen zijn herkenbaar, verrassend en bieden een verfrissende kijk op de dagelijkse realiteit. In zijn geheel eigen droge, cynische stijl brengt Chris een programma vol anekdotes zoals alleen hij dat kan brengen. Als er iets misgaat in Chris' leven, denkt hij altijd aan de uitspraak van zijn moeder. Ach, er komen geen kindjes van. En ondanks dat dit zijn levenswijsheid is, heeft Chris stiekem wel andere plannen. Hij worstelt zich met veel plezier door het onzekere vrijgezellenbestaan. Maar stiekem zou hij wel iets van zichzelf willen doorgeven aan een volgende generatie. Best lastig als zelfs het aankijken van een vrouwmens al een uitdaging is. Eenzaamheid draagt geen waarschuwingsbord. Voor Chris is dat geen groot drama, maar een trouwe bijrijder in zijn hoofd. Het voedt zijn fantasieën, angsten en verlangen naar verbinding. Terwijl de wereld aan hem voorbij ruist, vraagt hij zich af, wanneer hoor je er echt bij? En wat als niemand ziet hoe hard je het eigenlijk probeert? Met veel ongemak en de nodige zelfspot deelt Chris voor nu dan maar met zijn publiek de levenslessen die hij zelf heeft opgedaan. Zal het hem lukken om op zijn unieke wijze een steentje bij te dragen aan de maatschappij? De theaterkrant over Ach, er komen geen kindjes van. Chris Verlaan heeft een bijzondere eigen stem in het cabaretlandschap. Het eind van zijn slim geconstrueerde voorstelling is een ontroerende uppercut en een wake-up call in één. Wanneer treedt hij op? Zaterdag 3 oktober in de theaterdialoog in Ermelo. In de theaterzaal van het Huis van Ermelo. De aanvang is 19:15 en de kaartverkoop www.theaterdialoogermelo.nl/theaterprogramma.
0: Ja, dat hebben ze dus nu helemaal aangepast. Theaterdialoog was vroeger, maar dat is dan niet meer.
1: Nee, hè?
0: Maar het heet wel theaterdialoog, maar dan moet je eigenlijk in de theaterzaal van het Huis van Ermelo zijn. Ja. Dat kan toch makkelijker?
1: Ja, dat is toch. Waarom nou niet even aanpassen?
0: Ja, gewoon dat dialoog eraf gooien is gewoon het theaterzaal.
1: En theaterzaal het Huis van Ermelo.
0: Ja, nou, precies. Goed. Maar goed, varen ze allemaal maar zo makkelijk als wij. Hè?
1: Ja, joh, dan zou het leven er heel anders uitzien.
0: Man. Een wilde zou het zijn. Goed,
1: wat gaan we doen?

0: Enigma was dat met Sadness. Een opvallend geluid was het destijds toen het op de proppen kwam. En Tineke wordt er weer helemaal blij van. Ja, Era en Enigma en dat soort...
1: Oh, die vindt dat allemaal heel mooi.
0: En ja, en Ellen Parsons en
1: hebben we weer iemand blij gemaakt, joh.
0: Ja.
1: He, fijn, hè?
0: Even kijken, dan... Oh ja, de verwarring. Edwin reageert op de verwarring met. De verwarring zit in het feit dat Stichting Culturele Dialoog, een aparte stichting die enkel de zaal huurt, het theaterprogramma aanbiedt in Theaterhuis van Ermelo. Daarnaast programmeert de interactie, exploitant van de theaterzaal, ook haar eigen evenementen in een betreffend theater.
1: Ach ja.
0: Ja. Ja, nee, ze zouden samenwerken. Ze zouden er eens een club van maken. Dat kan niet meer. Iedereen wil natuurlijk een bestuursfunctie hebben.
1: Ja.
0: Ja, precies. Maar, nou, dank Edwin voor de uitleg.
1: Ja, dus maar, in ieder geval, we weten wel ongeveer waar we moeten zijn als we daar naartoe moeten.
0: Ja, in het huis van Ermelo gewoon.
1: Ja, het huis van Ermelo. Daarom.
0: En nou weten we hoe het zit, maar daarmee is het niet minder verwarrend.
1: Nee, dat is ook zo. Dus, mensen die dat niet precies weten hoe dat zit, ja, die denken, waar moet ik dan zijn en hoe gaat dat dan en hoe moet dat dan?
0: Het lijkt ook heel knullig als ze bij elk persbericht een noot onderstaan. Ja, eigenlijk moet je het zo zien, dat theaterdialoog, maar die hebben geen eigen zaal. En die, dat is zo. Dan denk je, och, wat zijn jullie toch amateuristisch bezig, joh.
1: Ja, joh.
0: Als dat er altijd bijgezegd moet worden. Nou, als je het er zelf al bij zet, dan is het toch reden genoeg om dat wat makkelijker te maken. Scheelt jezelf ook een hoop werk, lijkt mij.
1: Ook dat, ja.
0: Maar ja, wij gaan daar niet over. Dus, nee,
1: de verwarring zit hem in het feit dat, hè?
0: Ja, precies. Nou, ja. En dat hoeven we er niet elke keer bij te vertellen, hoewel ze dat zelf wel doen.

0: Eddie Dalton, sterk vermoeden dat het een AI-product is, maar kan het schelen. Lekker nummertje. Oh, wacht even, ik had de schuif niet openstaan. Oh, zei je het reeds?
1: Ja, ik zei dat het zo'n lekker nummer was.
0: Ja, ja, ja, precies.
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: Nou, dan lopen we alweer naar het eind toe. We pakken even nog een persberichtje erbij. Hebben we nog wat? Ja, natuurlijk hebben we nog wat. Gratis cursus politiek actief in Harderwijk. Inwoners die willen weten hoe besluiten in Harderwijk tot stand komen, kunnen dit najaar gratis deelnemen aan de cursus politiek actief. Tijdens 5 avonden maken maximaal 30 deelnemers kennis met de gemeente, de gemeenteraad, debatteren en gemeentefinanciën. De cursus begint op dinsdag 6 oktober 2026 en wordt gehouden in het Huis van de Stad. Nou, dat is mooi.
1: Leuk. Voor mensen die erin geïnteresseerd zijn.
0: Ja, zou jou dat, dat wat lijken?
1: Nou, ik zou twijfelen. Ik weet het niet. Van de andere kant, ik ben wel nieuwsgierig hoe alles reilt en zeilt.
0: Ja.
1: En, maar om daar nou een cursus voor te volgen?
0: Nou ja, meer de stap daarna. Zou jij in de politiek willen, überhaupt?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nee, dus,
1: nee. Je krijgt zoveel over je heen.
0: Dan is het een zinloze cursus.
1: Ja, dan is het wat mij betreft dus een zinloze cursus.
0: Maar
1: ja,
0: voor de mensen die denken, ja, ik wil. Ik heb altijd al in de politiek gewild. Nou, dinsdag 6 oktober is de introductie.
1: Ja.
0: Dinsdag 13 oktober gaat het over de gemeente. Op 27 oktober, de 20e wordt overgeslagen, dat is apart.
1: Ja.
0: De gemeenteraad. Dan op dinsdag 3 november gaat het over debatteren. En op 12 november, dat is een donderdag.
1: Ja.
0: Gemeentefinanciën en vergaderen. Ze bij de vergaderen met z'n allen.
1: Zalig zeg. debatteren, dat lijkt me wel leuk.
0: Een beetje rotzooi trappen, een beetje ruzie maken.
1: Dat lijkt me wel leuk. Ja.
0: Goed, maar dat kan dus in Harderwijk. Even kijken waar je moet opgeven. Website van de gemeente Harderwijk kun je opgeven. Maar je kan ook naar de krant harderwijk.nieuws.nl gaan. En daar het digitale aanmeldformulier
1: van de gemeente Harderwijk,
0: aanklikken. Ja.
1: Nou,
0: goed. Nou, en als we het dan toch over november hebben. Op 6 november, vrijdag 6 november, hebben we hier weer een ochtend van 7 tot 12 met de mannen tegen de vrouwen.
1: Oh.
0: Over mannelijke en vrouwelijke standpunten en hoe dat
1: dan gaan jullie ook debatteren.
0: Dan gaan we ook weer debatteren. 2 tegen 2. 2 mannen, 2 vrouwen. En, nou,
1: en jij?
0: En de ik ben een van die 2 mannen dus. Ja.
1: Je bent niet de spelmee.
0: Nee. Ik ben onderdeel van. Ik doe alleen de techniek dan, maar ik praat net zo mee. En dan kijken of de studio overeind blijft of niet.
1: Ja, natuurlijk wel.
0: Ja, we hebben al 2 van die avonden eerder gehad. Ja. En dan op 2 oktober is er een open dag bij Stroud.
1: Ja.
0: Maar dat is voor alle gebruikers van Stroud. Dus is er ook een open dag voor ons. En dat betekent dat iedereen 's middags welkom is van 1 tot 4 in Stroud. En als je toch in Stroud bent...
1: Van 1 tot 5 toch?
0: Van 1 tot 5. Ja, en als je toch in Stroud bent... wij hebben dus die middag ook open dag. Kan je even een blikje komen nemen. En we hebben een live uitzending die middag van 1 tot 5. Met even de groeten doen.
1: Even de groeten doen,
0: maar als je meer wil doen dan de groeten, dat kan natuurlijk ook. Heb je wat te melden, wat mee te delen. Of wil je gewoon eens een kijkje nemen hoe een live programma werkt. Kom dan op 2 oktober ook even binnenwaaien bij VeloWM. We hebben onze eigen opgang van buiten, maar je kan ook binnendoor in Stroud.
1: Ja.
0: Als je in de kelder allerlei activiteiten aan het snuffelen bent, kom je onze ingang vanzelf tegen.
1: Ik kom ook die middag.
0: Kom je ook?
1: Ja.
0: Nou, dan... Dus.
1: Want ik ga eerst een programma opnemen.
0: Oh, dat is Alexander de derde niet?
1: Jawel, maar nee, die is er niet. Want die heeft zijn huis verkocht en die heeft open dag. Dus dan kan die niet.
0: Dat is op 3 oktober.
1: Dat is op zaterdag. Dus wij gaan het vrijdag opnemen.
0: Ja.
1: En toen hij gaat daarna ook bij jou aanschuiven. En toen vroeg hij of ik ook meedeed. Nou,
0: ik had hem gisteren daarover al gesproken.
1: Oh ja, dus jij wist het al.
0: Ik, hij... Ja, eigenlijk wist ik het al.
1: Ja, hij stuurde gisteravond...
0: Maar ik wist nog niet dat jij het wist.
1: Nee, maar hij heeft gisteravond naar mij ook een appje gestuurd. En dat dus. En toen zei ik, ga je dan ook meedoen? Nou ja, dan ben ik toch hier. Dus dan kan ik ook mijn been doen en aanschuiven. Ja.
0: Stroud zorgt voor wat lekkers hier in de hut. En Mirjam is zijn gastvrouw die middag. Dus dat gaat helemaal...
1: Dat wordt helemaal gezellig. Dus.
0: Nou ja, of de mensen langskomen, dan moeten we dan maar afwachten. Ja, maar dat betekent dat wij hier aan tafel al met z'n drieën zitten.
1: Wij zitten al gezellig met z'n drieën.
0: Ja, precies. Ja. Dus dan is dat in ieder geval allemaal duidelijk. En Zo, nou dan kunnen we door met Elizabeth Gray uit Heerden.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Mariet Krol met het NOS-journaal. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. De debatten duren 2 dagen en gaan over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Voor de coalitiepartijen kan het spannend worden, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
2: Als je achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet, dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd. Daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn. En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week, na 2 dagen debat, precies allemaal uitkomt.
1: Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij als eerste aan het woord. De VS heeft in de straat van Hormuz 2 Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger proberen ze de controle over te nemen over een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om 2 vissersboten ging. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie hier achter de acties zit. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken.
3: Er zijn extra camera's geplaatst, extra surveillances. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben 7000 kilometer spoor. Die hou je niet zomaar helemaal in beeld.
1: Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. En de geplande beveiligersstaking op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, zoals meer rustdagen en een speciaal hitteprotocol. De maatregelen gaan deels per direct in en deels vanaf de meivakantie volgend jaar. Het weer nog. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er staat een stevige westenwind. In de avond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De artiest van de dag, Ben Saunders. Het vierde nummer hoorde je wel voorbij komen. En dat is 23rd of Loneliness, Ben Saunders. En dan net na 11 zijn grootste hit. Mm-hmm. Nou, en dan dit uur en het laatste uur gaan we natuurlijk de regio weer in met allerlei nieuws uit de regio. Heb jij sowieso wat meegemaakt afgelopen week en zei, nou, dat was maar even wat, zeg?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, hè? Mijn leventje kabbelt gewoon door, joh.
0: Kabbelt. Ja, nou, lekker kabbelen is niks mis mee, hè?
1: Nee, dat is maar dat is toch met de meeste mensen.
0: Ja, maar als je wat jonger bent, dan wil je wel wat meer pieken en dalen.
1: Ja, dat wel, maar
0: als je ouder wordt, dan moet dat kabbelen wel een beetje...
1: Dat vind ik wel prettig, hoor, dat kabbelen.
0: Ja. Ja, en we hadden in Ermelo even landelijk nieuws, hè? Met de vrachtwagen die voor de trein was gekomen.
1: Oh ja, echt wel. Ik zag foto's. En het schijnt dus dat een verkeersregelaar gezegd had dat die vrachtwagen door moest rijden of zo.
0: Oh.
1: En die viel stil en weet ik veel.
0: Ja, ik weet ook niet verder. Ik weet wel dat het overal op nieuws was. En Ermelo was nog nooit zo beroemd. En wat gebeurde gisteren? Jawel hoor, station Putten op tv.
1: Oh, dat heb ik niet eens gezien. Ja, dat heb ik gemist.
0: Dat had dan weer te maken met de sabotage.
1: Oh.
0: Was er een verslaggever vanuit station Putten. En wat merk je er daarvan? Oh ja, dan rij je geen treinen. Moet je daarvoor naar Putten?
1: Jezus. Sorry, jongen.
0: Dat ging me helemaal nergens over.
1: Bijna door het hele land reden geen treinen.
0: Nee, precies.
1: Nee. Goed. Maar maar ze moeten toch iets te melden hebben.
0: Ja.
1: En dan heb je niks te melden, maar dan moet toch zo'n meneer
0: Ja, die moet naartoe. Wel even naartoe. Ja. En die moet
1: dan met eigen vervoer, want de treinen rijden niet.
0: Ja, de treinen rijden niet. En dan, je kan natuurlijk wel lekker dikker rijden allemaal. Ik was allemaal...
1: En dan kan die lekker bij de oude deel lekker gaan lunchen.
0: Lekker lunchen,
1: dus wat dat betreft.
0: Ja, wat dat betreft is het wel weer een mooie vraag. Maar dat betekent wel dat we in één week in Ermelo en Putten op de landelijke tv
1: hadden. Ja, goed, hè. Wat zijn we beroemd, man.
0: Goed bezig, man.
1: Goed
0: bezig.
1: Ja, nee, wat dat betreft helemaal geweldig.
0: Nou, dan gaan we naar de team van Trace, The Power of Love. Dat schijnt ook helemaal geweldig te zijn.
1: Ja, dat was een enorm succes geweest, dat nummer.

0: We hebben allebei al best wel veel voorgelezen, hè, vanmorgen.
1: Ja, ja.
0: En het is 9:15, dus ik vind eigenlijk dat we een pauze verdiend hebben.
1: Wat wil je gaan doen dan?
0: Nou, ik laat iemand anders maar even voorlezen. Ik ben er wel klaar mee.
2: Opnieuw brand langs A28 bij Putten. Politie vindt vuurwerkfakkel. Putten, langs de A28 bij Putten, is dinsdagavond opnieuw brand uitgebroken. Rond 18:45 werd de brandweer opgeroepen voor vuur aan een landweg naast de snelweg. Het is volgens de melding al de derde brand vandaag in de omgeving van de A28. Veel rook richting snelweg bij de brand kwam veel rook vrij. Die trok ook over de snelweg. De brand woedde niet direct aan de A28 zelf, maar aan een landweg naast de snelweg. De brandweer moest moeite doen om bij het vuur te komen. Om de brandhaard te bereiken, moest een sloot worden overbrugd. Daarvoor werd een soort trap gebruikt. Daarna kon de brandweer het vuur bestrijden. Vuurwerkfakkel gevonden tijdens de inzet vond de politie een vuurwerkfakkel in de buurt van de brand. Of die vondst wordt meegenomen in het onderzoek naar de oorzaak, is nog niet bekend. De brand is inmiddels geblust. Over de oorzaak is nog niets duidelijk.
0: Zo, dat scheelt een hoop.
1: Ja, dat scheelt voor ons een hoop. Wat een rust is dat wij dat allemaal niet zelf hoeven te doen.
0: Ja, precies. Maar vond je het makkelijk te volgen, het verhaal?
1: Ja, ik vond het wel makkelijk volgend. Alleen, het is volgens de melding al de derde brand vandaag. En het was gisteren.
0: Ja, het was gisteren. Dat klopt. Maar dat is ook een bericht van gisteren. Maar ja. Het was de derde brand en ze weten eigenlijk niks.
1: Ze weten niks en een vuurwerkfakkel. Maar vuurwerkfakkel. Die kan toevallig daar gelegen hebben. Van een ander feestje.
0: Ja, ik vind dat die spreker de hoofdstuktitels even een pauze moet inlassen.
1: Ja.
0: Er zijn vuurwerkfakkel gevonden bij de vader. Er werd een vuurwerkfakkel gevonden.
1: Ja.
0: Even, of je zegt, er werd een vuurwerkfakkel. Vuurwerkfakkel, punt. Of je laat die kop er gewoon af. Maar goed, ik denk, wij kunnen even pauzeren.
1: Ja,
0: dat is ook wel eens een keer wat.
1: Zeker. Ik bedoel, jij zit er al vanaf 7:00.
0: Ja.
1: Ik vanaf 8:00. Het is een heel end hoor. Tot 12:00.
0: Nou, we kunnen er een gewoonte van maken. Hè? Dat we hier gewoon relaxed achterover gaan hangen. Maar dan moeten er eigenlijk wel cocktails bij. En een hangmat.
1: Een beetje gezellig, hè?
0: Ja, een hangmat moet er komen.
1: Hoe laat is het? 9:45?
0: Ja.
1: Nou, dan moeten we zo'n beetje iets lekkers bij de koffie krijgen en zo.
0: Ja, patat stoofvlees. Daar hebben we het al heel lang niet meer over gehad.
1: We krijgen het nooit, hè?
0: Nee, maar vrijdag hebben we altijd bier en bitterballen. Dat komt ook nooit.
1: Dat komt ook nooit.
0: Ah, wel een keer. Ik weet niet of ik dat ooit verteld heb. Dat we hier zaten en er kwamen om 10:30 kwamen twee dames binnen met Nordic Walk stokken.
1: Ja.
0: En helemaal in de sportieve kleding. Ja. En die kwamen dus binnen. Wat komen jullie doen? Dit is Velo FM. Ja, maar we hadden begrepen, we hadden wel dorst en zin in wat lekkers. En we hadden begrepen dat hier bier en bitterballen was. En die stonden hier gewoon in de kantine, kwamen bier en bitterballen halen.
1: Ja, maar wat zei je? Dan moet je het even zelf gaan halen.
0: Ja, dan
1: zei
0: je zelf
1: even mee. Doen wij wel mee.
0: Ja, doe voor ons ook maar wat dan. Ja. Nou, dan laten ze weer weg. Ja, dat was wel even grappig. Ja. Die hadden het op de radio of van horen zeggen. Nou,
1: ja.
0: Nou, zo zijn
1: we. Nou ja, oké. Okay. Dat zijn die leuke dingen, hè?
0: Ja, dat zijn wel leuke dingen.
1: Ja, vind ik wel. Ja.

0: Take Me Home Tonight. En dat was Eddie Money. Ja, Take Me Home Tonight, ja.
1: Nee, ja.
0: Ik ga niet mee, Eddie. Ik heb er geen zin in.
1: Nee, niet doen dan.
0: Nee, ik ga niet meer vreemde mannen mee.
1: Nee, zo is dat.
0: Oh, wacht ook. Even, dat muziekje maar even stoppen. Want we gaan eerst weer even naar een volgend bericht.
1: Ja.
0: En ach, ik heb de smaak wel te pakken.
1: Ja.
0: Nou, waarom hoor ik niks?
1: Wat wil je horen?
0: Ik wil dit bericht horen. Dat zou voorgelezen worden, maar dat gebeurt er maar niet.
1: Nee, dat moeten ze weer zelf doen.
0: Ja, nou, dat is ook wel even
2: van
0: lekker.
2: Van zolder naar tweede leven. E-Waste the Race Noord-Veluwe van start. Putten, wethouder van de Pol, heeft maandag 14 september bij OBS het officiële start zijn gegeven voor de E-Waste Race Noord-Veluwe.
0: Oh, wacht even.
2: 10 basisscholen uit Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek gaan de komende 4 weken de strijd aan om zoveel mogelijk elektronisch afval, oftewel E-Waste, in te zamelen. Met de kick-off bij groep 6/7/8 van OBS de Korenbloem is de race officieel van start gegaan. Tijdens de e-waste race leren kinderen op een interactieve manier over circulariteit, grondstoffen, hergebruik, repareren en recyclen. Van 21 september tot en met 15 oktober verzamelen zij zoveel mogelijk oude en kapotte elektronische apparaten uit hun omgeving. Daarmee leveren ze een concrete bijdrage aan een circulaire samenleving. Er valt nog veel winst te behalen bij het inzamelen van e-waste. Een groot deel van het Nederlandse elektronisch afval wordt namelijk niet ingezameld. Oude laptops, telefoons, keukenapparaten en andere elektrische apparaten blijven vaak jarenlang op zolder liggen of verdwijnen in een kast of lade. Dat is zonde, want veel apparaten bevatten waardevolle materialen die opnieuw gebruikt of gerecycled kunnen worden. De scholieren betrekken
0: ook... Ja, hier, maar hier krijg je ADHD van.
1: Ja, erg hè?
0: Ik sta nu, wat gebeurt, maar je kan hem dus vertragen en versnellen en alles. Ja, prachtig. Het komt er eigenlijk op neer. Al jaren zitten hier wel een schoolklas in deze periode. Die meedoet aan de e-waste race. En dat kan textiel zijn, in dit geval is het elektronica.
1: Ja.
0: Wat dan gerepareerd moet worden of verdwijnen moet uit de afvalbult.
1: Ja.
0: recycling, bla bla bla. En de school die het meeste, of de klas die het meeste binnengehaald heeft, die krijgt dan een schoolreisje naar een museum.
1: Oh, dat is ook wel leuk. Ja.
0: Zo is normaal. En de Korenbloem doet officieel mee in Putten. En het zijn scholen, 10 basisscholen uit Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek gaan de komende 4 weken de strijd aan met elkaar. Nou, we zullen het volgen.
1: Ja, natuurlijk, want het is best leuk om dat mee te maken, denk ik.
0: Ja, die kids vinden dat hartstikke leuk. Ja. Zo, ze komen het ophalen en je kan het doorgeven, je kan het komen brengen en allerlei toestanden. Dan komt er wat jij lacht.
1: Nee.
0: Oh ja, nee, ik zeg het niet, maar ik zeg wat binnenkomen.
1: Ja,
0: maar
1: het was René.
0: Die vrouw daarnet praat zo snel, ik kon het amper verstaan. Ja, klopt, hadden wij ook René.
1: Hadden wij ook René.
0: Ja, dat hadden wij ook. Het was een hele snelle dame, die heeft ADHD.
1: Vast
0: en,
1: wel.
0: En zo hebben we allemaal wat, hè?
1: Ja.
0: Dus lekker snel was dat.
1: Was
0: we konden haar ook op heel langzaam zetten. Maar ik denk dat je daar ook heel erg...
1: Dan val je in slaap.
0: Ja, dan maar valt daar wel
1: was,
0: heel...
1: Ja, je hebt het een beetje uitgelegd wat het was.
0: Ongerust van...
1: Van slaap.
0: Zeg maar dat je naar je bedje

0: we hebben geen stiefkinderen maken.
1: Nee,
0: dus,
1: daarom.
0: Nou, nee. Goed, eens even kijken. Dan kunnen we langzamerhand een grote opruiming beginnen. André, kom ook even binnenvallen. Ja, slow down, brother, van Douwe Bob, weet je wel. Oké, dan gaan we die er ook maar even bij injassen.
1: Ja, dat ook maar.
0: Ja, ja. Kan allemaal.
1: Vandaag kan nog een heleboel.
0: Ja, u vraagt, wij draaien. In principe altijd zo gek als een deur. maar niet altijd staat dezelfde deur open.
1: Nee,
0: dus, maar eerst even eentje van de lijst van Trace.
1: Oké.

0: Ah, hij blijft vaag, hè. Hij zegt van, waarom doe je dat niet nog eens een keer? Maar wat hij dan precies deed,
1: dat weet ik hoe hij zingt.
0: Ja, het zal wel weer wat grensoverschrijdend zijn geweest.
1: Och ja.
0: Want zo oud is dat plaatje al wel.

0: Ja, het is hartstikke oud. Het komt uit de oude dozen.
1: Uit de oude, ook weer, daar heb je het al. Ja, tegenwoordig moet je oppassen met het zeggen van het woord doos. Hè?
0: Ja, dat weet ik.
1: Dat kan ook weer vrouwenvriendelijk zijn.
0: Ja, maar als ik het zelf zeg, mag dat wel.
1: Oh ja, dat is ook wel waar. Even kijken, dan gaan wij naar het onderzoek van de zuidelijke ontsluitingsweg daarna. In Putten is vertraagd. De resultaten worden pas verwacht in het voorjaar van 2027. Het kost ook een flinke duit alleen dat onderzoek al doen. Maske,
0: daar kan je 2 ontsluitingswegen voor aanleggen.
1: Precies, je kan een heel dorp verbouwen.
0: Ja, zeg dat.
1: Nou, het haalbaarheidsonderzoek kan niet binnen de geplande periode van 1,5 jaar worden afgerond. Naar verwachting kunnen de resultaten in 2027 worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het heeft tijd nodig, maar dan kunnen er wel weer klankbordgroepen staan. Dan kan iedereen weer mooi meepraten.
0: Ja, zo is dat ook, ja.
1: Maar ja, zolang die ontsluitingsweg er niet is, is met de vraag natuurlijk ook, begint dan de bouw op Halvinkhuizen ook niet?
0: Nee, dat ligt allemaal stil dan.
1: Dat lijkt me dan wel, want als je geen ontsluiting hebt,
0: dan kan je ook niks.
1: Dan kan je er ook niet komen, lijkt mij. Maar misschien zitten we wel helemaal naar buis. Maar misschien moeten we daar eens even een onderzoek naar laten doen.
0: Ja, de een of andere onderzoeksbureau inschakelen. Ja. En dat kost dan een paar centen, maar ja, dat willen we dan ook. Nou, dan weten we het zeker.
1: En dan past het verzoekje van André Groen past er perfect bij.
0: Helemaal goed.
1: Want er is geen ontsluitingsweg, dus dan moeten we allemaal wel slow down doen.
0: Ja, Douwe Bob doet het ook.

0: Everything but a girl. Met each and everyone. En daarmee zijn we aanbeland op het tijdstip 8 minuten over 10:30. En dat betekent dat we nog een kleine 1,5 uur hebben om alle zaken af te ronden.
1: Nou, we moeten nog wel een en ander doen, ja.
0: Ja, dus ja. Laten we maar even snel doorheen. Een recreatiewoning aan de Oude Gadrissenweg Putten mag plaatsmaken voor een nieuwe woning.
1: Nou, mazzel
0: nou,
1: hebben.
0: Dat is weer een woningje erbij. Dat is mooi.
1: Nou, helemaal mooi.
0: En dan Putten werkt aan 5 noodsteunpunten voor crisissituatie met langdurige stroomuitval als scenario. Zo. En wie daar meer over wil weten, de hele ins en outs. Deputtenaar.nl, daar kan je naartoe. En heb jij eventueel interesse om in het Havenhart te wonen in Harderwijk? Kom dan vrijdag 18 september eens even langs.
1: Ja.
0: Heb je een woning of appartement in het Havenhart op het oog of volg je het project al een tijdje, maar heb je nog vragen voordat je de volgende stap zet? Kom dan vrijdag 18 september vrijblijvend langs tijdens onze maandelijkse meet en greet. Makelaar en de Rabobank zijn aanwezig. Even kijken, waar moet je dan zijn? Inloop aan het eind van de middag van 5 tot 6:30, Midden-Nederlands makelaars in Harderwijk.
1: Nou.
0: Nou, een half uurtje, dat is ook wel kort.
1: Dat is kort, hè?
0: Ja. Ja. Maar goed.
1: Ze verwachten ook geen stormloop.
0: Nee, of ze zitten daar met 100.000 man, dat kan natuurlijk
1: dat,
0: ook.
1: Dat zou ook kunnen. En dan ga je vanzelf al weg.
0: Ja, precies. Nou, dat dus. Hebben we dat genoemd. En dan is de 24e kunstroute Noordwest-Veluwe staat te gebeuren. En dat is op zaterdag 19 en zondag 20 aanstaand weekend.
1: Ja.
0: En dit weekend is in Harderwijk en Ermelo aan de beurt. Ga op ontdekkingstocht. Dit jaar verwelkomen we maar liefst 19 nieuwe deelnemers. Redenen genoeg om erbij te zijn. Meer informatie www.kunstroute-noordwest-veluwe.nl.
1: Ja.
0: Heb jij wel eens zo'n kunstroute bezocht?
1: Nooit.
0: Nee, ik ook niet.
1: Nee.
0: Nee.
1: Maar weet je wat, het is altijd meestal op zaterdag.
0: Ja.
1: En ja, dan zit ik hier, dus op s'morgens. Ja, nou, niet de hele dag.
0: Maar zaterdag is 24 uur. Je zit 2 uur hier, laten
1: een uurtje, dus drie.
0: Ja, en dan heb je nog 21 uur over.
1: Nou, maar ik denk dat ik het er niet zo in geïnteresseerd ben.
0: Ja, dat is een logische antwoord. Maar je wilt het netjes houden, je wilt ook niemand voor het cupje stoten.
1: Nee, zeker niet. Maar goed.
0: Nee, oké, dus dan is dat ook weer duidelijk. Goed, muziek.

Look to find. Church down below. Nothing.

0: Change on Me. En dat, ja, dat was Eddie Turner. Ja. Goed, dat betekent dat we doorgaan naar Harderwijk. Want de gemeente wil daar de raad voorstellen om een $250.000 beschikbaar te stellen voor het isoleren van tussen haakjes oude bedrijfspanden. En dat moet dan per 1 januari ingaan. Dus een $250.000.
1: Een emmer leeggooit.
0: Ja, aan de andere kant de oude bedrijfspanden. De meeste bedrijfspanden zijn misschien wel oud. En dan is een $250.000 ook weer niet heel veel.
1: Nee,
0: hè?
1: Dan is het niet heel veel.
0: Hè, want stel dat je 250.000, als je 10.000 per bedrijf wil uitgeven, dan ben je met 25 bedrijven alweer klaar.
1: Ja, en is dat genoeg?
0: Ja, precies. Zijn er meer bedrijven of is er meer geld nodig? Nou ja, goed. Maar het heeft
1: het is een
0: iets aan iets, hè?
1: Ja, het is iets.
0: Dus ja, precies. Nou, dan Harderwijkse vrouw opnieuw veroordeeld tot 9 jaar cel in Hongarije.
1: Ja.
0: Overplaatsing naar Nederland is al aangevraagd. De 47-jarige vrouw uit Harderwijk is in Hongarije opnieuw veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf voor het doden van haar partner tijdens een stedentrip naar Boedapest.
1: Ja. Leuk reisje.
0: Ja, dat hoor je wel vaker. Hè? Als we stellen naar Boedapest gaan, dat het helemaal fout afloopt. Jongen, wat een verhaal weer. Hè? De rechtbank legde dezelfde straf op als eerder dit jaar. Want zowel de verdachte als het Hongaarse Openbare Ministerie was tegen het eerdere vonnis in beroep gegaan. Maar ze gaat dus weer 9 jaar de cel in.
1: Ja. Maar laat ze dan daar blijven.
0: Ja, bedoel, waarom moeten wij er dan weer voor zorgen?
1: Ja, daar hoeven wij er niet voor te zorgen.
0: Nee, precies. Nee, zijn eigen schuld, dikke bult.
1: Zo is dat. En ze heeft lekker de kerel om zeep geholpen. Ja. Zal ook wel ergens om geweest zijn.
0: Ja, dat is de vraag natuurlijk. Was doorleven met een gewone scheiding erger geweest dan 9 jaar zelf?
1: Ik denk dat het 9 jaar zelf wel vreselijk is.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar ja, vrouwen onafhankelijkbaar. Je ziet het maar weer. Wij mannen zouden daar heel makkelijk in zijn. Maar vrouwen die...
1: Misschien was het wel andersom. Zou die man eerder die vrouw om zeep helpen?
0: Ja, dat ging wie is het snelst.
1: Daarom.
0: Ja.
1: Het is verschrikkelijk.
0: Ja, nou. Een pesthuwelijk, maar ja, dan ga je ook naar Boedapest.
1: Ja, maar ik denk ook wel zoiets gebeurd. Hè? Ooit heb je van elkaar gehouden.
0: Ja, ooit.
1: Ja, ooit. Maar waarom is dat zo snel dan over? Of zo snel. Maar waarom is het overgegaan, die liefde in haat?
0: Ja,
1: in
0: haat. Ja.
1: Kan je niet gewoon beter dan van elkaar weg blijven?
0: Ja, ik denk dat tegenwoordig moet het allemaal zo kloppen met iedereen zijn persoonlijke wensen en zo.
1: Ja.
0: Mijn vader zei vroeger gekscherend altijd. Hij zei, nou, toen ik je tegenkwam, kon ik je wel opeten van liefde. En nu denk ik, had ik het maar gedaan.
1: Ja.
0: Dus, maar dat schijnt een gevleugelde uitspraak te zijn uit stellen die nooit uit elkaar gingen. Maar ja, ik snap het ook niet altijd.
1: Nee, ik begrijp dat helemaal niet.
0: Maar... Nee.
1: Maar ja, goed, oké, dat is mijn makker natuurlijk.
0: Ja, waarschijnlijk.
1: Ik snap er helemaal niks van.
0: Van de verkeerde stempel zijn wij, denk ik.
1: Ja, denk het ook, ja.
0: Ja, helaas. Nou, maar dan heb je dus Café de Liefde in Harderwijk.
1: Ja, dat is ook leuk.
0: En die zijn wel lief bezig met mensen
1: zeker.
0: Die niet op vakantie kunnen. En die hebben een bijdrage geld ingezameld voor even weg. En €2.000 is bijgedragen aan het initiatief. Dus dat is voor mensen die niet op vakantie kunnen. Even weg van vakantie in eigen stad.
1: Ja. In je eigen stad kan je ook wel wat leuks doen.
0: Precies. En het gaat er gewoon om dat mensen iets kunnen doen wat ze normaal niet kunnen betalen.
1: Nou,
0: natuurlijk.
1: Ja, dat is,
0: En €2.000 is dan, misschien ook weer geen vetpot.
1: Nee, het is natuurlijk, maar misschien kan je dan 1 dagje... Een paar gezinnen iets leuks laten doen.
0: Ja, geef ze €100 per gezin of €200 per gezin. Dan heb je toch weer...
1: Eventjes naar de McDonald's of
0: dat dolfinarium.
1: Of even naar de bioscoop of weet ik veel wat.
0: Ja.
1: Dat je even wat anders doet wat normaal niet kan.
0: Ja, precies. Ja. Maar hoe dan ook, in principe moeten we erin houden. Café de Liefde, goed bezig.
1: Ja,
0: dus.
1: Zeker. Complimentje.
0: Ja, en dan is er al een hele poos gesteggel over de verkoop van het dolfinarium... stukje grond.
1: Ja.
0: Want degene die het dolfinarium beheert, die wil de grond dan zelf kopen.
1: Mm-hmm.
0: En de gemeente die vindt eigenlijk ook wel weer van wat van. Dus verschil van inzicht tussen de gemeente Harderwijk en het dolfinarium over de prijs van de aankoop van de grond. Ja, natuurlijk. De een wil hem zo goedkoop mogelijk, de koper. En de verkoper wil natuurlijk zo vet mogelijk vangen.
1: Die wil een hoop centjes hebben, ja.
0: Ja, dus...
1: Ga maar lekker weer steggelen met elkaar.
0: Geld als water. In ieder geval water genoeg daar.
1: Water genoeg in de omgeving, ja.
0: Ja. Ja, goed.
1: Nou, helemaal leuk.
0: Nou, gaan wij weer even muziekje er doorheen jassen. En dat is... we hadden net zo'n leuk nummer. Deze is ook leuk.

0: ZFM.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
3: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
2: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
3: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
2: Wow, klinkt gezellig.
3: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
2: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
3: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten en waarschuwde von der Leyen voor het gevaar van ultranationalisten en Russische inmenging en desinformatie. De beveiligers op Schiphol gaan vandaag toch niet staken. De vakbonden zeggen met de luchthaven afspraken te hebben gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Zo zouden ze meer rustdagen krijgen en komt er een speciaal hitteprotocol. Sommige afspraken gaan per direct in, andere moeten vanaf de meivakantie volgend jaar van kracht zijn. De afgelopen weken werd er vaker gestaakt door beveiligers op Schiphol. Dat zorgde voor langere rijen bij de beveiliging. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Een helikopter van de Amerikaanse nieuwszender NBC is vannacht neergestort in Los Angeles. Het toestel was juist onderweg om verslag te doen van een dodelijk verkeersongeluk. Twee inzittenden van de helikopter kwamen om het leven, net als iemand op de grond. Tijdens de uitzending van NBC vertelde de presentator dat de nieuwszender het contact had verloren met het helikopterteam. Later in de uitzending bevestigde de presentator dat de helikopter inderdaad was neergestort. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18. Later vanavond en vannacht droogt het weer op. Dit was het NOS Journaal.
6: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
3: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
2: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
3: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
2: Wow, klinkt gezellig.
3: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
2: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
3: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.
4: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: En dit was zijn grootste hit, Kill for a Broken Heart. Ja, en je hebt de ene nog niet herdacht of de andere...
1: Is ook weer niet meer onder ons. Ja.
0: Niet meer, ja, ik sta daar wel even van te kijken.
1: Ja. Die vrouw van Koeman.
0: Van Koeman, ja. Ja.
1: Die, ja, maar ze had al heel lang borstkanker. Hè.
0: Ja, ja, dat klopt. Dat,
1: en dan ging het weer en dan was het weer wat beter. En
0: maar hij is dan op een gegeven moment gestopt met het bondscoachschap. Want hij wilde zich richten op zijn vrouw. Nou, dan is dit wel vrij snel...
1: Ja, maar het was al de laatste tijd ging het helemaal niet goed met haar.
0: Oké. Okay.
1: Dus, nou ja, joh, het is een rotziekte.
0: Ja.
1: Laten we eerlijk zijn.
0: Dus, nou ja, goed, normaal, ja, er gaan meer mensen dood, maar...
1: Dit zijn dan bekende Nederlanders.
0: Ja, ook dat, die gaan ook dood. Ja. Maar ja, in dit geval, ik heb nooit zoveel op met Ronald Koeman gehad, want ik vond hem een beetje een mietje, een watje qua trainer.
1: Ja.
0: Maar dit gun je hem niet.
1: Nee, dit is
0: gun je niemand hoor.
1: Dit is triest, ja.
0: Dus ik wou wel even een momentje van Ronald Koeman inbellen. Want ja, ik ben heel vaak negatief over hem geweest. Maar nu leef ik toch echt wel even met hem mee. Ja. Momentje van bezinning.
1: Oké. Okay.

0: De Edgar Winter Group met Freeride hoorde je. En nou, dan duiken we de regio maar weer in. Want inmiddels is het kwart over. Meerdere webcams in Harderwijk zijn offline gehaald. Na kritiek op de privacy van inwoners en voorbijgangers. Camera's aan de Strandboulevard, Waterstadhaven en Havendam zenden niet meer uit. Ook webcams bij het station, de Jachthaven en de Markt zijn uit de lucht. Vorige week bleek dat de autoriteit persoonsgegevens kritisch is over openbare webcams waarop mensen herkenbaar in beeld kunnen komen. De privacywaakhond plaatste toen ook vraagtekens bij een camera bij station Harderwijk. De gemeente Harderwijk kondigde daarop aan met een reactie te komen. Ook de gemeente Elburg haalt webcams offline na kritiek van de privacywaakhond. Ja, dat gaat elkaar nog eens een keer flink bijten allemaal.
1: Ja, zeker. Want ik bedoel, bij de ene keer kunnen ze zien wie een mist wat, of een overtreding of weet ik veel wat.
0: Ja.
1: En bij de ander zegt ze, ja, de wet op de privacy, dat mag niet.
0: Nee, precies. En dan zal het verschil zijn als mensen zelf een camera hebben hangen ter bewaking van hun eigen terrein.
1: Ja,
0: dat is de gemeente misschien. Maar aan de andere kant dan denk ik, geef die camera's gewoon vrij allemaal.
1: Ja.
0: Dat gedonderde.
1: Van de andere kant, die privacywet, die maakt meer kapot dan dat je lief is.
0: Nou, precies. Dus, ja. En dan kunnen mensen zeggen, maar wat heb je te verbergen dan? Vind je het erg dat mensen jou zien lopen? Bro, of je dat nou via een cameraatje ziet, dat is er maar één. Of dat er 100.000 mensen in de stad zien dat je daar loopt.
1: Ik vind het, als je niks te verbergen hebt, maakt het toch niet uit?
0: Nee, dat lijkt mij ook.
1: Ja, maar ja.
0: Maar ja, goed, het is schijnbaar toch een ding.
1: Ja, denk ik wel.
0: Ontmoeting de proeverij in Ermelo, die zijn vanaf oktober 26 ook op maandag geopend.
1: Oh, dat waren ze nog niet.
0: Nee, dat waren ze nog niet. En ze doen mee aan de Nacht van de Pauw. Nou,
1: oh,
0: wat willen
1: wel
0: we nog meer?
1: Ja, dat is wel leuk. Ja.
0: En op maandag gaan ze open van 11 tot 4.
1: Ja.
0: Is duidelijk behoefte aan contact en gezelligheid. Op maandag zeggen eigenaar Tatjana Bos. Nou, goed bezig, nou,
1: dat
0: zouden
1: is,
0: we dan
1: dat
0: maar
1: is
0: denken.
1: Ook gezellig. Ik ben er met Herman ook wel eens wat gaan drinken of wat gaan eten, weet ik veel wat. Maar ik bedoel, dat zijn mensen met een beperking, hè, die dat regelen. Ja.
0: Bestond dat toen al, ja?
1: Dat bestaat al een hele poos. Ik weet niet hoe lang, maar...
0: In Ermelo?
1: In Ermelo, ja.
0: Ja. In Harderwijk, daar heb ik dan de laatste jaar, of 10 jaar geleden gewoond. En ook weer 10 jaar, daar hadden ze dat ook. Allemand.
1: Ja.
0: Allemaal heette dat. Maar in Ermelo wist ik helemaal niet dat hij al... Wel dat hij er zat, maar niet dat hij al zomaar...
1: Ja, die bestaat ook al een hele poos.
0: Nou, goed bezig daar.
1: Ja,
0: dus,
1: zeker. Ja, leuk.
0: Nou, en dan het programma van de Nacht van de Pauw. Daar gaan we het zomaar even over hebben. Laten we eerst maar even een plaatje doen. Want we hebben er ook nog 2 van jouw lijsten gaan. Waaronder
1: nog eentje.
0: Ja, welke dan?
1: Oh nee, je hebt gelijk. Ja, nog 2.
0: Oké.

0: Ja, toen jij een puber was of een jongere, zeg maar, toen had je nog natuurlijk geen boybands.
1: Nee, dat bestond helemaal niet, joh.
0: Nee, wat had je dan boven het bed hangen?
1: Filmsterren.
0: Filmsterren, oh ja?
1: Ja, Rock Hudson en Doris Day en,
0: ja,
1: Rock en dat
0: Hudson.
1: Soort. Ja.
0: En die was bij veel vrouwen en toen later werd pas bekend dat hij homo was.
1: Ja, hij was homo, hè?
0: Ja, hij had dat heel lang
1: maar
0: geheim
1: hij was een hele mooie man, hè?
0: Ja, en het heeft ook niemand geweten. Pas toen hij doodging aan AIDS.
1: Ja, toen kwam het een beetje te voorschijn.
0: Ja, toen was het van het was achteraf. En dan denk ik, dat was ook jammer dat zo'n man eigenlijk zijn hele leven geheim heeft moeten doen.
1: Ja.
0: Want in die tijd, man, als je dan als
1: rockster... Ja, dat kon gewoon niet, man.
0: Nee. Als je dat dan als je hem dan zag knuffelen met een vent, dan zou zijn carrière...
1: Oh man, dat kon toch heel niet?
0: Naar de Ratsmodee zijn,
1: zo
0: naar de Filistijnen.
1: Dat, ja. En alles en nog wat, ja.
0: Ja, precies. Maar dat, goed...
1: Nee, maar dat ging prima.
0: Maar die hing dus ook boven jouw bed?
1: Boven mijn bed ook, okay. Ja.
0: Ja, en
1: mooi, dat... Mooie man.
0: Ja, en wie hing er nog meer? Ben ik
1: nou, Cheryl Doris Day.
0: Doris Day?
1: Ja.
0: Wacht even, ga je nu ook nog uit de kast komen?
1: Nee, maar ik vond het wel leuk.
0: Doris Day, ja.
1: Ja. Ja, Doris Day had er twee, werd er geroepen en weet ik veel wat allemaal.
0: Doris Day had er twee. Ik heb, bij Marilyn Monroe zou ik dat kunnen verwachten. Oh, die op de twee. Ja. Maar bij Doris Day, dat was ook een hele nette, verstandige
1: keurige
0: vrouw.
1: Ja,
0: net zoals dus, jij eigenlijk.
1: Nee, zeker. Pas op. Maar ze is wel ook stokoud geworden, hè?
0: Ja,
1: in de 90 of zo.
0: Ja.
1: In heel eind in de 90.
0: Dan ga je dat halen, denk je?
1: Tuurlijk wel.
0: Tuurlijk ga je dat halen, ja.
1: Tuurlijk ga ik dat halen.
0: Nou, dat is mooi. Dan gaan wij weer even de regio in. Want het houdt nog niet op. Het programma van de nacht van de Pauw. Eens even kijken. Op het pleintje tegenover de Bruna kun je kijken naar acrobatiek en acrodans van Hoogtevree. Nou, laat het maar even om en om doen. Hè.
1: Ja, een kort comedyprogramma van Social Monks Comedy.
0: Dan een lancering van het Bruca, het Romeinse biertje van Museum het Pakhuis.
1: Camille de Dorpsdichter, workshop creatief taalgebruik van 8 tot 9 uur.
0: Bibliotheek Noordwest-Veluwe, Zadenboek Disco, een audiovisuele bibliotheekervaring de hele avond doorlopend.
1: En danspresentatie van Topsport en Dansstudio.
0: Filmhuis Ermelo laat filmfragmenten zien in de aankondiging van het nieuwe seizoen.
1: Kunstgalerie Stek, stroopwafelconcerten met live muziek met Ilse en Feriel en Snaar en Co. vanaf 6 uur.
0: In de klei, keramiek beschilderen de hele avond doorlopend.
1: Oranje Vereniging, grote buitenspellen de hele avond doorlopend.
0: Roverij de ontmoeting, workshops, spelletjes, pannenkoeken versieren samen met het Blindenmuseum.
1: Modeshow met collecties van verschillende Ermeloze modewinkels. Ook winkeliers en horecaondernemers in het centrum doen mee. Onder meer met proeverijen en speciale acties.
0: Kortom, je moet er wel zijn. De Nacht van de Pauw en dat is...
1: 18 september.
0: Overmorgen dus al begint het vanaf 6 uur zo'n beetje in het centrum van Ermelo.
1: Ja, leuk.
0: Heel veel plezier allemaal.
1: Ja, leuk als jullie dat... geniet ervan, zeg ik dan.
0: Ja, en dan hadden we het net over de proeverij, maar we hebben ook een proef met 7 geiten.
1: Dat heb ik gelezen, ja.
0: Na reguliere begrazing. Het is dus niet dat we 7 geiten gaan proeven, maar...
1: Is dat in plaats van schapen dan?
0: Dat denk ik. Ja. Dat gaan grazen om... ze hebben wel meer nieuwe dingen in Ermelo. Er wordt bijvoorbeeld een rotonde geopend deze week.
1: Ja.
0: Van grasasfalt.
1: Oh.
0: Ja. En dan wordt niet alleen rotonde, maar ook de fietsbaan en zo. Dat is asfalt gemaakt van olifantengras. Ik heb daar nog nooit van gehoord.
1: Ik ook niet.
0: Maar dus eigenlijk heb je dan een groene weg.
1: Ja.
0: Dus daar heb je een groene weg, maar dan moeten daar wel elektrische auto's op rijden. Hoewel, ik heb nog steeds moeite met een elektrische auto, is helemaal niet zo groen.
1: Nee,
0: want die batterij die erin zit, die doet volgens mij ook heel veel kwaad. Dan,
1: Het zal wel. Het zal onze tijd wel duren.
0: Olifantengras, asfalt gemaakt van olifantengras.
1: En hoe komen ze aan dat gras dan?
0: Ja, ik heb geen idee. Misschien dat ze olifanten gemaaid hebben of zo. ik had er nog nooit van gehoord.
1: Nee.
0: Maar schijnbaar is het een stevige... Ik zal het eens even gaan googlen.
1: Ja, doe dat eens even.
0: Een plaatje opzetten.
1: Daar hebben we wel even tijd voor.
0: Ja, dat gaan we wel even doen.

0: Zo, dat was hem. En ondertussen hebben we even wat zoekwerk kunnen doen.
1: Mm-hmm.
0: En we zijn eruit hoor, olifantengras. Het is ook bekend als miscanthus. Het is een snel groeiend hooggras dat zowel decoratieve als praktische toepassingen heeft. Olifantengras is een meerjarig gras dat van nature voorkomt in Azië en Afrika. Ja, daar waar olifanten voorkomen natuurlijk. En kan onder omstandigheden 2 tot 4 meter hoog worden met lange, smalle bladeren die tot 2 meter lang kunnen zijn. Staat bekend om zijn stevige halmen, volle blad en pluizige bloemen die in de late zomer verschijnen. Het groeit in pollen en loopt in het voorjaar opnieuw uit vanuit de wortelstok, waardoor één keer planten jaren plezier kan opleveren. Verder staat er niks over ivoren slachtanden of zo. Maar,
1: nee, dat niet. Maar ja.
0: Het is wel zeer veelzijdig.
1: Ja, het is wel
0: Een sierplant, het vormt een dichte wand. Ideaal is natuurlijke afscheiding om inkijk te verminderen in tuinen en landschappen. Maar bouwmateriaal, de vezels kunnen worden verwerkt tot biocomposieten en een milieuvriendelijk alternatief voor traditionele bouwmaterialen. Het is goed voor bodembescherming als biobrandstof en ook nog neemt het heel veel CO2 op.
1: Ja.
0: Dus op allerlei manieren.
1: Ja, dat is
0: goed
1: een super
0: bezig.
1: Plant. Ja,
0: man.
1: Ja. Ja.
0: Dus en dan maken ze dus ook. Ik heb net al even gekeken ook of er dan asfalt.
1: Ja, maar zoiets wordt er ook van gemaakt.
0: Ja, grasasfalt wordt er ook van gemaakt. Asfaltgras. En dan, als we dan toch nog in Ermelo zijn. De provincie weigert definitief natuurvergunningen af te geven voor de inslagerij Ducto. Het bedrijf is van mening dat de beslissing niet mag worden genomen.
1: Dan gaan ze toch weer in beroep.
0: Ach man, dat gaat.
1: Dat blijft daar aan de gang.
0: Gadverdamme, dat eende vlees moet al wel super oud zijn. Hoe lang dat al loopt.
1: Ja, maar
0: daar,
1: ik heb zondag nog eend Peking eend gegeten.
0: Ja, je kan beter hebben die rechtstreeks uit Peking overgevlogen.
1: Ja, ik denk ook. Maar dat zal ook wel gebeurd zijn.
0: We wachten het af. En dit vind ik ook weer zo'n kop. Ermeloze woningen worden gereserveerd voor ouderen vanwege forse toename van vergrijzing. Ja, dan moet je ze niet reserveren, dan moet je ze meteen doorgeven.
1: Dan moet je ze meteen geven, ja.
0: Ja, wat er is
1: zijn,
0: dat nou?
1: Er zijn vast wel oude mensen, ouderen, die graag kleiner willen gaan wonen.
0: Precies.
1: En dan en van hun grote huis en tuin en toestanden af willen. Maar dat moet je niet reserveren, dan moet je meteen zeggen aanbieden.
0: Ja,
1: klaar.
0: Precies. Als de vergrijzing al bezig is, dan heeft reserveren geen nut. Hoe lang wil je dan wachten? Totdat iedereen grijs is?

0: En dan weer ruzie gaan maken over wie het krijgt.
1: En dan zijn de haren ondertussen ook uitgevallen en noem maar op.
0: Precies. Dan de kunstroute hebben we al gehad. Ja. Dus dat kan weg. En dan de Ermeloze Plusband Band trapt het jubileumseizoen af van 25 jaar theater Dialoog Ermelo. Die dus geen eigen theater hebben. Dat moet dan in het Huis van de Stad. Bla, bla, bla.
1: Ja.
0: Maar de leukste coverband van Nederland, de Plusband, treedt op. Ze bestaan zelf ook over 20 jaar, dus ze hebben ook een reden om te feesten. En de band deed eerder al voorprogramma's van de Dijk en deelde podia met...
1: Ja, ze waren al aardig aan de weg gaan timmeren.
0: Ja, met Jeroen van den Boom en Tino Martin. En dit weekend staan ze weer op een plek voor hun allemaal begonnen is.
1: In Ermelo.
0: Namelijk, en daar komt het weer, de theaterdialoog Ermelo in de theaterzaal van het Huis van Ermelo. Jongen. Kwart over 8 op 26 september.
1: Ja, dat is volgende week zaterdag.
0: Ja, dus alvast veel plezier gewenst.
1: Ja, dat is leuk. Ja.
0: Dan gaan wij naar jouw laatste plaatje.
1: Ja, het helaas voor vanochtend de laatste.
0: Maar ik vind hem wel de leukste.
1: Oké.

0: En dat was een Rocky Baby Joyce McRae. Ja, ik vond dat zo'n leuk nummer. Dit, ja. Vrolijk deuntje.
1: Ja, dat is het ook. En lekker lang, hè?
0: Ja, ik heb in dit geval de langste uitgezocht.
1: Ja, dat zag ik.
0: Ik denk van, nou, laten we
1: er maar hadden even nog even tijd, dus het kon.
0: Ja, precies. Ja. Dat dus. Eens even kijken. Dan hebben we alle nieuwtjes gehad. Gaan we alleen even kijken of er nog wat bij zit bij de headlines. Zit er nog wat nieuws bij?
1: Ja, dat is een droneaanval bij een bus van Oekraïne.
0: Oh, nou hebben ze de Russen het weer op de bussen
1: jongen. Ja, 5 doden, man.
0: Oh, bij Russische droneaanval op een passagiersbus in Oekraïne zijn 5 doden gevallen. Ook raakten 7 mensen gewond. Ja, dat je tanks aanvalt of dat je vliegtuigen aanvalt of wat dan ook. Maar bussen en treinen.
1: Maar ik bedoel, zo precies hetzelfde als ze scholen bombarderen. En dat soort
0: dingen. Ja, die Russen die hebben nergens moeite mee.
1: Ja, die hebben het nergens over. Ja.
0: Kanonnen voeren alles en iedereen, zelfs eigen soldaten zijn op kanonnen voeren. Dus,
1: ja,
0: dat is ook een manier van omgaan met mensen natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Ja.
0: Ja.
1: Het is net zo erg als de Hitler...
0: Ja, ik ben alleen benieuwd bij die trein die ze een paar dagen geleden hadden aangevallen.
1: Ja.
0: Dat daar net voor Polen en net daarvoor was er ook een andere trein met allemaal... Als ze die nou hadden neergeschoven, want dan moet de NAVO... Ja, daar kunnen ze niet anders dan ingrijpen.
1: Dan moeten ze ingrijpen, ja.
0: Maar
1: en dan zitten we met z'n allen in de oorlog, hè?
0: Ja,
1: dan zijn we mee betrokken, ja.
0: Ik heb toch ergens het idee dat het bij de NAVO... Astrobaan komt ook weer mietjes zijn, dat ze dat niet doen.
1: Nee, ze durven niet, hè?
0: Nee, ik
1: dat
0: heb
1: idee
0: het
1: had ik ook. Want dan hadden ze toch al lang ingegrepen.
0: Nou, dat bedoel ik. Ja. Dus ik weet het allemaal niet.
1: Nee,
0: het is allemaal een stoer praterij. Ik denk, maar die Poetin die trekt dadelijk gewoon aan het lang. Eind.
1: Ja, het zou best kunnen hoor.
0: Ja, er zijn een heleboel Nederlanders die al voor Poetin zijn. Die er helemaal zien zitten en ook vinden dat dat...
1: Ja, maar dat is... En ik bedoel, dan is het... Hoe heet die Amerika?
0: Die met Trump.
1: Is eigenlijk, die is eigenlijk ook ongemerkt... Is die ook voor de Russen, hè?
0: Ja,
1: voor Poetin,
0: maar
1: dat merk je ook.
0: Hij krijgt ook niks van elkaar.
1: Nee,
0: met
1: natuurlijk
0: Poetin,
1: niet.
0: Dus
1: hij was toch de vredestichter.
0: Ja,
1: het is nog veel erger geworden.
0: Binnen 24 uur
1: het is nog nooit zo erg geweest als dat.
0: Dat bedoel ik.
1: Verschrikkelijk.
0: Maar dan hebben we nog wel een goed bericht in Ermelo. Aanstaande zaterdag.
1: Ja.
0: Dan is de Nacht van de Pauw. Maar tot de Nacht van de Pauw begint, van 10 tot 3, kun je verse, warme, gerookte zalm krijgen.
1: Oh, krijgen?
0: Nou,
1: nee,
0: krijgen
1: kopen.
0: Niet, maar heerlijk mooie, warm, gerookte zalmmoot.
1: Oh,
0: 7 euro per stuk. Ja, ik heb geen idee hoe groot een zalmmoot is.
1: Nou, dat kan best een moot zijn, nog? Een beste moot.
0: Een beste moot, maar 7 euro, is dat in verhouding dan met een beste moot?
1: Nou, dan heb je wel een beste moot, ja.
0: Een beste moot?
1: Ja, zeker.
0: Nou.
1: Want ik had er een gekocht en die moest ik dan eigenlijk zelf bakken. En die was 4 euro of zo.
0: Voor een moot, dus als je 7 euro hebt,
1: heb je wel een flinke moot. En dit is vers gerookt, man. Dat is helemaal super lekker.
0: Ja, alleen zie je nou ergens een...
1: Ja, je kan via de app opgeven dat je hem komt halen. Maar waar moet je hem halen dan?
0: Ja, precies. Ja. Maar dat zal dan in de app staan.
1: Ja, dat zal wel. Ja.
0: Nou, dan noemen we het nummer maar even. 06-208-96-535.
1: Ja.
0: Dus 06-208-96-535.
1: Ja.
0: En er zijn er een hoop die schreeuwen nu naar de radio. Ja, maar ik heb nog geen pen.
1: Nee, maakt niet uit.
0: Ik doe het altijd 3 keer.
1: 3 keer. Ja.
0: 06-208-96-535.
1: Nu weet je het haast uit je hoofd.
0: Dan moet je het bijna uit het hoofd.
1: En ik vind nu dat die... Ik weet niet van welke visboer dat is.
0: Dat is van Leo.
1: Van Leo, maar ik had eigenlijk verwacht dat er hier wel een mootje zou liggen.
0: Ja, precies. Een lekker mootje. Dat we eens even kunnen proeven hoe lekker dat mootje dan wel is.
1: Want we maken wel reclame voor hem natuurlijk.
0: Ja. Leo aan de Zeeweg in Ermelo. Ja, meer werk ook niet, Leo.
1: Leo.
0: Wij zitten aan de Brinkstraat 91 te putten, Leo.
1: We gaan zo meteen naar huis, maar volgende week zitten we hier
0: ook. Zitten we hier weer. Ja. En we laten ons graag verrassen door een flinke zalmmoot.
1: Ja, lekker warm gerookt
0: en wel.
1: Vers gerookt.
0: Ik heb vroeger ook altijd gerookt, dus ik kom altijd goed terecht.
1: Ja, ik ook. Ik heb vroeger ook gerookt.
0: Nou, kijk eens aan, dan komt hij helemaal goed terecht.

0: the Eurythmics. Met I Save the World Today. Hebben wij min of meer aan bijgedragen, Trace?
1: Natuurlijk. Ja, en ik vind dit trouwens een heel mooi nummer.
0: Ja, het is ook een fijn nummer. En we hebben toch gezorgd dat de mensen van de straat bleven. En lekker thuis voor de radio gingen zitten. Dat ze geen domme dingen konden gaan doen.
1: Nee,
0: ga je nog leuke dingen doen vandaag?
1: Ik ga vandaag, wat ga ik doen? Nou, ik denk het niet. Niks bijzonders.
0: Je hebt weer een verrassingsdiner vanavond?
1: Nee, want dat zou gisteren zijn. Oh. Want ze moeten op woensdag, ze hebben een hond gekocht, een puppy. Ah. Ja, en dan moeten ze op puppycursus vanmiddag.
0: Dat is elke woensdag dan voorlopig?
1: Ja, woensdag, maar dan gaat het etentje op naar de dinsdag.
0: Oh,
1: maar,
0: dat is dan...
1: Ik had dus gisteren een andere afspraak, dus ging het gisteren niet door.
0: Wat voor hond hebben ze gekocht?
1: Een oud Duitse herder.
0: Een oud?
1: Ja, dat is dus een heel klein soort herder.
0: Oh.
1: Ja, nee, maar dat is een oud.
0: Ik ben een oude van 27.
1: Nee, maar het is een puppy en het heeft ook lange haren. Dus,
0: een oud Duitse herder. Klein met lange haren.
1: Klein en lange haren, ja.
0: Nou, dan maar hopen dat het niet gaat regenen, want dat gaat zo stinken, hè?
1: Ik snap toch niet wat ze allemaal met dat gedoe moeten, maar doe maar. Ja. Ze vinden het leuk. Nou, dat, ja.

0: I can't stand the rain. Lijkt zonnig buiten nu op dit moment, dus we zwijnen er weer doorheen.
1: Ja,
0: we gaan doei zeggen.
1: We gaan doei zeggen. Nou ja, het was weer me zeer aangenaam en gezellig allemaal. En ik zou zeggen, heb het goed. Hou het goed. Dag.
0: Ja, en ik zeg ook, doe geen gekke dingen. Wees lief voor elkaar. Laat veel horen van me aanstaan. En dan komt het vanzelf allemaal goed.

0: Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer zijn de algemene politieke beschouwingen begonnen. Het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar. Pro-leider Klaver is de eerste spreker. Hij begon zijn betoog over de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Klaver werden toen in een ongehoord tempo huizen, deltawerken en bruggen gebouwd. Hij ziet een groot contrast met nu. Klaver vindt dat de afgelopen kabinetten weinig voor elkaar hebben gekregen. Met name aan klimaatverandering gebeurt er te weinig, vindt hij. Bij een Russische droneaanval op een passagiersbus in Oekraïne zijn 5 doden gevallen. Ook raakten 7 mensen gewond. De aanval was in de buurt van de havenstad Nikopol in de zuidoostelijke regio Dnipro. Die regio ligt in de buurt van de Oekraïnse frontlinie en is vaker doelwit van de Russische aanvallen. Ook zijn vannacht in Oekraïne fabrieken en de energieinfrastructuur aangevallen. Daarbij vielen geen gewonden. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten. Ook komt von der Leyen morgen met een social media verbod voor kinderen jonger dan 15 jaar. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18, later vanavond en vannacht wordt het weer droger. Dit was het NOS-journaal.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
4: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
5: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
6: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: Dit is Lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie op je nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Langs de A28 bij Nijkerk en Putten zijn dinsdag hooibalen in brand gestoken. De politie onderzoekt de incidenten en kan nog niet bevestigen dat boeren achter de actie zitten. De branden zorgden voor flinke rookontwikkeling langs de snelwegen. Volgens Rijkswaterstaat waren de branden rond 2:00 middags niet meer van invloed op het verkeer. In Stroe in de gemeente Barneveld vond daarnaast een protestactie plaats bij de N310 met meerdere tractoren. Daarbij werd eveneens brand gesticht. De politie zette korte tijd de mobiele eenheid in. Ziekenhuis in Jansdal heeft een vernieuwde website gelanceerd met medische informatie in begrijpelijkere taal. De website is ontwikkeld samen met patiënten, ervaringsdeskundigen en maatschappelijke organisaties. Bij de vernieuwing werkt het ziekenhuis onder meer samen met Vluchtelingenwerk, het taalhuis van de Bibliotheek Noordwest-Veluwe en Flevomeer Bibliotheek en ouderenorganisatie ANBO-PCOB. Medische termen zijn waar mogelijk vervangen door eenvoudigere woorden en teksten zijn herschreven en overzichtelijker ingedeeld. Met de vernieuwing wil St. Jansdal de website beter laten aansluiten bij de behoeften van patiënten en bezoekers. En tot slot, inwoners van het buitengebied van Putten kunnen opnieuw meedoen aan het beplantingsproject Putten in het Groen. De gemeente en de Stichting Landschapsbeheer Gelderland bieden advies, ondersteuning en subsidie. Het gaat onder meer om knotwilgen, elzen, struweelhagen en hoogstambomen. Met de aanleg van landschapselementen willen de initiatiefnemers de biodiversiteit versterken en het landschap verbeteren. Op woensdag 23 september is er om 19:30 een informatieavond in het gemeentehuis aan het Fontanusplein. Belangstellenden kunnen zich daar aanmelden voor een kosteloos adviesbezoek aan hun terrein. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Weilo FM. Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. Dat zei hij op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens hem tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. D66-fractievoorzitter Paternotte zei dat dat vooral aan de houding van Klaver zelf ligt. Bijvoorbeeld door niet ook met een rechtse partij als JA21 om tafel te willen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier, later president van Kosovo. Europese commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese Veiligheidsraad wordt opgericht zonder de VS. Die raad zou naast de NAVO moeten bestaan en ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden erbij moeten zitten. Von der Leyen zei dat de Europese Unie snel onafhankelijk moet worden en voor de eigen veiligheid moet zorgen. In Parijs is een medewerker van de naschoolse opvang veroordeeld tot een jaar huisarrest omdat hij 9 meisjes seksueel heeft misbruikt. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar. De slachtoffers waren 5 tot 10 jaar oud. De 38-jarige man raakte hen aan op de rug, billen en in één geval onder de kleding op de geslachtsdelen. De man komt 10 jaar onder toezicht van de reclassering. En ook mag de Fransman zijn hele leven geen werk meer doen in de publieke sector of werk waarbij hij in contact komt met kinderen. Het weer, een afwisseling van zon en soms stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 18. Morgen eerst droog, later meer bewolking en regen en dan opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Woensdagmiddag van 1 tot 3. De hoogste tiet voor afslag 11 op Veluwe FM. Je wekelijkse dosis 50 plus preparaten voor radioactiviteit. Uit de jaren 80.

0: Goedemiddag mensen, hartelijk welkom bij aflevering 342 van Afslag 11 op de woensdag 16 september 2026. Met Afslag 11 begin je goed in de tweede helft van de week, de verjaarskalender, de 2 van 2 met René de Tukkers tip, maar ook andere leuke platen die perfect passen bij de weekthema's. Deze week zijn dat onder andere de opruimdag, de dag van de vrede, de verjaardag van onze grootste fan en de week tegen het pesten en die week van het werkgeluk. Een hele week geluk, dat is toch ook veel. Waar de jaren 80 ons muzikale DNA bepaalt. Slaan we ook andere leuke platen niet af. Afslag 11, Middle of the Week Radio. Ja, we moeten even 10 minuten lenen van Jacques, hè?
1: 10 minuten maar, ja. Want?
0: We zijn wat te laat begonnen.
1: Ja, nou, kijk, we zijn natuurlijk gewoon om 1 uur begonnen.
0: Oh, maar, gelukkig.
1: Ja, jij was... Je had de verkeerde tijd in de gedachten.
0: Ik had een West-Duitse tijd had ik in mijn gedachten, inderdaad.
1: Geeft niks. Het is ook gek, want eigenlijk zijn we er helemaal niet natuurlijk.
0: Hè? Alle twee niet, hè?
1: We zijn allebei op dit moment op vakantie.
0: Ja, ik zie jou helemaal in de verte, in de zon.
1: Ja, zeker. Nou, ik zwaai even naar je. Ja. Dat is, er zit wel
0: en
1: een kleine zetje.
0: En daarna, na jouw vakantie, moeten we het even hebben over de nieuwe werkwijze, hè?
1: Ja, dat gaan we zeker even doen.
0: Maar we beginnen de 2 van 2 met René met een break.
1: Nou, daar is hij al, hè? Even lekker stofzuigen, jongens.
0: Ja. Yeehaw!

klas, aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je wilt toch rapper worden? Rappers voor me.

0: man op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: gewoon op de reunie.
1: Pesten.
2: Reunie. Ja. Ja, dat was voor de week van het pesten.
1: Ja. Hij is behoorlijk gepest, hè? Natuurlijk met zijn hazellip, denk ik. Tenminste, daar ga ik even gemakshalve van uit.
2: Ik denk niet met zijn dikkerheid, nee.
1: Nou, dat had hij misschien ook nog wel. Dat weten we natuurlijk niet. Tenminste,
2: Volgens mij is het lange dun.
1: Ja, dat zie je niet, maar je weet natuurlijk niet hoe hij als tiener was.
2: Ja, nee, dat is waar, inderdaad.
1: Dat weten we niet.
2: Dan is hij vet afgevallen.
1: Ik was vroeger ook hartstikke dun, natuurlijk, hè?
2: Ja.
1: Dus
2: er was nog mensen. Kent u dat verhaal nog met die pakje check in zijn achterzak? Nee.
1: Nou.
2: Er waren sportbroekjes met achterzakken. Dat waren speciaal voor de rokers, hadden ze die. Die kon je bij Mosterd kopen. Oh nee, Sporthuis Hoyting.
1: Hoyting, ja.
2: Sporthuis Hoyting koop je die. En dan zei je, ik wil het Vanelle broekje. Ja, dan kreeg je dat inderdaad.
1: Zonder vloei.
2: Twee gele streepjes aan de zijkant. Nou, zo waren ze het. Zo,
1: ja, nee, helemaal waar. Je hebt helemaal gelijk.
2: Dus. 16 september, jongens.
1: Ja, dat is het vandaag
2: dat
1: al.
2: Is, Fleur Agima.
1: Dat is jouw vriendin, denk ik, hè?
2: Ja, zeker. Ik raak altijd opgefleurd. 50 lentes.
1: Nou, gefeliciteerd, Fleur.
2: Marit van Bohemen, 55. Mark Anthony, 58 alweer, jongens. Zou je niet zeggen, hè?
1: Nee.
2: Rob Campus, 66. Tegenwoordig heel gelukkig in de liefde weer, begreep ik.
1: Hoe is dat zo?
2: Gijs Scholten van Aschat.
1: Ja,
2: dat is 67. David Copperfield. Een mysterieus muziekje voor het even. David Copperfield op de grond.
1: Erbij,
2: 70. Mickey Rourke. 74. Dat had niet iedereen in gedachten.
1: Nee, dat is een bijzondere leeftijd voor hem.
2: De man met een van de mooiste tv- en radiostemmen als commentator. Theo Reitsma.
1: Theo, de beste die er was.
2: 84 mensen.
1: Ja.
2: Die verzon geen dingen, net zoals Theo
1: Theo die was van de feiten. Ja. We moeten wel heel even zeggen dat er, mochten er mensen op de verjaardagslijst staan die helaas er niet meer zijn, dan is dat omdat het deze uitzending in januari al is opgenomen.
2: Ja,
1: dus,
2: dat klopt inderdaad. Leni het Hart. Ja.
1: Van de Pieterburen dingetjes. Ja,
2: ja, het 85 mensen.
1: Oké, nou, we gaan het. Leni die doet het nog wel, denk ik.
2: 1949,
1: hoor.
2: De Verenigde Staten lanceert de V2-raket met de Java-aap Albert 3.
1: Ja, die is goed, hè?
2: Jongen, waarom moet die gast dan 3? En niet
1: blijkbaar
2: alleen
1: zijn,
2: Albert.
1: Blijkbaar zijn er twee daarvoor geweest.
2: Ja, die zijn niet teruggekomen.
1: Nee, maar komt Albert 3 wel terug?
2: Albert 3 komt om het leven als de raket na 10 seconden na de lancering explodeert. Dan zou de Partij van de Dieren toch... Ja. Die zou gewoon zeggen, doe die gewoon Albert.
1: Ja.
2: Ik kan pakken gewoon eentje uit Ermelo. Huppakee, stop die erin.
1: Huppakee.
2: Alles voor de dieren. 1978 in Iran verwoest een beving tussen de 7,5 en de 7,9 de stad Tabas. Er komen ruim 15.000 mensen om. In 2007 het Nederlands hockeyteam wordt Europees kampioen. En in 2009 als protest van de lagere melkprijzen gieten de boeren 3 miljoen liter melk uit in de Waalse Chini Rivier. Dat was een witte zooi. En het is internationale dag voor het behoud van de ozonlaag. En daar hebben we Dragostea di Tentai.
1: Ja, die hadden we daarvoor.
2: Okay.
1: Maar het is ook september. En daar kan Neil Diamond fantastisch mooi over zingen.
3: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you.

0: Ja, Dolly, die kon er wel met je dol, hoor.
1: Nou, dat mag je wel zeggen, hè.
0: Want een beetje humor had ze zeker.
1: Hoe
0: had ze
1: ook alweer
0: tweeënhalve week geleden, volgens mij.
1: Ja,
0: alweer.
1: Die is al een
0: ondertussen
1: beetje
0: ondertussen had Phil Collins er ook al wel mee kunnen stoppen. Maar dat
1: is misschien al wel gebeurd.
0: Ja, dat hebben we niet meegekregen, Arnie.
1: Nee, in principe...
0: Tenminste, niet on the radio, hè.
1: Voor ons doet hij het nog.
0: Nee, maar het is, ik vond het een aangenaam persoon. Ja. En ze kon natuurlijk fantastisch zingen.
1: Ja,
0: maar een mooie dosis zelfspot, maar ook gewoon... ad rem humor, dat zat er echt goed in.
1: Uitstekend marketingproduct.
0: Zeker
1: hè?
0: Twee grote marketingproducten.
1: Ja, ook dat nog eens een keer.
0: Heeft ze inderdaad,
1: en de blonde pruik.
0: Ja.
1: Moet jij eens kijken, jongen, hoe ver je kan komen.
0: Die kon je wel om een paar centjes sturen.
1: Dat dacht ik wel.
0: Wij hebben op de donderdag zitten er ook op ertussen.
1: Dus morgen.
0: Ja, dan begin ik even met degene die de goede marketing... de videobanden, de VR2 Max'en.
1: Joep Klinkerbijl?
0: Nee, Bas van Toor.
1: Oh, Bassie.
0: Die heeft zijn eigen videocollectie natuurlijk. Eigen opnames in Amerika.
1: Helemaal waar, maar...
0: die had
1: ook een kleine disclaimer weer, hè? Want...
0: dat is onvoorbaat.
1: Het zijn broze gezondheid.
0: 91 inderdaad. Dat zou maar zo kunnen.
1: 91.
0: Ja, 91. Evert Zantegoed, 65. Ellie Lust, 60. Koen Wouters, 59 lentes. Anastasia, 58, dat had ik niet verwacht. Ik dacht dat hij wel wat jonger zou zijn. In 1882 de oprichting van de Nederlandse Schaatsrijdersbond. Ja, dat zal binnenkort wel weer beginnen natuurlijk.
1: Ja, dat is al begonnen. Die gasten zijn volop in training natuurlijk.
0: Ja, maar wedstrijden toch?
1: Ja, dus als het een beetje, ik denk, wintertijd, dan gaan we beginnen.
0: Oké, dan hebben we nog een maandje.
1: Zeker.
0: 1931, de RCA brengt haar eerste grammofoonplaat uit. 1958, de eerste aflevering van Pipo de Clown op de Nederlandse tv. Ik begreep dat Pipo de Clown, die heeft dat lopen, heeft hij gekopieerd van een van onze grootheden van onze groep, hè?
1: Nou, dat zou mij niet verbazen.
0: Nee, hè?
1: Het schijnt dat Charlie Chaplin daar ook naar gekeken
0: inderdaad.
1: Heeft in het verleden.
0: Ja.
1: Dus,
0: ja, maar die kwam er ook zo uit met die voeten, hè?
1: Dat was voetjes eerst,
0: dat was de voetjes eerst, inderdaad. 1978, het Camp David-akkoorden tussen Egypte en Israël worden gesloten. Nou, dat is één groot feest daar altijd.
1: Nou.
0: 2014, de rommelende vulkaan Mount Mayen in de Filipijnen wordt door... Bij de rommelende vulkaan worden 32.000 mensen geëvacueerd.
1: Dat is best veel, hè?
0: Zeker. In 2023 wielrenster Demi Vollering sluit de ronde van Romandie winnend af. Ja, die doet een beetje pokercharretje. Alleen Pokey is
1: die ging,
0: serieus
1: een paar weken geleden onderuit, hè?
0: Plat op zijn kranes gegaan.
1: Ja. En een kei, daar moet je niet overheen fietsen, zeg maar.
0: Nee, maar in zo'n groep zie je dat niet.
1: Nee, en weg was hij.
0: Als zulke jongens een sleutelbeen breken, dan is dat inderdaad door iets wat onverwachts gebeurd. Want
1: dat klopt.
0: Hij is volgens mij...
1: Hij kan goed sturen.
0: Ronde van Vlaanderen ging die mee. Oh nee, was het Milaanse Remo ging volgens mij knetter uit op zijn muil.
1: Ja, maar ging wel gewoon verder.
0: En toen ging gewoon verder. Ja. En nu had hij het stuur vastgehouden. En dan
1: is het klaar. Dan is het
0: 21, 22, 23. U kunt stoppen.
1: Auf Deutsch.

0: Hoe zou het met hem zijn, met Mark?
1: Dan ga ik zo even navragen. Kijk, want 58 in die business kan je dan niet zo heel veel meer hoeven te verkopen. Maar dan kan het nog wel steeds zo zijn dat je daarvan kan leven, om maar zo te zeggen.
0: Dat zou
1: zo zijn. Dan gaan we even aan Mark vragen. Ik vraag even aan AI wat Mark zijn vermogen zou kunnen zijn.
0: Zeker.
1: Dat doe ik ook even straks van Bart Lichtaart. 52 lentes, de kleine ziekenhuismedewerker. Waltertje Schram, 58. Oud-collega.
0: Oud-collega.
1: Oud-collega, mensen. Ja. Siebert van Linden, gelukkig geen collega van jou geweest.
0: Nee, ook geen
1: oud-collega. Nog een jonge hond, 36.
0: Ja, maar zijn leven is denk ik wel in Nederland wel voorbij, denk ik.
1: Zeker. Ik weet niet of hij stiekem nog wat achterover hebt gedrukt.
0: Nou, ik hoop het wel voor hem, want anders wordt het lastig.
1: Fred van Leer.
0: Fred!
1: slaan ze wel lekker met zijn zweep, mensen. 50 lentes.
0: Kijk eens.
1: Ronaldo, is dat de dikke?
0: Ik denk het wel, ja. De Lima dinges?
1: Ja.
0: Ja, dat is de dikke Ronaldo.
1: Dikke Romario. Ronaldo bedoel ik. 50 lentes, mensen.
0: Ja.
1: De cheater, Lance Armstrong, 55.
0: Hele bandjes.
1: Monique Kleeman, is dat de pot of de niet-pot?
0: Ik denk dat het de niet-pot is. Maar jij hebt het belletje.
1: Ik ga het even de belletje erbij.
0: Hoppakee,
1: ik denk ook dat het er niet was. Ja. 61. Fitzing. 63. Leonie Jansen, 71. Geboortedag van Hans Vermeulen in 2017. Ons ontvallen mensen, 9 jaar geleden alweer. 1851. De eerste publicatie van de New York Times.
0: Kijk eens.
1: En in 2019. Advocaat Dirk Wiersum wordt slachtoffer van een liquidatie.
0: Ja, dat is
1: mogelijk gaf puntje de opdracht van een moord. We durven die naam niet uit te spreken, want wij zijn bang voor represailles.
0: Ja, daarom. Voor je het weet zitten ze in de kelder van Veluwe FM en dan.
1: Het is heel donker, dus dan kunnen we niks identificeren.
0: Nee, zeker niet.
1: 2022, als het er al trouwens op de 17e of de 18e doen, is het op zich geen probleem. Hè?
0: Dat zijn we nog niet.
1: Nee. 2022, voor het WK wielrennen in het Australische Wollongong, wint Ellen van Dam van Dijk het derde wereldtitel met het tijdrijden.
0: Dat kan zijn goed, hè?
1: Ja, ze is nu volgens mij bijna aan het afbouwen.
0: Ja, dat klopt. Dat was hem.
1: Ik ga even wat opzoeken en dan kom ik straks even op
0: Doen
1: terug,
0: wij,
1: mensen.
0: Doen wij even de verjaardag van Koen Wouters.
1: Ja.
0: Verlangen, want dit is het origineel, mensen. Dus niet van Quincy of zo, hè? Van Verlangen.

0: Jeremy.
1: Zo is het. Pearl Jam, mensen. Ja. Ik had de bel er even bij gepakt.
2: Ja,
1: tweemaal.
2: Hoort. Dubbele bel.
1: Ja, inderdaad. Mark Anthony, die is met een geschat vermogen net onder het van Nico.
2: Net dus, onder Nico?
1: Kan die dan stoppen met werken? Want Nico zal stoppen met
2: dat
1: werken.
2: Dat is zeker. Dan kan, als hij er net onder zit, dan kan hij stoppen.
1: 72 miljoen mensen.
2: Ah, oké. Okay. Nou, dan hebben we geen medelijden met Mark Anthony.
1: Nee, nope. Op zijn 58ste, mensen.
2: Ja, zeker. Dat is, nou, hebben wij nog even, hè?
1: Yes,
2: hè?
1: Ja. Dat gaan wij denk ik niet halen.
2: Denk ik ook niet. Nee. Ja, ik hoop wel dat we het gaan halen. Ja, maar niet die 72 miljoen op de 58.
1: Ja, dat inderdaad. Want dan
2: wordt lastig.
1: Zou ik zeker nog ambiëren om nog een dag minder te gaan werken.
2: Ja, ik ook.
1: Monique Kleeman, die is inderdaad, zoals wij wisten, al 30 jaar zeer gelukkig met haar Jeroentje.
2: Kijk, heel goed. En die andere is dan Suzanne.
1: Ja.
2: Suzanne is van de vrouwen.
1: Suzanne is onder andere van de vrouwen.
2: Ja.
1: En dan zingt ze ook wel eens een liedje. Oh nee, de VOF de Kunst heeft een liedje voor haar gemaakt.
2: Wij zijn ook van de vrouwen, hè?
1: Wij zijn ook van de vrouwen.
2: Dat is ook zo.
1: En de gepensioneerde schoolmeester Jacques is ook van de vrouwen, volgens mij.
2: Jacques van Zanten?
1: Jacques van Zanten, ja. 19 september, mensen.
2: Nou.
1: Laten we hopen dat hij als verjaardagscadeau een overwinning van zijn voetbalclub krijgt. 67 lente.
2: Gefeliciteerd.
1: Charlie Luske, 48. Jimmy Fallon, vind ik ook altijd wel grappig, 52. Ja. Candy Dulver, sweet as candy, 57. Nou, Rodgers, dat is toch echt de discoman, 74.
2: En straks een plaatje die hij geproduceerd heeft.
1: Ja.
2: 74?
1: Ja. 1916, de oprichting van de Noorse voetbalclub FC Beurde Glimt.
2: Nou.
1: Die dachten ze bij NEC een paar weken geleden makkelijk te kunnen hebben.
2: Nee,
1: maar het was even een kleine vergissing.
2: Want
1: die halen toch ieder jaar toch wel volgens mij de tweede ronde.
2: Ja, dus die zijn veel beter.
1: Dat zie ik van onze club van Rode Wit nog niet helemaal gebeuren.
2: Nee, denk ook niet.
1: Een paar puntjes kan ik nog maar... Hè?
2: Ja,
1: maar zoals
2: misschien.
1: Dat Viking, hè?
2: Ja, van Wiki de Viking is dat.
1: Hoe kunnen die in godsnaam dan Champions League halen?
2: Geen idee, weet ik ook niet. Ik heb het niet uitgezocht, maar ik had ook geen beeld erbij. Nee.
1: Ongelooflijk. Volgend jaar zit de Noorman er ook bij, van het andere Scandinavische land.
2: Ja.
1: Viking en Noorman.
2: Ja,
1: 1928, de steamboot Willy van Walt Disney wordt vertoond met daarin voor het eerst Mickey Mouse.
2: Nou Willy?
3: Yo, Willy!
1: Ja,
2: oké. Okay.
1: Ja, Willy.
2: Oké. Okay. Ja.
1: 1982, Scott Feldman zet het eerste emoticon, de smiley, op een online bulletinboard. Nou, als hij dat had geclaimd, dan had hij daar toch mooi wat aan kunnen verdienen.
2: Dan was hij een soort Mark Anthony geworden.
1: In 1997, de autotune. Hebben we daar niet Madonna voor van de laatst gehad, toch?
2: Nee. Ja, dat zou kunnen. Ja,
1: laatst Madonna voor gehad.
2: Ja, dat klopt.
1: Dankzij de autotune is Madonna toch nog aan haar derde carrière begonnen.
2: Ja.
1: Bijna uit het bejaardenhuis getrokken. Dan kunnen valse noten kunnen weer fijn klinken.
2: Zo is het ook.
1: In 2022 de staatsbegrafenis van Queen Elizabeth in Londen. En in 2025... Carpet Ride is failliet verklaard. Dat is echt een zo'n te weten, mensen.
2: Nou, Carpet Ride. Bij deze. Status quo. Together.

0: Let's Dance. Ja, dat is in september. Kan dat op een oktoberfeestje binnenkort, hè? Zeker. Die beginnen nu allemaal rond deze periode.
1: Ja, ik kan het zeggen. Dat is, het heet Oktoberfest, maar het is over het algemeen altijd in...
0: Volgens mij, als ik me niet vergis, begint dat in deze week, zeg maar.
1: Nou, doe maar even een belletje dan, zometeen.
0: Nu in Duitsland zit je er middenin, om het zo te zeggen.
1: Nou, we zitten er middenin, hoor ik net. Ja. Mooi, man.
0: Hartstikke leuk.
1: Hey, daarvoor hadden we Let's Work Together van Status Quo.
0: Ja.
1: En dat gaat natuurlijk over het werkgeluk. Hele week lang, mensen.
0: Een hele week lang. En die week, hoe bevalt dat, Harry, tegenwoordig? Een vierdaagse werkweek?
1: Nee, dat gaat 1 oktober pas in.
0: Dat
1: weet ik nog niet.
0: Maar je hebt een klein beetje ervaring. 1 keer in de maand, toch?
1: Ja, 1 maandag in de maand. De derde maandag in de maand was ik vrij. En nu ben ik vanaf 1 oktober alle maandagen vrij.
0: En ik moet eerlijk zeggen dat het went, hoor.
1: Jij doet dat al, hè? Jij hebt dan de vrijdag. Ja. Maar ik geloof dat het heel snel went. Ja, dat denk ik ook wel.
0: Ja.
1: En dat is ook prima.
0: Ja, zeker. Ik bedoel,
1: lekker.
0: Zolang je niet 7 weken weg bent in 1 keer.
1: Nee.
0: Zo'n maandagje, dan kan je inderdaad...
1: Kan prima.
0: Zo is het.
1: Kan allemaal prima uit, mensen.
0: Ja, mensen, dus. dan gaan we gewoon een keer live op de woensdagmiddag.
1: Kan zomaar. Ja,
0: en dan kan
1: we de vrijdag en de maandag even in en ruilen we die in voor de woensdagmiddag. En dan kunnen we...
0: Jacques, die kan alle plaatjes dan aan elkaar
1: knopen. Snacks meenemen.
0: Dat
1: dan kunnen we 3 uur achter elkaar snacks eten.
0: Ja, nou, en dan kunnen we de herfst top 40 met hem
1: doornemen. Dat zou ook leuk zijn, want de zomer is natuurlijk voorbij. Dus,
0: ja, dus we beginnen weer aan een nieuw lijstje, mensen.
1: De blaatjes gaan weer vallen.
0: Ik zou zeggen, vanaf 3 uur is die klaar voor u, mensen.
1: Oké, nou mooi, man. Heb je nog een dagje?
0: Ik heb nog 1 dagje. Dat is Henk Schuur. Henk Schuur is dat eigenlijk, hè?
1: Ja, Henkie, 20 september is dat, hè?
0: Die heet helemaal geen Henk, die heet Henkie. Henkie Schuur.
1: Henkie Schuur,
0: 56.
1: Oude keeper van Evenzee.
0: Zo is het. Hopelijk komt hij weer snel bij ons, hè?
1: Ja, zou mooi zijn.
0: Laura Dekker, 31 ook alweer,
1: dat
0: mensen.
1: Dat is het zeilmeisje, denk ik.
0: Het zeilmeisje, inderdaad. Ja. Pietertje Derks, 42. Hey, Henke Larsson. Dan zijn we naar de eerste wedstrijd van Henke Larsson. Was jij toch bij, of niet?
1: Dat zou ik niet meer weten, Albert.
0: Dat Van Loen een penalty miste. Toen hadden wij volgens mij kaartjes gekregen.
1: Was dat de eerste wedstrijd van Henke?
0: Ja, was de eerste wedstrijd van Henke. Het was een beetje winterse wedstrijd. Het was een winterse transfer, was het.
1: Ja.
0: 55 mensen. Richard Witsje, 57. Het zijn allemaal voetballers, jongens.
1: Ja.
0: Erwin Koeman, 65. Henkie Hofstede, 75. Jantje Hendricks, die is denk ik van normaal, hè?
1: Nee. Van Doe Maar. Straks een blaadje voor,
0: Watje,
1: hè?
0: Ja, zie
1: zeker.
0: Ja. Zeven. Watje, die kennen we ook toch?
1: Watje,
0: ja. Die wonen toch op de plein bij Henkie
1: Ja, zeker. Die woont nu bij mij in de straat, zeker.
0: Watje. Ja. Sophia Loren, laten we hopen dat die nog onder ons is. 92 mensen.
1: Weten we ook niet. Disclaimer.
0: 1932, de naam Zuiderzee wordt officieel gewijzigd in het IJsselmeer. In 1946 het eerste filmfestival van Cannes. In 2017 Tom Dumoulin wint als eerste Nederlandse wielrenner ooit een individuele tijdrit op het WK. En in 2018 bij een treinongeluk in Os komen 4 jonge kinderen om het leven. De trein botst op een stint. Nou, dat is eigenlijk voor nog steeds helemaal niet afgerond, hè, wat nou aan ligt.
1: Blijft een naar verhaal.
0: En het is ook de World Clean-up Day. One Hit Wonders hebben wij het net even benoemd buiten de uitzending om.

0: Ving, maar voor haar heeft dit wel heel wat centjes opgeleverd.
1: Zeker,
0: denk ik,
1: mensen. Dat is een mooi, schattig, aandoenlijk plaatje.
0: Ja, en, het is gewoon een wereldhit geweest.
1: Zo is het. En van één wereldhit kan je best rondkomen, volgens mij.
0: Ik denk het wel. We zouden dat eventueel ook aan onze eigen Ermeloze zanger te kunnen vragen. Dus Egbert, als jij...
1: Nou, Egbert, daar je geniet er wel van, hoor.
0: Horen wij dat
1: ze
0: graag.
1: Wel verdiende pensioen. Geen vetpot, alhoewel. Als ik zo rond zijn middel zie, dan kan dat best.
0: Nee, Egbert is behoorlijk afgevallen, jongens.
1: Ja?
0: Zeker, ja. Ik denk dat... maar serieus. Dat is, je hebt het niet gezien. Ik heb dat vorige week... een paar weken geleden.
1: Het is net zoals mijn buurman. Ja. Het is een beetje een jojo.
0: Ja, dat is waar.
1: Dat, en dat is het, ze genieten van het leven natuurlijk.
0: Ja, op en neer.
1: En het gaat er dan op een of andere manier bij hun ook sneller aan.
0: Het gaat er sneller aan, maar dat is eigenlijk altijd zo. Hè? Het komt met de sneltrein en het gaat weer weg met paard en wagen, zei Jeroen
1: zo.
0: Schuur altijd.
1: Nou.
0: En daar had hij helemaal gelijk in. Dus dat is een ziek idee. Ja, dat is nou eenmaal zo. Maar Egbert is inderdaad wel, ik denk dat hij, als je het vergelijkt, wel een kilootje of 12, 13 al kwijt is.
1: Nou, hij had heel graag dit jaar nog naar Ameland gewild, maar dat zit er vooralsnog niet in, want we komen niet aan de vijfde man.
0: Nou, nog niet, maar daar hebben we in het volgende uur nog even een plaatje voor.
1: Dat
0: dus,
1: is goed.
0: Maar we gaan dit uur afsluiten, Albert.
1: Met
0: dus,
1: John Yet the North Beats.
0: Nou, even lekker rock en rollen, jongen. Tot zo.
1: Rock and roll.
0: Aan de andere kant van twee uur. Nou, Joan, zet hem op.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem besloten. Begin van de maand trok een groep zwaar bewapende mannen door het dorp in Gelderland. Er werd geschoten bij het huis van Jan G., die wordt beschuldigd van drugshandel. Een beveiliger kwam om het leven. In de dagen daarna werden tientallen verdachten opgepakt. Pro-leider Klaver trapt de algemene politieke beschouwingen af door te herhalen dat er te weinig aan klimaatverandering wordt gedaan door het kabinet. We missen een adem van grootsheid, zei Klaver in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Eerdmans van JA21 haakte meteen in op die woorden door te zeggen dat burgers de miljarden die worden besteed aan klimaatbeleid liever in hun eigen portemonnee hebben. En daarmee is het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar begonnen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier en later president van Kosovo. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen nadat zondag een goudmijn instortte. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. Het weer, wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Lokaal kan het onweren. Aan zee waait het hard en het is zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt en droog, later vanuit het westen regen en dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
5: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: Woensdagmiddag om iets voor 1 rap ik altijd op mijn rem. Hoogste tijd voor afslag 11 op Veluwe FM.

0: Goedemiddag mensen, hartelijk welkom bij uurtje 2 van aflevering 342 van afslag 11 op de woensdag 16 september 2026. Vanuit de verre tropische landen presenteren wij u afslag 11. Met afslag 11 begint u goed in de tweede helft van de week. De verjaardagskalender, de 2 van 2 met René, de tukkerstip. Ook andere leuke platen die perfect passen. Zit een Italiaans hoesje. Maar ook andere leuke platen die passen bij de weekthema's. Deze week staan het onder andere de opruimdag, de dag van de vrede. De verjaardag van de grootste fan. En de week tegen het pesten. En de week van het werkgeluk. Waar de jaren 80 ons muzikaal DNA hebben bepaald. Slaan we ook andere leuke platen niet af. Afslag 11, middle of the week. Radio.
1: Ja, yeah, dit zijn wij.
0: Hey, even een gewetensvraag, want je hebt de planning natuurlijk helemaal in je hoofd. Zijn we al begonnen aan de Champions League?
2: Jazeker.
0: Ja?
2: Ja.
0: Hebben we de eerste wedstrijd gewonnen?
2: Dat durf ik helaas niet te zeggen.
0: Ik denk dat we gewoon kunnen zeggen dat we die niet winnen, maar dat durf jij nog niet.
2: Nee, zeker niet. Nee.
0: Oké. Nee. Is het dan koffie of thee voor jou dan?
2: Nou, dat zal ik jou vertellen. Ik ben meer van de koffie en jij bent meer van de thee natuurlijk.
0: Zo is het. Maar in dit geval drink je soms hier ook nog wel eens een heerlijk bakje.
2: Een bakje pleur.
0: Pleur.
2: Gadverdamme nou zeg. Heerlijk. De twee van. Door, over en onder. Kies zelf maar dan, hè.
0: Ik neem

0: Met wie zingt hij dit eigenlijk?
1: Georgia. Ja, de sidekicks krijgen tegenwoordig ook gewoon steeds meer roem en ere en glorie.
0: Nou, daar lijkt het wel een beetje op.
1: Ze denk ik niet mee in recettes.
0: Als je naam erop staat, dan denk ik wel dat je toch wel iets daaraan overhoudt. Okay. Denk ik wel,
1: dat zou dan mooi zijn. Maar het valt mij wel op dat zie je tegenwoordig steeds meer. Dan dacht je toch van, nou, vroeger was dat nummer toch van die. Maar er zitten tegenwoordig nog twee of drie andere namen bij.
0: Wisten we dat
1: die
0: niet,
1: die hebben dan in een achtergrondkoortje gezongen.
0: Dat dacht ik ook, dat het Koffie of Thee, dat dat van Donnie was. En dat blijkt Frans Duits ook gewoon buiten zitten.
1: Ja, dat was toen de kibbeling, zeg maar, uit Palingdorp ingevoerd werd.
0: Kibbeling sound.
1: Ja, we zijn dat inderdaad samen besloten dat jij doet koffie en ik doe de thee dan, zeg maar. Hè?
0: Lekker bij kibbeling, gadverdamme. Hey? Ja. Nou, thee kan nog wel, maar koffie niet, hoor.
1: Ben jij over het algemeen wel een niet van de rauwe vis, hè? Maar gewoon kibbeling.
0: Ik vind paling wel lekker. Ja? En zalm grote vind paling, ik ook, zeker.
1: Grote zalm.
0: Ook, gerookte zalm vind ik ook lekker. Ja.
1: Maar
0: ik vind het? Een sliptongetje lekker, maar... haring of zo.
1: De kassa trekken hoor ik hier, hè? Er wordt gewoon een serieuze kassa getrokken dan.
0: Zeker,
1: hè?
0: Ja, je moet wel een beetje lekker eten, hè?
1: Maar zoals je dan in Italië of in Spanje of wat dan ook. Ja. En dan ga je dan altijd zo'n vismarkt op en dan kun je je wel beheersen.
0: Nou, dat kan ik me zeker beheersen, want ik vind het niet lekker ruiken, denk ik namelijk.
1: Ja, je weet, het is wel altijd grappig, want in Frankrijk waren we er nu laatst ook aan. Ja. En dan heb je zo'n dorpsmarktje en dan heb je dan toch zo'n soort centraal gebouw. En dan zit er van alles, de bakker en de slager en de dingen. En er liggen de hele grote vissen liggen
0: met die
1: erop.
0: Grote ogen.
1: Maar die zien wij hier gewoon nooit. Tenminste, ik kom nooit echt bij de visboer.
0: Maar die zie je niet bij ons liggen. En daar liggen ze allemaal in het ijs, hè, over het algemeen.
1: Ja, ja. Lekker
0: koud.
1: Na te eilen, zeg maar, hè. Voor weinig, denk ik, mensen.
0: Zeker voor weinig.
1: En Jewel heeft daar een liedje over geschreven, mensen.
0: Daar gaan we zitten.
1: De vis is heel gevoelig. Mm.

weegt rond 10. Niemand die het stoort, dat het stiller is geworden. Men heeft alles al gehoord. Alles is nog bij het oude, er valt niet zoveel te beleven. Met september komt de koude en het duister rond 7:30. Al heb je dat idee, ik word

0: Waterkerke, want ze worden weer devoot. Alles is nog bij het oude.
1: Alles is nog bij het oude.
2: Maar wij worden wel steeds ouder, zegt hij.
1: Dit heeft
2: dus
1: hij
2: een beetje. Dit is een Belgische kleinkunstenaar.
1: Ja, Wim de Kraan.
2: En dankzij mijn vriend AI. Dat is niet die DJ, hè?
1: Nee, dat is L.
2: Ja, maar die heeft natuurlijk overweegt ook zijn naam te veranderen.
1: In AI, ja, dat snap ik.
2: Maar septemberplaatje, u hoorde het, hè? September, 6:30 wordt het alweer donker.
1: Hij is, ja.
2: Het kan eens wat mistroostig geworden.
1: Ja, het is de blaadjes.
2: En wat mij opvalt, Harry, jij wandelt natuurlijk met de hond.
1: Ja.
2: Ik kom dan meestal in het bos, niet met de hond om zo te zeggen. Nee. Maar de zwijn is alom aanwezig.
1: Overal is alles omgeplocht, hè? Dat bedoel je.
2: Dat waren jaren dat het niet zo was, maar nu is het echt gewoon... Ja. Hij komt de dorpskern binnen, want ik denk dat er, gezien het aantal bladeren wat al gevallen is de afgelopen weken, dat er weinig tevreden voor hem is.
1: Nou,
2: dus
1: dat
2: is een slechte barst, zo zouden ze zeggen.
1: Ja.
2: Dus het wordt hard werken voor de zwijn.
1: En dan kunnen wij weer een zwientje tikken natuurlijk, hè?
2: Dat
1: kan
2: zou
1: gewoon op
2: mooi in de Vriezen mee kunnen nemen naar Ameland dan, hè?
1: Oh, dat lijkt me een goed idee.
2: Hey, maar we hebben EJ de V, die kan hem dan
1: even
2: een kopje weer kleiner maken.
1: En die kan hem ook even vullen en gewoon netjes in mooie stukjes...
2: Vroeger pakte hij ze gewoon bij de hand, hè? Kon hij nog zo hard lopen en pakte hij ze erop. En nu doet hij tegenwoordig, hij lijkt er ook een beetje op, zeg maar.
1: Ja.
2: Dus gaat hij zoals een soort barbapapa in het bos zitten. En dan komen ze naar hem toe... En dan pakt hij ze.
1: Dan pakt hij ze. De zwijntjes.
2: Ja, en nu is het gewoon een watje.
1: Ai, ai, ai. Hoppakee. Echt waar, jongens.
2: Ja.
1: Hey, Jan Hendricks, hè?
2: Ja.
1: Die doet het nog wel.
2: Ja.
1: En dit
2: as
1: was...
2: As we speak, hè? Mea culpa.
1: Dit was de laatste hit van Doe Maar, hè?

0: Nou, weet ik niet, maar ik denk...
1: Als het niet echt nodig is.
0: Nou, dat sowieso. Ja. Ik denk van, god, als er inderdaad 50.000 euro op spel staat en je hebt enorme kutkaart, ja, dan denk ik niet dat ik met glazen gezicht kan zeggen, ik zit er lekker in, jongens.
1: Ja, nee. Zeg,
0: nog even een nobeltje, mensen.
1: Ja, acht keer de boer.
0: Zo is het.
1: Ja. Nee, dat gaat niet.
0: Richard Bakker kon het altijd wel.
1: Die kon het wel. Ja, die is wel een goede poker.
0: Ja,
1: ja, zeker. Maar staat alleen zijn leeftijd
0: is... ja, 9 maandag, 21 september.
1: Ah, kijk.
0: De leeftijd is onbekend.
1: Onbekend?
0: Ja.
1: Ja, hij is ook al 50, denk ik, inmiddels.
0: De volgende ga ik even het belletje bij doen. Want ik geloof, die Stefan Alders, die is toch niet al 100 jaar 36? Die is toch gewoon...
1: Ja...
0: Is hij nog steeds 36?
1: Ik denk dat hij nu 36 wordt.
0: Oké, okay. Nou, we gaan het even opzoeken, mensen.
1: Ja, ga maar opzoeken.
0: René Dijkhuis... Hij is echt 57 bij mensen.
1: Meen je niet. Echt waar, jongen? Is hij jarig?
0: Ja, de grote Dijkhuis. Dat zou je echt niet geven. De allergrootste Dijkhuis.
1: Van harte gefeliciteerd, Nijs.
0: Ja. De regelneef van afslag 11, om het zo te zeggen.
1: Ja, zeker. Dat
0: hij
1: is
0: nog steeds geen 5 man voor het weekend bij elkaar gekregen. Dat is dan een klein hiaat.
1: Sluiten we dit uurtje mee af.
0: Maar Pascal zit daar echt op de aas.
1: Die zit er bovenop. Ja, maar het wordt lastig.
0: Jason Derulo, 37. Elise Schaap, ook een grappig 44. Wordt de dag van Mark de Hond, 2023 ons ontvallen. Liam, altijd gezellig. Gallagher,
1: oh.
0: Ja, 54. Dirkje Scheringa, 76. Stephen King, 79. 1937. G.R.R. Tolkien publiceert The Hobbit. Heeft hem geen windeieren gelegd.
1: Okay.
0: Ja, misschien daarna pas echt groot geld gaan verdienen. Yeah. 2000, de fusiebesprekingen tussen British Airways en de KLM lopen op niets uit.
1: Ja.
0: Gingen we maar chansen met de Fransen.
1: Chansen met de Fransen.
0: 2012, Project X in Haren.
1: Ja, dat denken ze met veel plezier aan terug, denk ik niet.
0: Ja, dat zou je ook niet meer kunnen bedenken.
1: Nee.
0: Duizenden mensen.
1: Ging liep behoorlijk uit de hand.
0: Zo is het. Nou. 2023, de Nederlandse elektronica-keten BCC is failliet. Het is allemaal faillissementen, mensen.
1: Ja, dat gebeurt af en toe, hè.
0: Zo is het. Maar het komt ook dat je dat ergens vandaan haalt, hè. Dat is wel knap dat ze dat gewoon in het nieuws feitjes...
1: Iemand heeft dat ergens genoteerd en dan dat pik ik dan op.
0: Zo is het. En het is ook de Internationale Dag van de Vrede. En Jacques start daar het volgende uur start hij even met de vredesplaat, hè.
1: Ja, wij hebben ook een vredesplaat. Oh, niet bij Jacques. Altijd even voorbij komt.
0: Zijn muze.
1: Ja, zeker. Ja, maar niet nu.
0: Moet je ons niet gelijk wegdrukken nu als je het zo meteen hoort.
1: We willen
0: de show afmaken.
1: Geen bluff, Jacques. Nee. Maar wel eerst even geen bluff, maar dit is luf.
0: Ja, ik pies erop.
1: Proost.

0: daar willen we natuurlijk geen van al,
1: nee. Dat is een lichte entertainment die nog het thema raakt, hè, het pesten.
0: Ja.
1: En ze zingt er, het is een vrolijk plaatje.
0: Ja.
1: Maar het gaat er natuurlijk uiteindelijk niemand willen inderdaad pijn lijden, om het zo te zeggen.
0: Hè. Zeker niet.
1: Als het niet hoeft, hè.
0: Nee, precies.
1: Die tandarts van een paar weken geleden, ja, dan moet je even doorheen, om het zo te zeggen dan. Hè.
0: Ja, dat was pittig, hè?
1: Was zeer pittig, ja. Mensen. Daar hebben we het een paar weken geleden hebben we het erover gehad.
0: Dus,
1: maar het was niet fijn, maar dat hoort er eigenlijk wel even bij. Ik heb een kleine...
0: Jawel.
1: We hebben een hiaat, mensen.
0: Ja.
1: Want ik mocht de maandag 21 september noemen.
0: Ja.
1: En toen hebben we Stefan Aalders, gewoon 36. Maar dat is al jaren.
0: Dus we hebben even de almachtige gevraagd.
1: Ja. En we hebben de AI geraadpleegd. Het lijkt erop dat zijn Facebook niet helemaal up-to-date is. Want volgens de beleving moet hij eigenlijk al 42 zijn. Ja. Zou je niet in beide gevallen niet zeggen. 36 niet en 42 niet. Nee. Maar een charmante skileraar, mensen. Die kunt u zo straks weer aan de piste tegemoet komen.
0: Hij doet deze winter mee met BNB Vol Liefde. Hè? Daar zit hij in.
1: Oh?
0: Ja, zeker.
1: Ik dacht dat hij nog steeds gelukkig was in de liefde.
0: Gelukkig? Hij is misschien wel gelukkig. Dat zou kunnen.
1: Maar toen ik dat net googelde, inderdaad zag ik BNB Vol Liefde.
0: Zeker, daar zit hij in. Dat is,
1: en de clue weten we nog niet dan.
0: Nee, dat mag niet verteld worden.
1: Mag niet dus, verteld worden, maar je hebt niet een lieftallige vrouw bij hem gezien.
0: Ik zie hem nooit, dus, want hij zit voornamelijk in
1: de horeca. De winsport, helemaal doet hij niet meer.
0: Geen idee, daar kom ik niet, hè. Tenminste, bijna niet.
1: Oh ja, mag je niet meer komen, hè?
0: Dus, nee, verbod.
1: Een beest van de zender was het altijd vroeger, jongen.
0: Oude lampenhanger.
1: Voor mij is er inderdaad, dat verbod is al een poosje afgelopen, maar hij laat zich nauwelijks meer in de Ermeloze horeca zien.
0: Zeker. Veel te duur, jongen.
1: Veel te duur, inderdaad. Jantje, die loopt binnen op hem. Maar dat is op zijn kinderen, denk ik, hè?
0: Dat denk ik ook, ja. Niet op die van mij. Of tenminste, niet op mij. Nee, wel op die van mij, maar niet op die op mijn konto.
1: Maar vroeger noemde hij dat, was daar een voor geiletheid.
0: Ja, maar moeten we niet eerst even nog een dagje verjaardag doen? Of wil je meteen even de Duitse dingen
1: zien? Ik wil die een richtig geiletheid van Ben Zucca, wil ik jij
0: niet. Ben Zucca,
1: jongen. Ja.
0: Slecht voor je, Zucca. Weet je?
1: Zucca is richtig.
0: En daarna hebben we Robby.
1: Zucca is ja ganz geil.
2: Ich könnt's kaum erwarten.

0: Mega Jam.
1: Verder dan ooit.
2: Blijf rustig, mensen. Blijf rustig. Afslag 11.
1: Dicht bij huis. Rustende wapens nodig.
3: Afslag 11 op Veluwe FM.

0: Ja, de muzen van onze, hoe heet dat, grote DJ na ons, hè?
1: Ja.
0: Jacques.
1: Jacques van Strien.
0: Zo is het. Nederjam.
1: U hoorde een klein jingle.
0: Rob krijgt iedere week wat kleine recetten komt hem toe, hè?
1: Ja, nou, de erven.
0: Ja, de erven
1: van,
0: inderdaad. Maar is dat inderdaad met zo'n klein shotje, jingletje?
1: Dat weet ik niet. Ik denk dat, geen idee eigenlijk of daarvoor betaald moet worden. Het zou mij...
0: De man die de erfraai groot heeft gemaakt. Maar die kan dat natuurlijk wel bekostigen, hè?
1: Dat lijkt mij wel, ja. Of dat denk ik ook.
0: Of Veluwe FM tikt dat gewoon voor de
1: dat kan zou natuurlijk wel kunnen, hè?
0: We hebben één dagje verjaardag nog. Ja. Dat is de dag voordat het echt gaat gebeuren, mensen. De dinsdag, de 22e. Zanne Hans. Tot het bijna niet. 42. Jortje Kelder, 62. Joan Jett, 68.
1: Hey, daar hadden we een plaatje van.
0: En die andere ook nog. Andrea Bocelli, 68.
1: Ook nog eens.
0: 1949. De Sovjet-Unie brengt zijn eerste atoombom tot ontploffing. Ik had wel eens willen weten waar ze dat gedaan hadden.
1: Ja.
0: En 1994. De eerste aflevering van het programma Friends. Dat is ook altijd leuk geweest. 2016. Rusland gaat primaire radarbeelden van de MH17. Die boven het oosten van Oekraïne uit de lucht zijn geschoten. Overdragen aan Nederland. Nou, volgens mij is dat ook nog steeds niet afgehandeld.
1: Nee, niet helemaal.
0: In 2021 op het WK wielrennen in België haalt de Nederlandse wielerploeg zilver op het gemengde ploegentijdrit onderdeel. En het is ook, dat hadden we als tweede plaatje in het uur, de Wereldkoffiedag.
1: Iets over Ameland maar even doen?
0: Of Koffie Annan.
1: Koffie Annan?
0: Oh, Ameland. Hartstikke mooi. Heel goed idee.
1: Goed idee.
0: Ja.
2: Wij gaan niet naar Ommen, niet naar Giethoorn of naar Vught.
3: Oh jee.

in dit jaar. Wordt het pijn, verdriet of soms jeuk? En gaat Egbert weer door zijn nest heen om 5 uur 's nachts?

0: Mannen, kijk naar buiten, de noorderzon is daar. Vlug even douchen, je scheren, je haar doen en klaar. En om 10 uur de afvaart. En dan wachten. Dan wachten we weer tot volgend jaar.
1: Ja, dat zou dus inderdaad zomaar kunnen. Dat het inderdaad volgend jaar pas wordt.
2: Ja, ja, ja, want dat wij weer er wordt druk geleurd voor die vijfde man. Hè, ja, om die minimum aantallen te krijgen. Anders is het niet rendabel.
1: Dan, dan wordt het hem niet.
2: Nee, want dan moeten we een liter per persoon opdrinken.
1: Nou, dat gaan we niet doen.
2: Dat gaan we niet doen, inderdaad.
1: Dit is too much voor mij.
2: Zeker. Ja. Die ene keer was ook al volgens mij van de meeste too much van Noble.
1: Denk ik.
2: Alhoewel
1: ook.
2: Sommige mensen het nog steeds nu al een beetje kunnen verwerken. Hè? Nu is ze wel weer een nobeltje.
1: Oh ja, zeker. Maar dat is
2: daarna,
1: altijd... Kijk,
2: dat
1: is meestal. Hè? Dat
2: ik vind het wat zwaar.
1: Een paar dagen daarna denk je, ik drink het nooit meer. En uiteindelijk... Ja,
2: ik
1: dan,
2: heb het toch wel met Bacardi. Die, en als het die lucht ruikt, dan hoeft... Ja, en met jenever heb ik ook eens een keer met, met iemand gehad, zeg maar. Na een fles Pisang Amman kreeg ik een glaasje jenever erbij. En,
1: dat viel niet goed,
2: dat
1: hè?
2: Dat viel niet goed. Ik heb nog even snel de thema's, of kan dat niet?
1: Ja, de thema's. Ja, voor volgende week. Zeker.
2: Dan valt Gert voor jou in. Hè?
1: Ja, Gert is. Want volgende week ben ik nog steeds op vakantie. Tenminste, dat is goed. Dus wel, hè? Ja, ja, lekker hoor.
2: Dan is het de Week van het Hart.
1: De Week van het Hart.
2: Ja, dat is een plaat over een hart. Of hart.
1: Ja, ja.
2: Of,
1: dan kunnen we even een groef of iets
2: wat
1: bij
2: gaat je aan het hart, om zo te zeggen.
1: Precies. Of hart met een D natuurlijk. Zeg, kan ook.
2: Ja, chatbot. Daar had jij iets van te vertellen.
1: Het schijnt dat de meeste bedrijven hebben... vroeger had je natuurlijk klantenservice. Kon je gewoon een nummer bellen of mailen. Maar tegenwoordig krijg je dan contact met een chatbot. En 7 op de 10 mensen die via een chatbot bij de klantenservice terechtkomen, die komen niet verder. Die worden gewoon niet geholpen. En die kom je in een soort van loop. Elke keer moet je dezelfde kwestie weer aan maken.
2: Kan ik me wel iets van voorstellen, ja.
1: En je komt niet verder.
2: En je moet
1: dus
2: gewoon dan die chatbot misleiden.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Dan moet je gewoon zeggen dat er iets wel klopt, in plaats van dat het niet klopt. Ja. En dan ga je misschien door.
2: Nee, ik had het laatst met de krant. Die kwam iedere keer op zaterdag niet. En toen heb ik inderdaad maar moeten misleiden om iemand aan de lijn te krijgen. Ja? Want anders gaat het niet lukken.
1: Nee, dan word je gewoon afgescheept.
2: Daarna hebben we ook nog de verjaardagen van de DJ's en de inval-DJ.
1: Ja.
2: Want as we speak, morgen is dat dus. Hè? Dan mag jij verjaren.
1: Nee, dat is volgende week. Hè? Het is nu 16 september.
2: Nee, het is nu...
1: In
2: die week natuurlijk.
1: Ja,
2: hè?
1: ja.
2: Nee, dat zeg ik toch. Nee. Het is dinsdag 22 september. Het is de laatste dag. En de dag daarna...
1: Je hebt net dinsdag opgelezen. Ja, maar zitten nu op 16 september.
2: Ja, maar ik bedoel... De kalender... Ja. De dag
1: De eerste
2: daarna.
1: Dag. Ja.
2: 56 lentes, Huppakee. Mensen.
1: Ja, ook nog
2: Wie
1: een
2: kan
1: keer.
2: Het zich nog heugen?
1: Nou, ik niet.
2: Toen kende ik hem al bijna, volgens mij.
1: Ja, zeker. We gaan al een tijdje mee.
2: Ja.
1: Ja, dat klopt.
2: En die vrijdag erop, de 25e, is de man die mij gaat assisteren.
1: Ja, Sinterklaas zelf.
2: Dus ik denk sowieso plaatjes van de dijk, want dat is een gemeenschappelijke deler, om het zo te zeggen.
1: Dat gaan we zeker doen. Dat komt goed.
2: En we hebben het straks al benoemd. We zitten al een poosje in de herfst, want die is veel vroeg gekomen.
1: Ja, de blaadjes zijn gevallen.
2: Officieel zitten we in de herfst, mensen.
1: Dat is helemaal waar. Dus herfstplaatjes, de chatbot, Week van het Hart.
2: En de DJ's.
1: En de DJ's.
2: Dus waar kunnen wij de DJ's mee verwennen? Anne, welke plaat zou jij graag voor Harry aan willen vragen, om zo te zeggen? Hè?
1: Nou, we gaan het horen.
2: Ik denk knetterharde muziek, want bij het woord hart heeft hij al iets ingevuld.
1: Oké, stuiteren mensen.
2: Zo is het, lollies in zijn mond.
1: We gaan
2: strak erop.
1: Er een eind aan breien, Albert. Ja, Jacques die neemt het over als het goed is.
2: Zo
1: maar,
2: is het.
1: En volgende week ben jij er met Gert. En dan over 2 weken dan zitten we samen.
2: De gevoelige plaat van Johnny Cash. Starten we nu in.
1: Zo is het ook. Tot volgende week, mensen.
2: Kraakhelder.
1: Tenminste, tot over 2 weken. En jij tot volgende week.
2: Krijgen we daarna nog tijd voor de Sandy Coast?
1: Ja, ik denk het wel.
2: Hij is
3: I hurt myself.
2: Doei.
3: Tot volgende week.

0: Afslag 11 op Veluwe FM.
1: In the whole wide world and she was pretty.
2: Veluwe FM. Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
3: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
4: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
3: Ook als je Strout nog helemaal niet kent.
4: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
3: Wow, klinkt gezellig.
4: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. De toegang is gratis.
3: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
4: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de open dag.
5: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
6: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. D66-fractieleider Jan Paternotte blijft tijdens de algemene politieke beschouwingen herhalen dat hij benieuwd is naar de ideeën uit de oppositie. Hij probeert zo steun te krijgen voor de begroting die het minderheidskabinet nodig heeft. Oppositiepartijen vinden juist dat D66 een keuze moet maken over hoe het verder moet. Over links of over rechts. Maar Paternotte zegt dat het niet om een keuze tussen links of rechts gaat, maar dat hij op zoek wil naar een ruime meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gazastad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen over de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gazastad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. De klokken van de Sint-Janskathedraal en het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig niet bespeeld. Volgens de arbeidsinspectie kunnen de bijaardiers hun werk niet veilig doen in de torens. Ook bezoekers mogen voorlopig niet in de torens komen. Hoe de arbeidsinspectie tot de conclusie is gekomen dat de torens onveilig zijn, is nog onduidelijk. De gemeente wacht nog op het rapport met de onderbouwing. Al zeker 600 jaar bespeelt een bijaardier de klokken van de Sint-Jan in Den Bosch. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A28 naar Utrecht, tussen Den Dolder en Utrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
11: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
12: Groene, groene, groene.
13: Hart. Het groene hart van je radio.
2: Veluwe FM.
13: is 3 uur.
14: De beste nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Strien.
15: Nederjam.

beste nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Strien. Nederjam.

0: en een heel hartelijk welkom. Daar zijn we weer. Neder Jam is op je radio. Het is even na drieën op de woensdagmiddag. En dan weet je het wel, het Nederpopfeestje van de week. Alleen maar hits van de afgelopen 6,5 decennia. Nederpop, in welke taal dan ook. Als het maar Nederlands artiesten zijn. En dat gaan we vandaag ook weer vieren. Zo dadelijk krijgen we in de eerste half uur de best verkochte Nederpopplaten. Eindigend op het jaar wat eindigt met een 9. Dus denk aan de best verkochte plaat van 69, 79, 89, 99 en zo straks 2009. Vervolgens zitten we weer midden in het seizoen van de beste zangers. En afgelopen zaterdag was Busy daar. En daar waren een paar pareltjes bij. Nou, die kunnen we natuurlijk niet achterlaten. Je hoort het origineel van die pareltjes. En dan hoor je de vertolking die we op zaterdag hoorden in het programma. Dat in de tweede helft van het uur. En nog wat mooie live muziek. Een paar Nederhits. En dan is het uur weer vol. Welkom bij een nieuwe aflevering van Neder Jam.
1: Jam.
0: Zoals beloofd, de negentjes staan een beetje centraal hier bij ons. We gaan terug naar 2009. Cressip ging uit elkaar en later zouden ze natuurlijk terugkomen, dat weten we allemaal. Maar dat jaar gingen ze uit elkaar en hun afscheidssingle was heel toepasselijk. Sweet Goodbye.

0: Ik heb ze vaak live mogen zien hoor. Jacqueline Govaert, zowel solo als met de band Cressip. Vorig jaar nog in Apeldoorn in Orpheus. Was fantastisch. Sweet Goodbyes, de best verkochte plaat van 2009.
1: De beste Nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederchannel met Jacques van Strien. Nederhits.
0: Ja, deze had ik eigenlijk nog beloofd. Vorige week hebben we hem veel te kort kunnen draaien. Dat was eigenlijk een schande. Die werd een beetje weggeknepen door de reclames. Doen we deze keer helemaal over. Hier is Rolf Sanchez met zijn allernieuwste. Hier is Marcia.

0: lekker hè, nu eventjes helemaal Masha. En ik heb je vorige week van alles verteld over de oorsprong van dit nummer. We moeten terug naar 1964. Dusty Springfield bracht hem uit. Daarna de Bay City Rollers in de jaren 70. Samantha Fox deed het nog een keertje over in de jaren 80. En in de jaren 0 hadden we de band Volbeat. De Deense band die ik op Bospop zag afsluiten op de eerste dag. Fantastische band trouwens. Denk aan Lola Montez enzovoort. En zij deden hem ook in 2005. En dit is dan de 2026 uitvoering van niemand minder dan Rolf Sanchez. Een beetje in het Spaans, een beetje in het Nederlands. Dat zijn we van hem gewend. De man is geboren in Colombia, in Bogota. Woont natuurlijk al volgens mij een hele tijd in Ede. En daar vandaan vormt hij toch wel zijn Nederlandse carrière. Met Emma Heesters en met allerlei andere artiesten. Volop vorm aanneemt. We krijgen volgens mij een tweede avontuur nog te horen in de samenwerking met Busy en Kraantje Papi. Ik heb zin in de zomer, man. Ja, dat wordt een beetje rare timing trouwens. Hè, nu de zomer bijna afgelopen is. Maar goed, dat maakt niet uit. Hey, we gaan door met de Nederdecennia. Die komen aan. Plaatjes van de vorige eeuw. En het zijn allemaal 09'tjes.
1: Nederdecennia.
0: En we beginnen natuurlijk in de jaren 60 zoals altijd. En natuurlijk is dat dan 1969.
2: Een hit van toen.

0: En de formatie Zen en Her van de gelijknamige musical Her. En de grootste nederpophit van 69.
1: Nederdecennia.
0: En we gaan decennium vooruit en dan gaan we natuurlijk naar de 70 jaren. Dat snap je wel.
2: Een hit van toen. Alle.
1: Jaren 70.
2: 1979.
0: Ik was een heel groot fan in de tijd van de Golden Earring. Ik zag ze regelmatig voorbij komen in het programma Los Vast van Jan Rietman. De oude luisteraars onder ons weten dat nog wel, hè. En Bombay was mijn eerste kennismaking met die band. Fantastische plaat. En toen was het eventjes stil en toen kwam dit van dit nummer voorbij. Weekend Love. En het greep me echt bij de strot. Fantastisch nummer van George Kooijmans.

0: Een van de allergrootste hits van de Golden Earring, geschreven door George Kooijmans. Als ik goed ben geïnformeerd. Weekend Love. De best verkochte Nederpop single van 79.
1: Nederdecennia.
0: En dan gaan we een verrassing krijgen in de jaren 80, hoor. Misschien weet je het wel, hij was toen zo populair.
2: Een hit van toen. Gouden ouwe.
3: De jaren 80.
4: 1989.
0: Deze klanken die voeren ons terug naar de hoogtijdagen van deze man. Alhoewel, ik vraag me wel eens af, gaan die hoogtijdagen nog altijd door? Want hij is geen week niet op tv. Hij staat nog steeds in een volle arena elk jaar met de toppers. Zijn eigen shows en ga zo maar door. Zijn real life serie op tv. Ik heb het natuurlijk over Gerard Joling. Geboren in Alkmaar. En wat ik niet wist, dat het ouderlijk huis van Gerard stond tegenover het huis van Saskia en Serge. In 1985 kwam hij in de Soundmix Show. Daarvoor had hij al een paar keer gedanst voor de Dolly Dots, voor een aantal andere nummers, noem het maar op. En in 1988 mocht hij met Shangri-La natuurlijk naar het Songfestival. Hij miste die laatste noot, maar werd heel bekend. En dit was een dikke nummer 1 hit voor hem. Volgens mij in Indonesië, overal ter wereld, ook in België en in Nederland. Gebaseerd op Ravel's Bolero, hier is Gerard Joling en No More Boleros.

0: plaatje mag er heten No More Boleros. Er zit genoeg van Ravel in, hoor. Hoor maar eens, deze klanken waren rechtstreeks van Ravel zelf met de Bolero. Gerard Joling, de best verkochte plaat van 1989.
1: Nederdecennia.
0: En dan gaan we nog naar het laatste decennium toe. De jaren 90 hebben een soort eendagsvlieg eigenlijk.
2: Een hit van toen. Alle.
1: De jaren 90.
2: 1999.
0: De makers heten Praag en Bremen met hun achternaam. En ze noemden dat City to City. Logisch toch? Het was een autoreclame. The Road Ahead, Miles of the Unknown.

0: hele mooie plaat toch, hè? Van Praag en Bremen, oftewel City to City, Miles of the Unknown. The Road Ahead, de allerbest verkochte plaat, vlak voor het einde van het vorige millennium. De beste plaat van 1999 op Nederpop gebied. Je hoort het hier, tijd voor een nederhitje, terug naar vandaag.
1: De beste Nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nedertje met Jacques van Spring. Nederhit.
0: Lekker een vrolijke muziek, je hoort gelijk de verschillen. Lekker een vrolijk deuntje komt er weer aan. Deze dame die maakt prestatie na prestatie. We gaan er straks nog wat meer over vertellen.

0: Mega Jam. Wat een plaat, zeg. Wat een plaat. Roxy Dekker, zeg. Wat een power zit er weer in. En deze dame kan ook van alles. We weten het, hè. Ze heeft de Johan Cruijff Arena uitverkocht. En is daarmee de eerste nederpop vrouwelijke artiest die dat ooit voor elkaar heeft gekregen. Wat een ongelofelijke prestatie. En dat was geloof ik ook in een paar seconden uitverkocht. Het is niet, het is dat Ajax geloof ik het nodig heeft. Anders had ze nog wel meer avond aan vast kunnen plakken. Een super succesvol een paar jaar geleden begonnen. Ik heb het er ooit met mijn zoon een keer in een kerstspecial over gehad. Want die is nog bij het begin betrokken geweest ooit in zijn hoedanigheid. Als werkende voor, het, ja, voor de maatschappij die haar onder contract had. En nog heeft geloof ik. Ongelooflijk prestatie van haar. De eerste helft van het uur zit erop. We hadden net een hele decennia een paar nederhits. En we gaan langzaam maar zeker overstappen naar de tweede helft. Dat zijn altijd specials en heel vaak speciale uitvoeringen, live uitvoeringen, noem maar op. En dat gaan we vandaag ook doen, hoor. Let maar op.
1: Nedercover.
0: 1989.
2: Ja, we gaan een paar hele mooie nedercovers draaien. Vorige week was het de beurt aan Busy om in de stoel plaats te nemen naast Jan Smit in De Beste Zangers. En er kwamen nummers voorbij, niet alleen van Busy zelf. Ook deze hele mooie, ken je Kate Bush nog? Uit de jaren 80. Dit hele mooie nummer, This Woman's Work. En daarna horen we wie het heeft gecoverd en waarom hij dat deed. Ga eerst luisteren naar Kate Bush.

0: Ik was bijna vergeten hoe fantastisch artiest Kate Bush ook weer was. Hè? Je weet, het is een programma van Nederpop. Dus Nedercovers draaien we heel even. Geef een hint van het origineel. Dit was best een lange hint. Want eerlijk gezegd, wat is zij goed. Kate Bush, dus konden vrij niet weer staan om iets langer deze plaat te draaien. Maar ga maar eens luisteren wat ervan gemaakt werd tijdens de uitzending.
1: Nedercover.
0: Ja, dat was weer... Worm is binnenkomen. Jean-Guy McRoy deed het fantastisch. Hij vertegenwoordigde ons op televisie Songfestival. Dat was minder succesvol. Maar deze man is zo verschrikkelijk talentvol. Hij pakte dit nummer beet. Het was een ode aan de vrouw van Busy Deem. Hij hielp in zijn depressieve periode. Na het enorm succes in Amerika. En tot tranen toe was hij geroerd. Luister naar die prachtige uitvoering van Jean-Guy McRoy.

0: Make it go away.
1: Wat een hele cover. Jean-Luc McCroy pakte het nummer van Kate Bush, This Woman's Work, en bracht het ten opzichte van Busy. En hij was geroerd tot tranen, dat vertel ik je echt hoor. Het was ongelooflijk. In de beste zangers van vorige week, je hoorde de tune op de achtergrond. Ja. Hey, we gaan door naar de volgende. Een Busy origineeltje zelf.
2: Nedercover.
3: 2018.
1: Ja, en het is Je Weet Waarom. En die werd heel leuk gedaan door iemand anders.

0: Daarom zijn dit de Nedercovers. We horen ze in de beste zangers vorige week. En wij draaien ze gewoon lekker voor jou weg. En dat wordt een jazzy artiest. Die heeft hem opgepakt. We hebben het natuurlijk over Fay Klaassen. Heeft daar een eigen versie van gemaakt. En zij verbaast me iedere week opnieuw.
1: Nedercover.
0: Ja, ze verbaast me iedere week. Want zij pakt er een bepaalde groove bij. Het kan Latin zijn en het kan jazz zijn. Luister maar eens goed naar Fay Klaassen.

0: Jazzy Grooves. En dat kan je natuurlijk overlaten aan Fee Klaas, een van de beste jazzzangeressen die we hebben in Nederland, zo heb ik begrepen. Je weet waarom. Ze pakte de cover van Busy Beat en maakte er deze fantastische versie van. Ik heb er nog veel meer. Ik zei het al eerder in het programma. Hij heeft ooit een cover gemaakt, of hij heeft ooit een origineel gemaakt met Kraantje Papi en samen met Rolf Sanchez. En die gaan we zo voor je draaien.
1: Nedercover.
0: 2023. En dat was dit verhaaltje. Staat ook in de zomers 50 volgens mij. Daar hebben we hem ook weer gezien. Busy en zin in de zomer, man.

0: in mijn hand, bij de schouders weer verbrand.
1: Het is natuurlijk de grote vraag, wie pakt zoiets dan weer op? Nou, dat zijn deze keer moeten we over de grens heen en we gaan naar België.
2: Nederkaffer.
1: Ja, Koen en Chris Wouters durfden het aan. Zin in de zomer, man, een heerlijke vibe-versie.

0: wat een ongelooflijk feest was het. We gingen dansen, we gingen de tafel op. Er gebeurde van alles bij de beste dansers. Chris en Koen Wouters, oftewel Clouseau. Zin in de zomerman. Ze maakten een busy cover. En ze maakten er dat hele mooie nummer van. We gaan nu even luisteren naar een origineeltje van Busy Weekend. Zoals het klonk op Concert at Sea in 24.
1: Reder cover.
2: Even je handen in de lucht als je vindt dat het eigenlijk gewoon op donderdag al weekend is.

0: Nedercover.
1: Aldus komt er het zien 2024 busy. We hadden de zangeres van Two Brothers on the Fourth Floor, Desiree. En ze maakte er deze heerlijke swingversie van Weekend. Laatste nummer van Beste Zangers voor vandaag. Volgende week gaan we door met de volgende.

maakte er een hele eigen versie van. Desiree van Two Brothers on the Fourth Floor. Wat een goede zangeres zeg. Elke week maakt ze op mij echt veel indruk op. Fantastisch. Do the Weekend Bliss. Dat werd het nummer zoals het klonk. En iedereen klapte mee en iedereen had het naar zijn zin. Ik heb nog een hele mooie andere live track voor je. Die wil ik je nu gaan laten horen. Met de nieuwe zanger. Hier is Kensington en Uncharted Live. No.

0: Zo, die kwam even binnen en zeggen. Een hele mooie plaats. Ze deden het in de wensweken van de radio. De wensweken speciaal georganiseerd. Dit jaar vond hij ook volgens mij de afgelopen weken plaats. Met heel veel artiesten tegen voor het KWF. Dus voor kankerbestrijding. En nou, dit is ook een hele mooie versie. Werd ook opgedragen iemand in het publiek. Die iemand verloren was aan deze vreselijke ziekte. Dus het was... Ik dacht, die kwam ik tegen. Ik denk, die ga ik jullie even laten horen. En met de nieuwe zanger komt het ook wel echt wel goed met Kensington. Dat kon je ook horen. Hij nailde, zoals het zo mooi heet, Uncharted volledig. Hey, bedankt voor het luisteren van weer een prachtige Nederjam. We deden Busy en de beste zangers bijna helemaal uitspelen. En we hadden de 09'tjes in de eerste helft van het uur. Volgende week weer een nieuwe Nederjam. En dan gaan we weer van allerlei leuke dingen doen. Misschien gaan we al vooruitblikken naar de Nederhit Top 50. Want de kriebels beginnen weer te komen voor het herfst. En langs voor je het weet is het weer kerst. Maar ik heb natuurlijk nog één Nederhitje van je. Je hoort zo welke.
1: De beste Nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Steen. Nederhit.
0: Een van mijn favoriete bandjes natuurlijk Direct. En ik heb een speciale TV live versie van My Friend. Tot volgende week.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gazastad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen voor de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gazastad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat gebeurde zondag al. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog om slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen er mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. De Formule 1 telt volgend jaar 10 sprintraces, een record. De opvallendste toevoeging is een sprintrace in Monaco. Dat blijkt uit de vrijgegeven kalender voor volgend jaar. De Grand Prix van Monaco staat bekend als zeer moeilijk vanwege de smalle straten waar coureurs elkaar niet kunnen inhalen. Met de toevoeging van de sprintrace doen ze dit keer dus 2 keer in 1 weekend. De afgelopen jaren stonden telkens 6 sprintraces op het programma. Ook nieuw op de kalender zijn de races in Portugal en Turkije. Zij vervangen Barcelona en Zandvoort. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn 5 minuten vertraging bij Barneveld. 10 minuten op de A50 vanuit Arnhem naar Os is het file rijden tussen knooppunt Grijshoord en knooppunt Valburg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is het nieuws uit de regio.
7: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Staatsbosbeheer wil een recht van opstal vestigen voor de aanleg van een brandput nabij de Garderenseweg 337 op de hoek met de Peppelseweg in Ermelo. Het gaat om zo'n 9 vierkante meter grond. De brandput komt op grond van Staatsbosbeheer. De organisatie heeft hierover overeenstemming bereikt met de gemeente Ermelo. Volgens Staatsbosbeheer is er slechts 1 serieuze gegadigde voor het recht van opstal, waardoor geen selectieprocedure nodig is. Belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de voorgenomen vestiging kunnen tot 6 oktober gemotiveerd reageren. De gemeente Harderwijk heeft meerdere webcams in de stad offline gehaald na vragen van Omroep Gelderland over de privacy van voorbijgangers en omwonenden. De autoriteit persoonsgegevens was kritisch over livebeelden die dag en nacht online te bekijken waren. Webcams bij het waterfront, de Strandboulevard, Waterstadhaven en Havendam zijn inmiddels uitgeschakeld. Ook camera's bij het station, de jachthaven en de markt zenden niet meer uit. De camera's bij het waterfront waren oorspronkelijk geplaatst om bouwwerkzaamheden te volgen. Ook de webcam bij de Havendam, die volgens de gemeente onder voorwaarden mocht blijven draaien, is inmiddels offline gehaald. En tot slot, het ziekenhuis Sint-Jansdal heeft een vernieuwde website gelanceerd met medische informatie in begrijpelijkere taal. De website is ontwikkeld samen met patiënten, ervaringsdeskundigen en maatschappelijke organisaties. Bij de vernieuwing werkt het ziekenhuis onder meer samen met Vluchtelingenwerk, het taalhuis van de Bibliotheek Noordwest-Veluwe en Flevomeer Bibliotheek en ouderenorganisatie ANBO-PCOB. Medische termen zijn waar mogelijk vervangen door eenvoudigere woorden en teksten zijn herschreven en overzichtelijker ingedeeld. Met de vernieuwing wil Sint-Jansdal de website beter laten aansluiten bij de behoeften van patiënten en bezoekers. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
3: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: Je staat op het punt om te gaan luisteren naar Nederlandstalige muziek. Nederpop. Machtig mooie mega meezingers en smartlapperij. En dat een heel...

0: voor mij echt geen sigaretje meer.
1: Ik ben gestopt met roken.
0: Stop ze maar rustig weg, ik hoef het echt niet, man.
1: Ik ben gestopt met roken.
0: Nee, ook niet eentje.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: Heiloe FM.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
3: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
2: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
3: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
2: Wow, klinkt gezellig.
3: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
2: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
3: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister Van Wil van Justitie heeft er alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Volgens hem zitten het OM en de politie er bovenop. Vooralsnog is niemand aangehouden. Tijdens Prinsjesdag had spoorbeheerder ProRail te maken met 35 plekken waar het spoor was gesaboteerd. Er lagen onder meer ijzeren buizen op de rails. De NOS heeft aanwijzingen dat boerenactivisten achter de actie zitten. Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen een man uit Arkel voor zijn rol bij IS in Syrië. De man van 41 was volgens justitie jarenlang veiligheidschef in het zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. In die rol zou hij betrokken zijn geweest bij het martelen en doden van burgers. In 2019 vroeg hij asiel in Nederland en 4 jaar later werd hij gearresteerd. De verdachte zegt dat hij wordt verward met iemand anders, maar justitie gelooft dat niet. De politie heeft een meisje van 14 uit Mierlo aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van een basisschool. De schade wordt geschat op zo'n 100.000 euro. Eind augustus richtte een groep jongeren een ravage aan op de school in het Brabantse Mierlo. Digiborden werden vernield, meubels omgegooid, ramen ingegooid en lesmateriaal door lokalen verspreid. Vanwege de schade bleef de school een paar dagen dicht. Het meisje van 14 werd gisteren opgepakt. De politie verwacht de komende tijd meer mensen aan te houden. De monarchie in Nederland kost volgend jaar iets meer dan dit jaar, blijkt uit de miljoenennota die gisteren op Prinsjesdag is gepresenteerd. De begroting voor het Koningshuis valt ruim 1,3 miljoen euro hoger uit. Dat komt doordat de salarissen van medewerkers stijgen, bijvoorbeeld door cao-verhogingen. Ook de uitkeringen voor de Oranjes vallen daardoor hoger uit. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt zo'n 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland bij Zevenaar 9 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging. Op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle 10 kilometer file bij Amersfoort-Vathorst met een half uur tijdsverlies. 10 minuten vertraging op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht bij Utrecht. En na een ongeluk zijn er 2 rijstroken van de A50 dicht vanuit Os naar Arnhem bij knooppunt Grijnsoord. Kwartiertje vertraging daar. Ook een kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. 12 kilometer file tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
8: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Straut op 2 oktober?
3: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
2: Ook als je Straut nog helemaal niet kent?
3: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
2: Wow, klinkt gezellig.
3: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
2: Meer informatie vind je op onze website straut.nl.
3: We zien jou graag op 2 oktober in Straut bij de Open Dag.
0: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
9: Dit is Veluwe FM.
10: De omroep van de Noordwest Veluwe.
11: Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij de nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op verschillende plaatsen rijden langzaam in onze regio. Bijna 90 kilometer file bij elkaar. 10 minuten vertraging op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Amersfoort-Vathorst. Na een slip van een ongeluk op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Bij knooppunt Grijsoord is de rechte rijstrook dicht en de vertraging een klein kwartiertje. Die vertraging heb je ook op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Door 11 kilometer file tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein. En op de A325 vanuit Arnhem naar Duitsland bij Lent. Weer 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. De fileproblemen op de A1 tussen Hoevelaken en Barneveld worden voorlopig niet aangepakt. Daarmee blijft de bereikbaarheid van de Veluwe vanaf de snelweg onder druk staan. Dagelijks rijden tussen Hoevelaken en Barneveld in beide richtingen ruim 100.000 voertuigen. Het traject behoort al jaren tot de drukste delen van het Nederlandse wegennet. Vooral het vele in- en uitvoerverkeer zorgt voor vertragingen. Er zijn de afgelopen jaren meerdere plannen gemaakt om het traject aan te pakken. Door onder meer stikstofproblemen en financiële keuzes is de uitvoering daarvan vertraagd. Een 13-jarige jongen uit Amsterdam is veroordeeld voor het veroorzaken van een explosie bij restaurant Fujiwara in Zeewolde. Hij krijgt 60 dagen jeugddetentie, waarvan 53 dagen voorwaardelijk en een taakstraf van 40 uur. De jongen was 12 jaar toen hij op 9 juni verleden jaar een explosief naar het restaurant in winkelcentrum Ravelijn gooide. Daarbij ontstond gevaar voor aanwezigen. Het restaurant werd na de explosie een maand gesloten. De jongen is ook veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij een explosie in Soest. De ouders moeten de restauranteigenaar bijna €3.500 schadevergoeding betalen. En tot slot, inwoners van het buitengebied van Putten kunnen opnieuw meedoen aan het beplantingsproject Putten in het Groen. De gemeente en de Stichting Landschapsbeheer Gelderland bieden advies, ondersteuning en subsidie. Het gaat onder meer om knotwilgen, elzen, struweelhagen en hoogstambomen. Met de aanleg van landschapselementen willen de initiatiefnemers de biodiversiteit versterken en het landschap verbeteren. Op woensdag 23 september is er om 19:30 een informatieavond in het gemeentehuis aan het Fontanusplein. Belangstellenden kunnen zich daar aanmelden voor een kosteloos adviesbezoek aan hun terrein. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Bij een metaalbedrijf in Asten in Noord-Brabant zijn giftige en bijtende dampen vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Specialisten van Chemelot zijn in gaspakken bezig met het gecontroleerd ontluchten van het bedrijf. De dampen ontstonden na een chemische reactie in een vat met ongeveer 1000 liter salpeterzuur. De woonwijk in Asten en omliggende bedrijven zijn uit voorzorg ontruimd. In Kosovo is teleurgesteld en woedend gereageerd op de veroordeling van hun oud-president Thaçi tot 25 jaar cel. Het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem en drie voormalige leiders van het Kosovo-bevrijdingsleger UCK voor oorlogsmisdaden. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid van de Kosovo-Albanese tegen het Servische leger. In Kosovo volgden mensen de uitspraak op grote schermen en iedereen had vrijspraak verwacht. Ook in Den Haag was het onrustig na de uitspraak. Politiebusjes en agenten werden bekogeld en uiteindelijk greep de ME in. In Vught is een man zwaargewond geraakt toen hij werd aangevallen door geelpoothoornaars. De man was in een hoogwerker op 12 meter hoogte bomen aan het snoeien toen hij op het nest van de hoornaar stuitte. Omdat de insecten de man zouden hebben aangevallen, sprong hij uit de hoogwerker. Volgens Omroep Brabant hebben omstanders eerste hulp verleend en is de man naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekend. Nest hoornaars wordt vandaag nog door de gemeente Vught verwijderd. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het iets minder druk op de wegen. Ook in onze regio is dat te merken. Zo heb je nog 10 minuten vertraging op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Hilversum Noord. 10 minuutjes op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht. Bij Utrecht 3 kilometer file vanaf afrit Den Dolder rijdt het langzaam. 10 minuten extra op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Heteren. Kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. En ook een kwartier vertraging op de A325 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Langzaam rijden over 4 kilometer tussen Elst en Lint. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

groene hart van je radio. Stem af en zet hem klem.

0: حلو أفهم.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de westelijke Suurhofbrug in de A15 bij Rotterdam minder te belasten. In de brug uit 1974 zijn scheuren ontdekt. De Suurhofbrug bestaat uit twee bruggen, de oude westelijke en daarnaast de nieuwe oostelijke die er 5 jaar geleden naast werd gelegd. Vanwege de ontdekte scheuren worden de twee normale rijstroken op de oude brug afgesloten en moet al het verkeer tijdelijk over de vluchtstrook. De oostelijke brug wordt nu geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Het Nederlandse Koningshuis wordt volgend jaar 1,3 miljoen euro duurder. Dat brengt het totaal op 62 miljoen. De stijging komt onder meer doordat salarissen van medewerkers stijgen en ook de uitkeringen voor de koninklijke familie gaan omhoog. De nieuwe bedragen staan in de miljoenennota die gisteren is gepresenteerd. Acteur Stefan de Wallen stopt bij het Sinterklaasjournaal en vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. In de editie van 2011 was hij voor het eerst te zien. Hij volgde toen Bram van der Vlucht op. De NTR heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken van de Wallen overneemt. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Dat laat zijn familie weten. Hij was degene die in 1997 de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde met de woorden It Giet On. Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, maar reed de schaatstocht niet uit. Hij was voorzitter van de Friese Elfsteden van 1994 tot 2007. En Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer nog op de A325 vanuit Arnhem naar Duitsland. Langzaam rijden tussen Elst en Lent. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Inwoners van het buitengebied van Putten kunnen opnieuw meedoen aan het beplantingsproject Putten in het Groen. De gemeente en de Stichting Landschapsbeheer Gelderland bieden advies, ondersteuning en subsidie. Het gaat onder meer om knotwilgen, elzen, struweelhagen en hoogstambomen. Met de aanleg van landschapselementen willen de initiatiefnemers de biodiversiteit versterken en het landschap verbeteren. Op woensdag 23 september is er om 19:30 avonds een informatieavond in het gemeentehuis aan het Fontanusplein. Belangstellenden kunnen zich daar aanmelden voor een kosteloos adviesbezoek aan hun terrein. Een 13-jarige jongen uit Amsterdam is veroordeeld voor het veroorzaken van een explosie bij restaurant Fujiwara in Zeewolde. Hij krijgt 60 dagen jeugddetentie, waarvan 53 dagen voorwaardelijk en een taakstraf van 40 uur. De jongen was 12 jaar toen hij op 9 juni verleden jaar een explosief naar het restaurant in winkelcentrum de Ravelijn gooide. Daarbij ontstond gevaar voor aanwezigen. Het restaurant werd na de explosie een maand gesloten. De jongen is ook veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij een explosie in Soest. De ouders moeten de restauranteigenaar bijna €3.500 schadevergoeding betalen. En tot slot, ziekenhuis in Jansdal heeft een vernieuwde website gelanceerd met medische informatie in begrijpelijkere taal. De website is ontwikkeld samen met patiënten, ervaringsdeskundigen en maatschappelijke organisaties. Bij de vernieuwing werkt het ziekenhuis onder meer samen met Vluchtelingenwerk, het taalhuis van de Bibliotheek Noordwest-Veluwe en Flevomeer Bibliotheek en ouderenorganisatie ANBO-PCOB. Medische termen zijn waar mogelijk vervangen door eenvoudigere woorden en teksten zijn herschreven en overzichtelijker ingedeeld. Met de vernieuwing wil St. Jansdal de website beter laten aansluiten bij de behoeften van patiënten en bezoekers. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor die moord werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In de Tweede Kamer wordt al de hele dag gepraat over de plannen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag presenteerde. Maar over de inhoud daarvan is het nog niet erg gegaan. Vooralsnog gaat het over steun voor de begroting van het minderheidskabinet. Het kabinet blijft vasthouden aan een brede deal in de Tweede Kamer. Maar de oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse partijen of met rechts, zegt politiek verslaggever Ewa Kiewiet.
2: We horen wel vandaag dat de oppositie niet per se van plan is om het kabinet meteen naar huis te sturen. Dus in die zin is het ook weer niet zo hard. Maar ja, als er echt geen meerderheid komt uiteindelijk voor die begroting, is het natuurlijk wel een probleem en kan het kabinet alsnog vallen. Maar dat duurt dus nog wel zeker 2 maanden.
1: Het debat in de Tweede Kamer gaat morgen door. Dan komt premier Jetten aan het woord. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Hij was voorzitter van de vereniging van 1994 tot 2007. Dat betekent dat hij degene was die de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde.
3: Het giert on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
1: Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, de barre editie van de Tocht der Tochten. Kroes haalde de finish niet en werd, net als zoveel, in Franeker van het ijs gehaald. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het regionieuws. Het aantal ouderen in Harderwijk dat de zwaarste vorm van langdurige zorg nodig heeft, kan de komende jaren flink toenemen. In 2024 ging het om 320 inwoners tegen 250 in 2018. Dat meldt de Stentor op basis van cijfers van het CBS en onderzoek van het RIVM. Volgens RIVM-prognoses kan het aantal inwoners met deze intensieve zorgvraag in 2030 oplopen tot ongeveer 410. Het gaat om mensen die vanwege bijvoorbeeld dementie of ernstige lichamelijke beperkingen dag en nacht hulp of toezicht nodig hebben. De groei hangt onder meer samen met de vergrijzing. Staatsbosbeheer wil een recht van opstal vestigen voor de aanleg van een brandput nabij de Garderenseweg 337 op de hoek met de Peppelseweg in Ermelo. Het gaat om zo'n 9 vierkante meter grond. De brandput komt op grond van Staatsbosbeheer. De organisatie heeft hierover overeenstemming bereikt met de gemeente Ermelo. Volgens Staatsbosbeheer is er slechts 1 serieuze gegadigde voor het recht van opstal, waardoor geen selectieprocedure nodig is. Belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de voorgenomen vestiging kunnen tot 6 oktober gemotiveerd reageren. En tot slot, de fileproblemen op de A1 tussen Hoevelaken en Barneveld worden voorlopig niet aangepakt. Daarmee blijft de bereikbaarheid van de Veluwe vanaf de snelweg onder druk staan. Dagelijks rijden tussen Hoevelaken en Barneveld in beide richtingen ruim 100.000 voertuigen. Het traject behoort al jaren tot de drukste delen van het Nederlandse wegennet. Vooral het vele in- en uitvoerverkeer zorgt voor vertragingen. Er zijn de afgelopen jaren meerdere plannen gemaakt om het traject aan te pakken. Door onder meer stikstofproblemen en financiële keuzes is de uitvoering daarvan vertraagd. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.
6: 24 uur per dag. Het groene hart van je radio.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten. In ruil voor de vrijlatingen wil de VS sancties opheffen tegen twee bedrijven uit Belarus. Zouden onder andere een journalist en zijn vrouw zijn vrijgelaten en de directeur van een onafhankelijke nieuwssite. De VS-gezant zegt dat mogelijk nog meer gevangenen worden vrijgelaten. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Het was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord op Wiersum werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In een pand in Amsterdam waar in juni een explosie was, zijn wapens gevonden en spullen om plofkraken te plegen. Dat bleek bij een eerste zitting vandaag in de rechtbank. Ook werd een ledemaat van een van de verdachten gevonden, zegt het Openbaar Ministerie.
2: En in dat puin is de voet van gevonden. Kennelijk afgerukt door de explosie.
1: Het OM ziet daarin het bewijs dat de twee verdachten in de ruimte waren op het moment van de explosie. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven zou vanochtend in een volle collegezaal de Hitlergroet hebben gebracht. Ook maakte de student beledigende en racistische opmerkingen. Andere studenten grepen in en er stond een vechtpartij. De beveiliging van de universiteit heeft de studenten uit elkaar gehaald. De student die de Hitlergroet bracht, ging er vandoor. De universiteit vindt het gedrag onacceptabel en zegt maatregelen te nemen. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regionieuws. De politie onderzoekt of de vermoedelijke sabotage van het spoor bij onder meer Barneveld en Putten verband houdt met boerenprotesten rond Prinsjesdag. In agrarische kringen zou voorafgaand aan Prinsjesdag in online groepen zijn gesproken over vergaande acties. Het is niet vastgesteld dat boeren verantwoordelijk zijn voor de sabotage. Bij Barneveld en Putten werden dinsdag materialen op en aan het spoor aangetroffen. Ook in andere plaatsen in onze provincie zijn dergelijke materialen gevonden. Volgens ProRail gaat het om een opzettelijke verstoring van het treinverkeer. Op meerdere plekken waren buizen aan het spoor bevestigd. Langs de A28 bij Nijkerk en Putten zijn dinsdag hooibalen in brand gestoken. De politie onderzoekt de incidenten en kan nog niet bevestigen dat boeren achter de actie zitten. De branden zorgden voor flinke rookontwikkeling langs de snelwegen. Volgens Rijkswaterstaat waren de branden rond 2 uur 's middags niet meer van invloed op het verkeer. In Stroe in de gemeente Barneveld vond daarnaast een protestactie plaats bij de N310 met meerdere tractoren. Daarbij werd eveneens brand gesticht. De politie zette korte tijd de mobiele eenheid in. En tot slot, de gemeente Harderwijk heeft meerdere webcams in de stad offline gehaald na vragen van Omroep Gelderland over de privacy van voorbijgangers en omwonenden. De autoriteit persoonsgegevens was kritisch over livebeelden die dag en nacht online te bekijken waren. Webcams bij het Waterfront, de Strandboulevard, Waterstadhaven en Havendam zijn inmiddels uitgeschakeld. Ook camera's bij het station, de jachthaven en de markt zenden niet meer uit. De camera's bij het Waterfront waren oorspronkelijk geplaatst om bouwwerkzaamheden te volgen. Ook de webcam bij de Havendam, die volgens de gemeente onder voorwaarden mocht blijven draaien, is inmiddels offline gehaald. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: 24 uur per dag. Het groene hart van je radio.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst in ruim 3 jaar tijd verhoogt de Amerikaanse Centrale Bank de rente om de inflatie af te remmen. De rente stijgt met 0,25 procentpunt naar 3,75 tot 4%. Dat besluit komt niet als een verrassing voor de financiële markten, maar is wel tegen het zere been van president Trump. Hij vindt dat de Amerikaanse leenkosten de laagste ter wereld moeten zijn en haalt geregeld uit naar de centrale bank. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten in ruil voor minder sancties door de VS. Onder meer 3 journalisten zouden weer vrij zijn. Voor dictator Lukashenko is het een kille koehandel over de rug van mensenlevens. Dat zegt oppositieleider in ballingschap Tikhanovskaya.
2: Of course we understand that Lukashenko releases people not because he is humane, but because it's the people is the goods, you know, for Lukashenko and he wants to sell them as expensive as possible.
1: Sinds president Trump aan de macht is, zijn er geregeld deals met Belarus. In de haven van Rotterdam moet een snelwegbrug deels dicht omdat er scheuren zijn ontdekt. Het gaat om de Suurhofbrug richting de Maasvlakte in de A15. Minister Karremans van Infrastructuur.
3: We nemen die maatregelen natuurlijk liever niet, maar omdat veiligheid altijd voorop staat, dus we zorgen altijd voor veilige infrastructuur, nemen we het zekere voor het onzekere en moeten we dit soort maatregelen nemen.
1: Verkeer kan er alleen nog via de vluchtstrook overheen. De provincie Zuid-Holland vindt dat het Rijk meer had moeten investeren in de infrastructuur. Bij modemerk Giorgio Armani is voor het eerst een creatief directeur van buiten de familie benoemd. Het gaat om ontwerper Dario Vitale. Hij zal ook aan het hoofd staan van de accessoirelijn van Armani. Oprichter Giorgio Armani overleed vorig jaar. Hij stond sinds 1975 aan het roer van het bedrijf. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Ziekenhuis in Jansdal heeft een vernieuwde website gelanceerd met medische informatie in begrijpelijkere taal. De website is ontwikkeld samen met patiënten, ervaringsdeskundigen en maatschappelijke organisaties. Bij de vernieuwing werkt het ziekenhuis onder meer samen met Vluchtelingenwerk, het taalhuis van de Bibliotheek Noordwest-Veluwe en Flevomeer Bibliotheek en ouderenorganisatie ANBO-PCOB. Medische termen zijn waar mogelijk vervangen door eenvoudigere woorden en teksten zijn herschreven en overzichtelijker ingedeeld. Met de vernieuwing wil Sint-Jansdal de website beter laten aansluiten bij de behoeften van patiënten en bezoekers. Een 13-jarige jongen uit Amsterdam is veroordeeld voor het veroorzaken van een explosie bij restaurant Fujiwara in Zeewolde. Hij krijgt 60 dagen jeugddetentie, waarvan 53 dagen voorwaardelijk en een taakstraf van 40 uur. De jongen was 12 jaar toen hij op 9 juni verleden jaar een explosief naar het restaurant in winkelcentrum de Havelijn gooide. Daarbij ontstond gevaar voor aanwezigen. Het restaurant werd na de explosie een maand gesloten. De jongen is ook veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij een explosie in Soest. De ouders moeten de restauranteigenaar bijna €3.500 schadevergoeding betalen. En tot slot, inwoners van het buitengebied van Putten kunnen opnieuw meedoen aan het beplantingsproject Putten in het Groen. De gemeente en de Stichting Landschapsbeheer Gelderland bieden advies, ondersteuning en subsidie. Het gaat onder meer om knotwilgen, elzen, struweelhagen en hoogstambomen. Met de aanleg van landschapselementen willen de initiatiefnemers de biodiversiteit versterken en het landschap verbeteren. Op woensdag 23 september is er om 19:30 avonds een informatieavond in het gemeentehuis aan het Fontanusplein. Belangstellenden kunnen zich daar aanmelden voor een kosteloos adviesbezoek aan hun terrein. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
7: Leuk dat je luistert.
8: Het is weer tijd voor een uurtje genieten. Bij Bob's Golden Oldies. Met oldies uit vervlogen tijden.
9: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: luistert de omroep van de Noordwest Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM.
2: Voor de beste muziek, je luistert naar deze station.
3: Kun je voor een plaat?

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM.
2: Drie in één.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld, roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar om prijsstijgingen in de VS af te remmen. De rentestand heeft grote invloed, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
2: Op de rente van die centrale bank zijn een hoop andere leningen natuurlijk ook weer gebaseerd. Hypotheek op dit moment betaal je misschien 6-7% voor in Amerika. Dat is best hoog. Trump wil dat dat naar beneden gaat.
1: Daarom had Trump een nieuwe voorzitter aangesteld bij de centrale bank. Maar die kan niet in zijn eentje besluiten over de rente. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend is geworden dat er scheurtjes zitten in de westelijke Suurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor de woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: That's all, folks.
1: Dat was genieten. Tot de volgende keer.
2: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.
3: De morgen stond, de avond staat.
4: Helaas, dit is alweer het eind van zo'n dag vol muziek.
5: Scheiden nou, hè? Weet jammer nou.
6: Is het nu al afgelopen?

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. Ja 21 gaat niet met de volledige begroting instemmen die door de coalitie is opgesteld. Dat zei partijleider Eertmans bij de algemene beschouwingen die al een hele dag duren. Eertmans wil per begroting kijken of zijn partij die steunt. Pro-leider Klaver zegt dat zijn partij helemaal geen begrotingen zal steunen als er per onderdeel deals met Ja 21 worden gemaakt. CDA-leider Bontebal hoopt dat de partijen vooral samen naar oplossingen willen kijken. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief en wil ze de Italianen tegemoetkomen. Auto's met een zware motor of mensen met meerdere auto's blijven wel belasting betalen. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. Een Belgische politicus heeft gisteren 13 uur lang vastgezeten op de wc. De man was gistermiddag na een vergadering in het Vlaams parlement naar het toilet gegaan, maar kreeg de deur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste collega's waren al naar huis. Pas de volgende ochtend werd hij ontdekt door een schoonmaker. Met een koevoet werd de politicus bevrijd. Vanwege zuurstofgebrek moest hij voor controle naar het ziekenhuis. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint droog, maar al snel volgt bewolking en regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.
1: Kwart over zeven.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Word wakker rond een uur of zes. Kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte. En mis je beide armen.

Eigenlijk wil ik alleen maar met jou zijn. Nu voel ik me oh zo klein, maar ik hoop dat je altijd bij me blijft. Dus laat de zon maar schijnen en de storm verdwijnen.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. De politie onderzoekt of de vermoedelijke sabotage van het spoor bij onder meer Barneveld en Putten verband houdt met boerenprotesten rond Prinsjesdag. In agrarische kringen zou voorafgaand aan Prinsjesdag in online groepen zijn gesproken over vergaande acties. Het is niet vastgesteld dat boeren verantwoordelijk zijn voor de sabotage. Bij Barneveld en Putten werden dinsdag materialen op en aan het spoor aangetroffen. Ook in andere plaatsen in onze provincie zijn dergelijke materialen gevonden. Volgens ProRail gaat het om een opzettelijke verstoring van het treinverkeer. Op meerdere plekken waren buizen aan het spoor bevestigd. De gemeente Harderwijk heeft meerdere webcams in de stad offline gehaald na vragen van Omroep Gelderland over de privacy van voorbijgangers en omwonenden. De autoriteit persoonsgegevens was kritisch over livebeelden die dag en nacht online te bekijken waren. Webcams bij het Waterfront, de Strandboulevard, Waterstadhaven en Havendam zijn inmiddels uitgeschakeld. Ook camera's bij het station, de jachthaven en de markt zenden niet meer uit. De camera's bij het Waterfront waren oorspronkelijk geplaatst om bouwwerkzaamheden te volgen. Ook de webcam bij de Havendam, die volgens de gemeente onder voorwaarden mocht blijven draaien, is inmiddels offline gehaald. En tot slot, een 13-jarige jongen uit Amsterdam is veroordeeld voor het veroorzaken van een explosie bij restaurant Fujiwara in Zeewolde. Hij krijgt 60 dagen jeugddetentie, waarvan 53 dagen voorwaardelijk en een taakstraf van 40 uur. De jongen was 12 jaar toen hij op 9 juni verleden jaar een explosief naar het restaurant in winkelcentrum de Havelijn gooide. Daarbij ontstond gevaar voor aanwezigen. Het restaurant werd na de explosie een maand gesloten. De jongen is ook veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij een explosie in Soest. De ouders moeten de restauranteigenaar bijna €3.500 schadevergoeding betalen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het blijft onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Daarover is urenlang gepraat bij de algemene beschouwingen die nog steeds bezig zijn. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, dat zei partijleider Eerdmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland en ook Finland en Noorwegen scoren goed. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Dat meldt de publieke omroep nu 99% van de stemmen is geteld. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als die zou winnen. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, vannacht alleen een enkele bui bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen. En het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Melietse met het NOS-journaal. Dag 1 van de algemene beschouwingen gaat de laatste fase in. Nog 3 partijen mogen het woord voeren. Intussen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, zei partijleider Eertmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel voorzichtig vooruit van wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij reed daar 1 uur lang tegen 100 anderen.